0: Het is 2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant, dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jetten, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat de Pride-evenementen belangrijk blijven.
1: Nou, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam, ja, op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En Sébastien Ogier is tijdens de rally van Finland gecrashed met zijn wagen. De 9-voudige wereldkampioen ging tegen hoge snelheid van de baan en raakte een aantal bomen. Ogier werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, een co-piloot met een zieke wagen. Het team van de rallyrijders liet later nog weten dat het ondanks de crash vrij goed met hen gaat. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
1: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En in Genk in Limburg heeft de brandweer de voorbije avond een grote brand in een weide moeten blussen. Een oppervlakte van zo'n 3 hectare ging in vlammen op. Door de wind kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer kon de brand onder controle krijgen, net voor enkele nabijgelegen huizen bereikt konden worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

got

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardige crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
1: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. Onder meer ook de hoofdstad Havana is getroffen. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven. Ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven. Maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer. Temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: vijf uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardige crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
1: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt opnieuw voor de snelle uitbreiding van de ebola-epidemie in Congo. Volgens de organisatie gaat het om de grootste uitbraak ooit in het land. Het aantal besmettingen groeit zeer snel tot ruim 3600 bevestigde gevallen, maar experten vermoeden dat het werkelijke aantal besmette personen nog veel hoger ligt. Er zijn ook al bijna 1600 doden geteld. Het is al de 17e ebola-epidemie in Congo intussen. Deze uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor er voorlopig geen vaccin of behandeling bestaat. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond of gisteravond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.

0: Het is 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Docht. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen hebben. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens onbevestigde berichten was er een privéfeest aan de gang, mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. Het toeristenvliegtuig vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Die mensen tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond. Ze zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt een van de 30 studenten, Robbe Willaert.
1: We zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen blijft het draaglijk aan zee, rond 25 graden daar opnieuw. Maar dan kan het in het binnenland tot 36 graden worden. 's Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Hey, hey, VRT.
2: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Goedemorgen, zondag 2 augustus, 10 graden in Limburg, 13,3 in Antwerpen en 19,8 graden aan zee. Spring dat net uit, zometeen meer.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Mogelijk was er in het restaurant een belangrijke generaal uit het Russische leger aanwezig. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zitten er nog duizenden in Ceuta. En daar is ook Mieke Strings.
1: Wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt.
0: Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue als verrassingsgast meegebracht. De 2 zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar dan kan het in het binnenland al tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.
4: Meer over de Tour de France, FAM en sowieso een leuk evenement in Leuven vandaag. Als je zelf iets te melden hebt, VRT Max, het Radio 2-kanaal. Hey.

Eerst kregen de radiostations een cassettebandje van deze Adamski. Het was al begin jaren 90 en dancemuziek zat nog in de kinderschoenen. Maar het is wel lekker om wakker te worden. Hè? Met een mooie zonsopgang in Knokke-Heist. Jan de Smet die stuurde al heel wat foto's door. Dank je wel daarvoor. De tweede dag van de tweede maand van de zomer, 2 augustus. En er zijn wel wat bekende jarigen. Nasser Chadli, onze ex-Rode Duivel, die is vandaag 37. Wil Dura, onze Vlaamse legende, 86 jaar vandaag. En verder ook de dame die meespeelt in deze familie, al sinds begin jaren 90. Annie Gerards, alias De Bomma. Nou, zij mag heel veel kaarsjes uitblazen vandaag, want zij is exact 100 jaar vandaag. Proficiat, Annie. En als we het in de eigen Radio 2-familie moeten gaan zoeken, dan zeggen wij ook proficiat aan Bart KL, 66. Zomers is hij vandaag. En ja, hij is nog altijd zot verliefd op zijn Luke. Ik weet dat ze op de Wekkerradio meeluisteren nu. Goedemorgen.

Bij de volgende toon is het 11 minuten over 7 op deze zondagochtend. Goedemorgen. En als je Bart KL live wil horen, dat kan vandaag op twee plaatsen. Want hij staat om 2 uur deze namiddag in Brakel. In Complex Europa in Brakel daar. En om 5 uur staat hij live met de KL-band op het openluchtpodium in Lokeren. Voilà. In Canada zijn ze bijzonder blij. Er is daar een Canadees dorp, St. Mary's. Daar hadden ze al bijna 20 jaar last van een stinkende visgeur. En wat blijkt, ze wisten al langer van waar het kwam. Er was een oude visfabriek, Atlantic Seafood Sauce Company. Die moest de deuren sluiten van de Canadese voedselinspectie al bijna 20 jaar geleden. Maar er is blijkbaar een voorraad vissaus achtergebleven. Vissaus die dus 20 jaar lang chambreerde. Dan kan je je wel voorstellen hoe het rook. Het was de ergste rotte visgeur die je ooit in je leven hebt geroken. Maar dan 100 keer erger, zei burgemeester Steve Ryan. En er waren wat problemen dat ze er niks aan konden doen. Omdat dat moest op een speciale manier gesaneerd worden. Nu hebben ze een grote put gegraven, daar turf in gesmeerd. En dan polyetheenfolie en daar dan die vissaus in en dichtgegooid. En nu is de geur na 20 jaar in St. Mary's eindelijk verdwenen. Kijk. Als dat geen goed nieuws is om je dag te beginnen. De vraag van vandaag is dan ook: wat vind jij de meest verschrikkelijke geur die je ooit geroken hebt? Mag je laten weten via het Radio 2-kanaal 14 Max. Wat is de meest verschrikkelijke geur? Ik hoor het graag na Alex.

0: misschien werd Alex Warren wel verlaten voor zweetvoeten, want dat komt bijzonder veel binnen. Radio 2. Maar ook Andy zegt, ik heb eens een oude stofzuigerzak gehad die openscheurde. Ik weet niet wat erin zat, maar ik vrees dat ik ook het haar van de katten erin had opgezogen. En die geur, die krijg je moeilijk uit huis. Ik heb alle ramen kunnen openzetten. Verder natuurlijk sportschoenen van de puberzoon na intensief trainen zonder sokken. Dat is officieel een overtreding van het verdrag van Genève, zegt Luc. Ja, dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Wat is de meest verschrikkelijke geur die jij ooit rook? Dan had ze in Canada eindelijk van visgeur verlost zijn. Na 20 jaar dat ze daar nog een oude vishuis vonden in een fabriek. Ja, geur, daar moet Karel Meesters het ook mee doen. Hè. Onze legendarische televisiemaker was gisteren op de camping van Carolien te gast. En ja, geur heeft hij zicht, maar als je op vakantie gaat, hoe onthoudt hij dan mooie momenten?
1: Als je terugkijkt op die reizen, wat herinner jij je dan? Want wij herinneren ons beelden en landschappen. Hoe is dat bij jou dan?
2: Momenten. Ja. Zo bijvoorbeeld, als ik dan zo terug even denk naar niks te zien. Hè, zo, dat gesprek met Niels in Death Valley, dat was toch wel echt memorabel. Onvergetelijk, echt supermooi moment. Met Selassou op die een boot, dat we daar aan het mediteren waren. Met Coëline, die een olietank. Met Pommelin in Marokko. Ja, dat is het rare zo, want uiteraard ben ik heel bezorgd geweest. Als persoon die zijn zicht verliest, zeker als jonge gast, van oei, weet je, ga ik nog wel genoeg de wereld zien? En ik heb, dankzij mijn werk eigenlijk...
1: Keiveel de wereld. Meer dan de gemiddelde mens.
2: Ja, ik weet het, ja. En alleen merci dat dat is gebeurd aan het leven. Hè. Bedoel, het is, ik had het niet gepland of zo.
0: Hele toffe aflevering van Camping Carolien. En die kan je natuurlijk volledig herbeleven via VRT Max. Het is 18 over 7. Zondagochtend, ga je wat meeneuren?

0: die versie van Reinhard May met dat licht Duitse accentje, toen nog altijd ook even schattig. Mama's jasje, als de dag van toen kan Johan Broos zich herinneren dat hij zijn kippenhok betrad en dat er een aantal eieren lagen die blijkbaar wat gebroken waren en er meer dan een dag in de zon lag. Dat was niet zijn favoriete geur. Sommige mensen vinden ammoniakgeur verschrikkelijk. Dat zou je ook wel met een ei kunnen vergelijken. Ik weet niet precies wat Lies de Vogelaar helemaal niet kan ruiken. Lies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toen je bent er vroeg wakker. Hè? Ja.
1: Ja. Ik heb niet graag een rot ei. Want ja, als je die opendoet en je wil de koek baten, dat ligt dan in die bloem. Je moet dan alles weggooien.
0: Dat is niks. Maar ook iets anders om te eten vind je verschrikkelijk.
1: Ja, gebakken bloedworst.
0: Bloedworst, inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Ben zo blij, ik kan dat dus ook niet ruiken. Mijn oma maakte dat bijna om de 2 dagen. Soms ook als ontbijt. Oh. En dan bleef ik gewoon echt in bed liggen, de ramen open als ik daar bleef logeren. Poef. Hoeveel keren moet jij die geur ondergaan, Lies?
1: Ik moet dat soms bakken voor mijn vriend.
0: Die mag het wel eten, maar dan moet je wel uit de buurt blijven. Groot gelijk. Lies, een mooie zondag gewenst. Bedankt voor jouw reactie. Het is bijna 7:30, hè. Zo meteen.

0: 8:30, goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. In het restaurant zat mogelijk een belangrijke Russische generaal. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Gisteren zeiden Amerikaanse media nog dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Na de Europese voetbalbond UEFA zegt nu ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika dat er geen vertrouwen meer is in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK open te stellen voor privé-investeerders. Maar daarmee zijn verschillende voetbalfederaties dus niet gerustgesteld. Meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan zee, maar tot 36 in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kan het dan onweren. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Dankjewel en goedemorgen, Sophie.
2: Radio 2 Zomerweekend.

0: Een hele goede morgen. Het wordt echt lekker tropisch. 29 graden in Leuven en Vilvoorde. Er zullen waarschijnlijk ook wel wat standbeelden op de Grote Markt in Leuven zijn die gaan zweten van de hitte. Want in de schaduw is het nog net vol te houden met een grote kan ijswater binnen handbereik. De wind blijft vandaag volledig weg, dus de hitte blijft in de stad zeker hangen. Maar straks kans op onweer.
1: In Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En hou je van blinkende oldtimers, dan kan je deze voormiddag terecht aan Barbascule in Capelle op den Bosch. Aan de Vaartdijk bewonder je gratis tientallen klassieke auto's, motoren en andere oldtimers, terwijl je geniet van een drankje in de zomerbar. Vanmiddag trekt Feest aan de Molen in Landen de aandacht met streekproducten, live optredens, kinderanimatie, kraampjes en huifkarretten. Een ideale zomerse uitstap dus voor het hele gezin, zowel in Capelle aan den Bosch als in Landen, van alles te beleven vandaag.

0: Wobbert en Zoe Levi. Ze waren erbij vorige woensdag bij de opnames van 40 Zomer. Het resultaat van een optreden zie je aanstaande zaterdag 10 voor 9 op VRT1. En vergeet ook niet te stemmen op je favoriet voor die VRT Zomerrit via VRT Max. De finale is 29 augustus. Er is sowieso nog een tv-opname nu dinsdag en woensdag. Daar kan je ook nog bij zijn als Zomerrit VIP. Maar er zijn ook tickets voor de grote finale. 29 augustus kan je erbij zijn aan de pier in Blankenbergen bij Radio 2 AC en VRT Zomerrit. Het is meer dan de moeite om zeker eens langs te komen. Heb je deze zondag een leuke activiteit gepland? Dan mag je delen met ons. En dat kan natuurlijk ook via VRT Max. Wat iemand hier ook deelt, is het zal zo weer eind augustus zijn en de zomer zal zo weer voorbij zijn, zegt ook Paul Boelaert. En wist je trouwens, ik heb hier iets gelezen op het blaadje van de Druivelaarkalender. In augustus korten de dagen bijna 2 uur. En heeft er inderdaad een screenshot van de Druivelaar bijgezet. 1:57 worden de dagen korter, dus spring dat bed uit en genieten.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go yellow!
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Radio 2.
9: Radio 2.
10: Goedemorgen.

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: 1991. En die sluwe mensen van de platenfirma's hadden ons wijsgemaakt dat dit de nieuwe grote Britse sensatie was. Ik denk dat ze gewoon uit Purmerend en omstreken kwamen. Marcel Kapitein en Niels Hermes. Ze waren eerst met vijf in Ten Sharp. Kregen wat aan bras nadat eerdere singles flopten. En uiteindelijk bleven dus Marcel en Niels over. Ze hadden You opgenomen, maar ze geloofden er zelf niet meer in. Tot Sony deze plaat hoorde, releaseden. En voilà, we draaien ze nog altijd. Anno 2 augustus 2026. Als je nog een leuke tip zoekt voor deze namiddag, deze zondag vindt in Leuven opnieuw Hapje Tapje plaats. Een culinair festival dat meer dan 50.000 bezoekers trekt. Meer dan 50 horecazaken nemen deel. En van 12 tot 11 uur vanavond kan je bijna 300 hapjes gaan proeven. Bij de tapjes natuurlijk. Maar er is nog veel meer te beleven. Ja, en als je Leuven zegt, dan zeg je automatisch oud-collega Mark Pinte. Dag Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Ja, we hebben nog nooit een Hapje Tapje. Heb je gedaan in Leuven? We hebben dat nog nooit gedaan samen.
1: Waar wacht je op eigenlijk?
0: Het is dat. En we hebben al kans sinds 1989. Want het is het oudste culinaire festival, hè?
1: Ja, eigenlijk is dat inderdaad in 89 begonnen. En dat moet een van de ouderen toch zijn in Leuven. Zeker in Leuven bedoel ik. Maar in het land, want zolang dat ik weg en uitga, ken ik Hapje Tapje. Dus,
0: Ja, voilà. 300 hapjes te proeven. Maar ook tapjes, dat is dat denk ik over heel de stad al van alles te beleven.
1: Ja, het is eigenlijk vooral in het centrum dat alles is gesitueerd. Als je Leuven een beetje kent, dus alles rond de Grote Markt, Naamse Straat, Inse Straat, Muntstraat, Hogeschoolplein. Dus alles op en rond het stadhuis, zeg maar. Wat nu volop in de steiger staat, wegens vernieuwingswerken. Maar daar is het te doen, ja.
0: En hoe moet ik dat dan zien? Is dat dan typisch bitterballen en zo van die toestanden? Wat zijn de lekkerste plekjes?
1: Die zullen er wel tussen hangen, denk ik, de bitterballen. Maar ik weet wel van de meeste restaurants en van de standhouders dat ze zich uitermate een paar weken op voorhand beginnen voor te bereiden om toch maar het beste van het beste te kunnen voorschotelen. Want er hangt ook een prijs aan vast.
0: Oh,
1: dus er is ook een jury die rondgaat en die ook de mooiste stand, de lekkerste stand kiest. Dus ook dat is er wel een element bij, denk ik.
0: Maar ja, en aan die prijs hangt dan nog iets vast, want een van de chefs kan dan ook zijn gewicht in bier gaan winnen.
1: Ja, hoe dat afloopt. Want ik weet niet of je het gewicht van de chefs tegenwoordig kent. Maar er zijn er die al een beetje meer uit de kluiten gewassen zijn dan anderen. Maar ik weet één ding, dat is dat ze hun uiterste best doen om er lekkers voor te schotelen.
0: Ah wel, er is ook muziek, Party Shakers, Litruut, hè, met Gerrit de Kok. Maar Mark, jij organiseert de kerstmarkt in Leuven en van alles en nog wat belevenissen. Maar jij organiseert vandaag ook iets speciaals.
1: Wel, organiseren is veel gezegd. Dat is met een heel team natuurlijk en ik mag het presenteren. Dat is de Baarmannenrace.
0: Okay.
1: Dat is de oudste baarmannenrace van het land. En dat is eigenlijk nu al de 41ste keer trouwens. En dat is ooit begonnen als aantrekkingspool, zeg maar, voor marktrok destijds.
0: De Barmannenrace, dat wil zeggen, van elk café is er één barman afgevaardigd en

0: Moet dan hoeveel lopen of wat is precies de bedoeling?
1: De bedoeling is dat ze dus starten aan het podium op de Oude Markt. Dan leggen ze, moeten ze eerst een plateautje vol lege bekers eerst. En dan volle bekers gaan tappen. Volgens de regels van de kunst, want daar worden ze op beoordeeld. Dan lopen ze een parcoursje door het centrum. Dat gaat meestal Parijsstraat, Brusselse straat, Grote Markt. En komen ze dan zo terug naar de Oude Markt. En wie het snelst is en het meeste volle pintjes nog bij heeft, die maakt kans op de hoofdprijs.
0: En de hoofdprijs is?
1: Wat had je gedacht?
0: Ook het gewicht in bier?
1: Nee, het gewicht niet, maar wel een aantal vaten. Dus in het café, in het café worden er een aantal vaten voorzien. En die worden dan ook gebruikt wanneer je ook maar wil, natuurlijk.
0: Oh,
1: dat is meestal wel een groot feest. Dus,
0: Hoe laat is de start, Mark? Hoe laat kunnen we het beleven?
1: Ja, dus inschrijvingen kunnen gebeuren vanaf 1 uur. En de start is exact om 3 uur met een nulronde. Dus ze zeggen, dan mogen ze allemaal eens even meelopen om te zien waar ze naartoe moeten en wat ze moeten doen. En vanaf dan is het om de minuut of om de 2 minuten. Hangt er een beetje vanaf hoe druk het wordt.
0: Kijk, naast de barmannenrace, maar ook dus de partyshakers, Letruut en vooral heel veel hapjes, meer dan 300 en tapjes, hopelijk ook meer dan 30 als je dat dan kan. Vanmiddag van 12 tot 11 en je komt Mark Pinte al presenteren tegen zoals we vanouds gewend zijn. Mark, fijn je nog eens aan de lijn te hebben en succes straks in Leuven.
1: Graag gedaan en bedankt. Elke dag telt voor twee.

onze vaste VRT Zomerhit-presentatoren. En Niels de Stadsbader, de wereld draait voor jou. En over VRT Zomerhit gesproken, in de aflevering van gisteravond die je zag op VRT1, zag je dat Stan van Samang stond te blinken. Ik mag hem zo meteen bellen, hij stuurde net een WhatsAppje. Björn, ik heb misschien nog wel leuk nieuws voor iedereen thuis. Ja, straks daarover. En Tour de France Femme, dag 2. Daarover bel ik straks met Linde Merkpoel. Het is 5 voor 8, zondagochtend. Goedemorgen.

0: Vanavond op VRT1.
1: Badde, pak maar uw valies. De kampioen gaat op reis.
2: Oh.
1: Volgende week spelen wij tegen de ploeg van hem in de Provence.
2: Oh.
0: Op VRT1 gaan de kampioenen op trip in de film Kampioen zijn blijft plezant. Op VRT Canvas begint de nostalgische romantische reeks Mixtape. En VRT Max zorgt voor uren spanning en avontuur met Flikken Maastricht. Tot vanavond.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: En over een uurtje bij Peter van der Verre in de Zandloper is trouwens Anastasia Tjernouk te gast. Dus alle reden om je zondag met ons door te brengen. En Paul Young onder meer nog straks.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En in de Spaanse stad Ceuta zitten volgens het lokale bestuur nog duizenden migranten uit Marokko. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Naast voetgangers zijn ook fietsers vaak het slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Vorig jaar gebeurden 4.800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat aantal zit ook in stijgende lijn. Ook al worden de meeste daders toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
7: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs, of zijn ze niet in orde met hun papieren.
6: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou heeft een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen. Zij is 1 van de doden samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een generaal van het Russische leger. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwssite Axios is het de Saoedische kroonprins Mohammed met Bin Salman, die Trump heeft omgepraat in een telefoongesprek. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Er staan regels in voor ontwikkelaars van artificiële intelligentie over wat wel en niet kan. En vanaf nu moeten bedrijven ook eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken, vertelt collega Tim Verheijden.
8: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens. Dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld. Je gaat kijken op je IMO-website. Er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan: dit is artificiële intelligentie.
6: Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten. De Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meeste al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zijn ze toch nog met duizenden. Mieke Strings in Ceuta, wat is daar nu van aan?
9: Maar wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt. En ook in Europa is Ceuta intussen een onderwerp van een steekspel tussen rechtse en linkse partijen geworden en hun visie op migratie.
6: Dankjewel, Mieke in Ceuta. Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue meegebracht als verrassingsgast. De twee zangeressen zijn heel populair bij de Holibi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Maar hij is wellicht het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.
2: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
6: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw tot 25 graden aan zee, maar dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste daders worden later wel gevonden. Meer in de app van 14 Nieuws.
10: Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.
4: En dubbel goed nieuws, het wordt niet alleen een heerlijk zonnige dag, maar er zijn ook geen files in het land. Dus als je ergens naartoe moet, naar familie of een leuke activiteit, go, go, go.
11: Radio 2. Goedemorgen.

0: 1983. Paul Young, zijn definitieve internationale doorbraak met deze Comeback and Stay. En het mooie is, hij ontmoette meteen zijn toekomstige vrouw bij de opnames van de bijbehorende videoclip. En ja, de woorden Comeback and Stay for Good bleken profetisch, want ze trouwden en ze kregen 3 kinderen en ze bleven samen tot het overlijden van de dame Stacey Smith in 2018. Goedemorgen, aan het zeetje in Oostende kan je ook iets beleven. Dat tipte Nele van de Kastelen via 14 Max. Nele, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fort Napoleon. Ik wist zelfs niet dat dat bestond.
1: Jazeker, en dat is een hele mooie locatie. Want daarvoor hebben ze eigenlijk ook een heel groot plein. En vandaag kan je van 10 tot 6 langskomen voor Rocking Through the Ages.
0: Rocking Through the Ages. Is het dan gitaren waar Led Zeppelin mee speelde of...
1: Ja, nee. Het is toch ietsje anders. Het is een multikampement. Dat wil zeggen dat er verschillende kampementen zijn van het jaar 1800 en vroeger. Dus dan kan je eigenlijk teruggaan in de tijd en gaan beleven hoe dan die mensen vroeger leefden. En heel leuk, voor de kindjes kunnen ze ook mee vechten.
0: Hola, dat is goed. Dan zijn ze goed gekuurd vanavond. Kunnen ze op tijd bed in. Op deze warme dag. Maar dan bedoel je kampementen van bijvoorbeeld de Vikings, de piraten, Amerikaanse goudzoekers, die dingen dan?
1: Ja, inderdaad. Die hebben daar allemaal een kampement opgesteld, naast elkaar. En ze zijn vriendelijk, dus je moet er niet mee inzitten. Ze vechten alleen maar in de arena. Maar je kan dus mee gaan kijken, ja, hoe dat ze leefden. En wat dat ze droegen vroeger, wat dat ze eten. En natuurlijk ook hoe dat ze vechten. Hè.
0: Ah, voilà. Moeten we tickets ergens scoren? Of wanneer kunnen we terecht? Waar kunnen we terecht?
1: Het is helemaal gratis voor elke leeftijd. En het is dus al Fort Napoleon in Oostende. Google Maps gaat dat sowieso wel vinden.
0: Zometeen om 10 uur gaat het allemaal gebeuren. Het is tot 6 uur vanavond, zie ik hier in jouw sms'je. Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, voilà. Sam Goris zou zeggen, rak erin met heel het gezin. Fort Napoleon van 10 tot 6. Rocking Through the Ages. Nele, dankjewel. Ga jij zelf daar naartoe of ga je meespelen? Ben je een van de piraten?
1: Ik ben... Iemand die gaat meedoen, niet van de piraten, maar eerder in vikingstijl.
0: Ah wel. Ja. Mensen, een extra opdracht. Zoek Nele in de vikingsnederzetting, in het kampement. Een fijne zondag. Dankjewel, Nele.
1: Dankjewel.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
0: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2.

0: Wil je goed wakker worden deze zondagochtend? Even meezingen met de finale. Ja? Haal de innerlijke Dr. Alban boven en doe het nu. Heerlijke, toch? Het is weer zover. Tour de France. Nee hoor, die is nog niet afgelopen. Er is zelfs een nieuwe gestart, de Tour de France Femme. Gisteren de eerste rit door het mooie Zwitserse Lausanne. En meteen won Lorena Wiebes de 138 kilometer lange openingsrit door, ja, met een venijnige sprint heuvel op. Door ploeggenoten Lotte Kopecky en Marianne Vos achter zich te houden, pakten ze dus ook als eerste de gele trui. Wel jammer, want ja, Kopecky was toch eigenlijk getipt. De dame die voor Tour de France Femme voor ons daar is in de mooie omgeving is Linde Merkpoel. Linde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Bjorn.
0: Wat klink je fris, want dat is toch ook druk daar voor jou?
1: Het is schijn, het is schijn. Ik doe alsof voor jou. Nee, ik moet wel zeggen, ik dacht vanmorgen, oh my god, dit was ik totaal vergeten. Hoe een ongelooflijk strak tempo zo'n Tour de France is. Dat is wel zot hoor. Je verhuist bijna elke dag van hotel. Vroeg opstaan om van alles te bespreken en plannen te leggen voor vandaag. Want ja, wij maken hier een podcast en een televisieprogramma. Dus dat is wel best heftig. En het is ook laat gaan slapen. Maar het is vooral... En ook dat was ik vergeten, want dat overweldigde mij gisteren ook alweer. Het is vooral zo leuk om hier te zijn. Gisteren was de start van de Tour in Lausanne. Het was Zwitserse nationale feestdag hier. Dus er was heel veel volk op de been. En ik had echt... Bjorn, het was 38 graden. Ik had kippenvel all over. Ja, maar het is belangrijk om te weten dat 5 jaar geleden... bestond dit niet, hè? Enfin, 6 jaar geleden bestond dit niet. Was er geen Tour de France voor de vrouwen? En als je nu ziet wat het vandaag is, dan is dat wel prachtig om te zien.
0: En zeker voor ons als Belgen ook, hè? Ik dacht 9 Belgische rensters aan de start. Klopt. Die ging je gisteren toch interviewen, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb ze gisteren allemaal gezien. En het was heel leuk. Heel veel van hen kende ik al, want ik ga al een aantal jaar mee met de Tour de France Femme. Maar het schattige was dat bij Lotto, dat daar 4 Belgen zitten. Dat is de ploeg met de meeste Belgen in huis, logisch ook. Belgisch-Franse ploeg. Maar die 4 meisjes die daar aan de start komen, zijn allemaal newbies. Die zijn allemaal voor de allereerste keer naar hier gekomen voor de Tour de France Femme. En dat is wel wat. Voor jonge rensters met weinig ervaring is dat toch wel heel spannend allemaal. Dit is echt... Het zijn meisjesdromen die bewaarheid worden. Dus zij stonden daar met heel veel zenuwen en grote ogen. Maar ik heb ze gisteren, we zitten toevallig op hetzelfde hotel als de meisjes van Lotto. Ik heb ze hier ook zien binnenkomen. Bezweet, vuil, nat, helemaal doorleefd na die 150 kilometer van gisteren. Maar ik denk wel vooral heel gelukkig. Zo, dat, hoe zeggen ze dat? De kop is eraf.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dat zorgt toch wel voor wat minder druk. Maar jammer genoeg geen Belgische, maar een Hollandse die won gisteren.
0: Het is dat, het is dat. Maar het rare is, vandaag de tweede rit, daar wordt Lorena Wiebes ook al hier en daar als topfavoriete getipt, hè?
1: Ja, het is vlak, Bjorn. Iedereen die een klein beetje weet van wielrennen, die weet, als er kans is op een sprint... dan is Lorena Wiebes daar. Die vrouw is wel echt opmerkelijk. Zij is een ongelooflijke raket buiten categorie. Ik durf te zeggen dat er op, in haar vakgebied, namelijk de sprint, zijn er geen zoals zij. Zij is opmerkelijk snel. Zij heeft zoveel kruid in haar fusée dat zij kan afschieten. Blijkbaar veel meer dan anderen. Ja, ze is waanzinnig snel.
0: Maar laat ons hopen dat een van onze Belgische rensters toch nog wat kruid bovenhaalt. You never know. Alles kan alle kanten op. De wedstrijd moet gereden worden. Vandaag start...
1: Zeker, maar vandaag zou ik nu wel mijn geld terug op Lorena zetten.
0: Ik zeg een tweede streepje. Maar sowieso de moeite. Het start in Eigelen, dacht ik. Finished in Genève. Na 147,9 kilometer in de hitte. En het is echt een verraderlijke etappe langs het meer van Genève. Ga je daar ook even pootje baden, Linde?
1: Nee, ik ga vandaag ik ga vandaag dicht bij de kok blijven. Mm-hmm. Van Lotto toevallig ook. De ploeg waar ik het net over had met de vier debutantes. En ik wil graag weten vandaag, hoeveel eet zo'n renster op een week?
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik denk dat ik stijl achterover ga vallen. Want dat is eigenlijk het hamsteren alleen al. Het alles binnensteken van rijst en pasta en weet ik veel wat allemaal. Al die koolhydraten. Is al een Olympische discipline op zich. Dus vandaag wil ik dat graag eens zien. En als je wil weten hoe het eruit ziet, dan moet je vanavond naar Allez les Femmes kijken. Want daarin ga ik het jou allemaal vertellen in het programma van Maarten en Marijn.
0: Kwart voor vier op VRT1. Dus rit 2 en deze prachtige bijdrage van onze Linde Merkpoel. Linde, tot morgen. Groeten aan Sharon dan, hè. Ciao, ciao. Of Romy.
1: Is
0: Romy.
1: Goed.
0: Jojo.
1: Doei. Gedag telt voor twee.

0: En het leven is heel mooi, zeker voor onze keizer, koning, admiraal Wiltura, want hij is vandaag jarig. 86 wordt hij. Ja, en dat wordt gevierd hier bij ons. Vooral bij de collega's van Radio BN. Vanaf 9 uur zetten ze zijn 86 grootste hits uit. Gekozen door jullie, de BN-luisteraar. Dus we gaan zeker eens checken.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voetgangers en fietsers die gewond raken bij een verkeersongeval zijn vaak ook slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Bij voetgangers gebeurt dat zelfs in 1 op de 4 gevallen. Het aantal stijgt, zegt Verkeersinstituut FIAS, terwijl de meeste daders wel gevonden worden. Er staan ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Er zijn 3 mensen omgekomen en er vielen ook meer dan 20 gewonden. Een vrouw deed volgens de politie een zelfgemaakt explosief ontploffen. Zij is 1 van de doden, samen met een bewaker en een klant. In het restaurant zou een feest aan de gang geweest zijn voor een Russische generaal. Meestal zonnig vandaag in het oosten, alleen wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw tot 25 graden aan zee, maar dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
1: Bjorn Verhoeven.
0: Ja. 8:30 geweest en ik kreeg een WhatsAppje van Stan van Sabang. Ik mag hem over een kwartiertje bellen. Hij heeft blijkbaar speciaal nieuws voor ons allemaal. Eerst nog Maxime en Babette, een leuke regiotip. En deze Vanessa Paradis.

0: Een hele goede morgen. Het wordt echt lekker tropisch. 29 graden in Leuven en Vilvoorde. Er zullen waarschijnlijk ook wel wat standbeelden op de Grote Markt in Leuven zijn die gaan zweten van de hitte. Want in de schaduw is het nog net vol te houden met een grote kan ijswater binnen handbereik. De wind blijft vandaag volledig weg, dus de hitte blijft in de stad zeker hangen. Maar straks kans op onweer.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En hou je van blinkende oldtimers, dan kan je deze voormiddag terecht aan Barbascule in Capelle op den Bosch. Aan de Vaardijk bewonder je gratis tientallen klassieke auto's, motoren en andere oldtimers, terwijl je geniet van een drankje in de zomerbar. Vanmiddag trekt Feest aan de Molen in Landen de aandacht met streekproducten, live optredens, kinderanimatie, kraampjes en huifkarritten. Een ideale zomerse uitstap dus voor het hele gezin. Zowel in Capelle aan den Bosch als in Landen, van alles te beleven vandaag.

het is pas echt zomer als wij bij Radio 2 Alvaro Soler weer eens uit de kast halen. Hè. Het is een lekker warm wordende zondag, El Mismo del Sol. En het wordt ook echt pas zomer als je naar een opname bent geweest van VRT Zomerrit. Want nu dinsdag en woensdag zijn er nog twee shows die worden opgenomen. Zo komt er bijvoorbeeld woensdag Bart Kael, Bas Seda, Berre, Laura Tesoro, Niels de Stadsbader, maar ook Samson en Marie en Gebroeders Co, die 20 jaar geleden een oorworm uitbrachten. Boten Anna, altijd goed voor het ambiance. Dinsdag 4 augustus is er een opname met Camille, de Romeo's, Maxime Babette, Sam Goris brengt Rak, maar ook Eurovisie Songfestival winnares Dara van Bangaranga, die zal langskomen, en de Nederlandse zanger Anton. Je kan erbij zijn, gewoon langskomen dinsdag of woensdag in Blankenbergen. Daar vind je VRT Zomerrit aan de pier. En je kan natuurlijk ook iemand blij maken met bijvoorbeeld een VRT Zomerrit VIP-ticket. Dan ben je erbij op de eerste rij en dan kan je die Anton ook een nieuwe single horen zingen. Anton, die we trouwens kennen van deze hier, Vluchtstrook.

0: Zeker niet na te doen die 130 op de vluchtstrook richting Overmeren. Want Luc laat weten dat in Overmeren Donk vandaag de traditionele waterfeesten zijn. Optredens van Matthias Vergels, Belle Perez en heel de dag ook een kinderdorp. In de namiddag wateranimatie met zo'n warme dag wel een ultieme tip. Het is een ganse dag een familiefeest en dat allemaal gratis in Overmeren Donk. Veel plezier daar. Radio 2. En heb je gisteren ook gekeken naar VRT 1, de allereerste aflevering van VRT Zomerhit. Judith, K3, Meteor, Milkink, maar ook Celine Hermans, Cheerio, Justin de Wild en Sandra de Kim. Maar ook deze man die speciaal uit zijn bed is op deze vroege zondagochtend, Stan van Samang, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bjorn. Ik was erbij gisteren, ja. het was heel fijn.
0: Ja, voilà. Stond alles in rep en roer in Blankenbergen zoals moet?
1: Ja, zoals het moet. Ze kennen het daar en ze weten wat er moet gebeuren. Ja, het was superplezant.
0: Ja, volgende week, dinsdag en woensdag, zijn er trouwens nog opnames. Mensen, ik kan nog tickets scoren via 14 Max. Met de veertig zomerhit VIP zit je erbij op de eerste rij. Maar ja, Stan, ik bel jou niet zomaar op een zondagochtend zo vroeg uit jouw nest.
1: Nee, want daar is een goede reden voor.
0: In de backstage heb je iets tegen onze collega's hier van Radio 2 laten vallen over die geweldige show die je in Depot gaat geven. 24 april, zaterdag, Depot in Leuven.
1: Ja, het is zo. Je kunt, als je je verjaardag op de planken hebt, hè, ik sta 20 jaar op de planken, dan kun je twee dingen doen. Je kunt dat vieren of je kunt dat niet vieren. Wij hebben gekozen om dat te vieren.
0: Tuurlijk.
1: En we hadden 24 april gekozen en we hadden ook het Depot gekozen, omdat dat de zaal in Leuven, een thuismatch, kent het. En ik had er nog nooit gestaan. Wat wil nu het toeval? Nee, het is geen toeval. Het is gewoon fantastisch nieuws dat ik kan melden. Ja, nee, het loopt nogal vol, die avond in het Depot, de 24e.
0: Zaterdag 24 april, hè? Ja.
1: Vol is fantastisch. Ik denk dat er echt zo nog een handvol tickets zijn, maar echt maar één handvol. En dan is dat compleet uitverkocht. En uitverkochte zalen, dat is ook heel fijn, maar dan stopt het.
0: Ja.
1: Terwijl er nog volk wil komen. En dus hebben we toch besloten om de dag ervoor, de 23e april, want ik was ook vrij, mag je weten, er toch een tweede show bij te lappen.
0: Hé, hey, dat is exclusief nieuws hier, lieve mensen. Dus,
1: ja, dat is exclusief nieuws, want dat weet nog niemand, behalve nu iedereen die naar Radio 2 luistert.
0: Voilà, 20 jaar Stan van Samang, dus niet alleen zaterdag 24 april, ook de dag verdien, vrijdag 23 april. Ja, als het dan 50 jaar Stan van Samang is, moet je wel een zondagshow erbij doen, hè Stan? Hè? Zittend publiek.
1: Dat niet zo vroeg als nu.
0: Nee, dat geloof ik. Ja, voor de mensen die, dat is echt bijna niet te bevatten, hè, sinds 2006. Ja, wat was het daar? Steracteur, sterartiest. Het was toch niet meer te houden toen, hè?
1: Nee, dat was een spreekwoordelijke stamp onder het achterwerk wel. Dat was niet normaal. Het was superleuk, hele fijne tijd gehad. Maar dat was wel zo van niks naar alles ineens. Dan heb ik aan mijn eerste single gewerkt en die kwam in 2007 pas uit. Vandaar dat we ook wat kunnen spelen met die verjaardagsdatum natuurlijk. Het is eigenlijk nu al, hè, 2026. Maar mijn eerste single is in 2027 uitgekomen, dus dan willen we het officieel vieren. Maar we doen dus twee keer groot verjaardagsfeest. Mm-hmm. En als je erbij wilt zijn, dat kan nog. En nu wordt het nog makkelijker, want er komt dus ook een dag bij.
0: Voilà, de vrijdag of de zaterdag. Dan de bespreek over 23 of 24 april 2027. Get your tickets now, want dan staat Stan twee keer te dampen als hotshot op het podium 20 jaar te vieren. Voilà. Stan van Samang.be neem ik aan, de website of het Depot.
1: Ja, kan ook. Ja, en Depot. En ja. Het gaat niet moeilijk zijn om een ticketje te vinden.
0: Voilà, misschien ideaal bij dit zondagontbijt als cadeauke voor de ouders of weet ik veel, voor jezelf. Hier zit het maar.
1: Ja, voilà. Je kunt er niet rap genoeg mee zijn.
0: Nog een hele fijne zondagstand en tot snel ergens op het podium.
1: Allemaal hetzelfde. Ja, heel graag. Salut, hè.

0: Het is volgens mij een beetje magische datum, deze zondag 2 augustus. Want er zijn heel veel bekende mensen jarig. Ik zei het vanmorgen ook al, als jij zelf jarig bent vandaag, van harte proficiat. Je bent samenjarig met Nasser Chadli, onze Belgische ex-Rode Duivel. En voetballer, geboren op 2 augustus 89, wordt tussen 37 lentes. Nasser Chadli, proficiat. Annie Gerard, oftewel de bomma in familie. Zij wordt vandaag exact 100. Exact 100. Proficiat, Vole Frère en Wildura. Ja, onze keizer, koning, admiraal, ik kan het niet genoeg zeggen van het Vlaamse lied. 86 jaar vandaag. Dus onze collega's van VRT Radio BNE vliegen over 5 minuten eigenlijk boven de wolken met 86 van de grootste hits. Jullie konden je stem uitbrengen op jouw favoriete Tura-song. Welke staat nummer 1? Is dat nog steeds?
1: Ik ben zo eenzaam zonder jou.
0: Zometeen dus over 5 minuten vanaf 9 uur op VRT Radio BNE. De Tura 86. Om onze glans grootste te vieren. Je vindt

0: Rock Your Body voor al die andere jarigen vandaag. En ja, natuurlijk is Bart Keil ook jarig vandaag. Hè? Al hebben onze collega's van VRT Radio BNE hem gisteren al in de bloempjes gezet met zijn 66 lentes. Met de Bart Keil 66. Gelukkig kan je die gewoon herbeluisteren via VRT Max. Hetzelfde geldt voor deze show. Veel plezier zometeen met Peter en zijn zandloper. En ik ben graag volgend weekend weer lekker vroeg bij je terug. Tot dan, mooie zondag.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
10: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
9: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Welk moment heeft het leven van onderneemster Anastasia Charnouk compleet veranderd? Dat hoor je terwijl de zandloper loopt.

0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En vandaag worden nieuwe Europese regels van kracht om artificiële intelligentie veilig te houden voor de burgers. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, is er sprake van vluchtmisdrijf. Ook fietsers zijn er vaak slachtoffer van. Vorig jaar gebeurden in totaal 4.800 verkeersongevallen met gewonden, waarbij de dader op de vlucht sloeg. Dat aantal zit in stijgende lijn, maar de meeste daders worden uiteindelijk toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
1: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs, of zijn ze niet in orde met hun papieren.
0: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen omgekomen en er vielen ook 21 gewonden. De politie in Moskou zegt dat een vrouw een zelfgemaakt explosief heeft doen ontploffen. Zij is 1 van de doden, samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een Russische generaal. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen, op verzoek van Iran zelf en van enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwssite Axios heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman Trump kunnen ompraten in een telefoongesprek. Vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Vanaf nu moeten bedrijven eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. En elke lidstaat van de EU moet ook een toezichthouder hebben die controleert of bedrijven en overheden zich aan de regels houden. Maar België heeft die nog altijd niet, zegt collega Tim Verheijden.
2: Het is zo dat eigenlijk vorig jaar al een toezichthouder had moeten worden aangesteld. Die toezichthouder is er niet. Dat zou het BIPT worden uiteindelijk, het Instituut voor de Controle op de Post- en de Telecomdiensten. Maar dat is officieel nog niet vastgelegd. Dus als je vandaag een probleem hebt met AI, moet je al naar de rechtbank gaan trekken. En er zou ook een soort van helpdesk komen voor gebruikers. Komt eraan, zou er al moeten zijn, maar is er nog niet.
0: Een team van ingenieursstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De wagen en het team presteerden heel goed, zegt een van de 30 teamleden, Robbe Willaert.
3: We hebben eigenlijk 8 dagen kunnen rijden zonder ook maar 1 keer te moeten stoppen. Wat dat ook voor ons een nieuw record is. Daarnaast ook het inoefenen van de procedures. Het oefenen op het rijden tussen toch wel druk verkeer hier in de Verenigde Staten. Heeft van ons convoy echt wel een geoliede machine gemaakt.
0: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de 3e van de 4 reactoren al afgeschakeld en de 4e volgt later op de dag. Dat komt omdat er mogelijk niet genoeg water is om de reactoren af te koelen. Het water daarvoor wordt opgepompt uit de Donau, maar het waterpeil staat daar nu erg laag door de hitte. De volgende dagen wordt het mogelijk nog erger met verwachte temperaturen tot 42 graden. Voor alle veiligheid worden de kerncentralen dus stilgelegd en die levert 40% van alle stroom in Hongarije. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Ze kwamen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Het bekendst is hij wellicht van The Sopranos. Die reeks ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia en hij speelde Salvatore Bonpensiero of Big Pussy.
4: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
0: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK open te stellen voor privé-investeerders. Maar voor verschillende voetbalfederaties is het vertrouwen daarmee zeker nog niet hersteld. De voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika stelt het leiderschap van Infantino openlijk in vraag. Meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken en we halen tussen 25 graden aan zee en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste worden later wel gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dag Anastasia. Tjernouk, zeg ik, of hoe ze spreken het precies uit?
6: Tjernouk.
5: Waarom staan er geen puntjes op dan?
6: Omdat ik dat zelf heb gekozen, omdat je mijn naam moest schrijven. Als we naar België waren gekomen. Dus okay. Ook mijn voornaam. Ik vond dat wel leuk, zo Anastasia met een Y. Voor daar zo dat toetje zag ik wel graag.
5: Ja.
6: Dus ja, en nu, ja, sindsdien schrijft iedereen mijn naam nog altijd volledig verkeerd.
5: Dat is niet veranderd.
6: Ja.
5: Maar welkom in mijn zandloperhuis. Zandloper staat hier. Symboliseert het leven. Zometeen mag je hem zelf omdraaien, dan begint het leven te lopen. En op het einde dan is die leven, is uw leven even voorbij.
6: Oké, spannend.
5: Nou, ik denk, het valt mee hoor. Ja, maar ik vind het heel fijn dat je er bent. Gewoon om ik luister veel naar jullie podcast, de Moeties. Ik heb je ook al bij andere podcasts gezien. Je bent zo een beetje de uitvinder van rechtuit.
6: Oh, ik denk dat rechtuit al zeer lang bestaat, maar het is inderdaad een pad dat ik volg.
5: Je hebt dat een nieuwe laag gegeven, sowieso. Maar kijk, je mag de zandloper omdraaien. Oh,
6: heel leuk.
7: Radio 2. Peter van der Veire en de zandloper.

0: Welk moment heeft mediafenomeen Anastasia Sjernoek compleet veranderd? En welke gevolgen had dat voor de rest van haar leven? Ik ben Peter van de Veire en ik praat met Anastasia terwijl de zandloper loopt. Onherroepelijk zoals het leven zelf.
1: Dat is iets dat ik thuis ook moet doen van mijn mama trouwens. Zo'n zandloperritueel.
2: Hoezo?
1: Ze zegt altijd, goed om een zandloper in huis te hebben. En als de vibes een beetje af zijn, dan zeg je met de juiste intentie van, ik ga dat hier draaien en dat gaat hier vanaf nu allemaal goed verlopen. Een nieuwe dimensie, nieuwe tijdslijn.
2: En hoe lang loopt die zandloper dan?
1: Je draait hem om en je gaat weg. Het is maar een kleintje dat ik heb.
2: Dat is een kleintje, ja. En dan een soort reset.
1: Ja, zo'n reset. We veranderen het even, we draaien het om en hup, terug happy en good vibes.
2: Amai, ja. Goed systeem zeg.
1: Ja, ja. Als je er zelf in gelooft, werkt het. He.
2: Altijd, hè. Ik neem even mee naar 1 september 1993. Waar zitten we dan?
1: Dan ben ik geboren in Bishkek, de hoofdstad van Kyrgyzstan. Mm-hmm. Is een is vroeger een onderdeel geweest van de Sovjet-Unie, maar is nu een republiek. En eigenlijk door de val van de Sovjet-Unie, die min of meer gelijk liep met mijn geboorte, zijn wij in België terechtgekomen.
2: Was het echt een vlucht of...
1: Het was een vlucht. Het is, heel veel mensen denken van, die komt vanuit van een land met oorlog en noem maar op. Dat is niet zo. Het is echt wel vanuit het idee. Dus dat is heel moeilijk om dat uit te leggen aan mensen die het communisme niet hebben meegemaakt. Maar dat was geen goed systeem. Maar dus voor een land zoals Kyrgyzstan, dat ze hebben proberen te industrialiseren op een snel tempo, waar dat eigenlijk mensen vooral leefden in een nomadenbestaan, was dat wel een systeem. Dus bij de val was er vooral heel veel chaos, corruptie, alles dat eigenlijk maar mis kon lopen. Een hele, hele slechte healthcare, noem maar op. Dus eigenlijk geen land waarin dat je kind wilt zien groot worden.
2: Nee, maar je bent op je 6 jaar?
1: Ja, net geen 7, 6 jaar.
2: Dus wat herinner je je daar nog van?
1: Heel veel. Ik heb echt zeer veel herinneringen van mijn kindertijd.
2: Geef zo eens een voorbeeld.
1: Vooral het feit dat er een prachtige natuur was. Zeer hete zomers, zeer koude winters. Met de sneeuw tot aan mijn knieën. Uiteraard, ja, dat zal wel wat opschuiven, want ik was toen 6 jaar. maar eigenlijk veel positieve dingen wel.
2: Toch, ja. Ja. En waarom zijn je ouders dan gewoon uit de chaos? Of waarom zijn ze dan specifiek naar West-Vlaanderen gevlucht?
1: Ja, dat is toevallig. Dat is toevallig zo gekomen. Also, we zijn in Aardrijken terechtgekomen.
2: Aardrijken ligt waar ongeveer in West-Vlaanderen?
1: Ik moet zeggen, de wereld is van mij ook een middeleeuwse landkaart. Ik rijd mijn wijs van links naar rechts en dat is...
2: Aardrijken.
1: Maar zo, ja, een beetje het Brugse Ommeland. En ik was een van de weinige buitenlandse kindjes in mijn school, noem maar op. En dat heeft er wel voor gezorgd, denk ik, dat er heel veel tijd was en energie en aandacht van leerkrachten en mensen in dorpen, noem maar op, om ook een beetje te zorgen voor mij en mij ook echt de taal te leren en er tijd in te steken. En ik heb wel, want dat is wel een moeilijkere periode geweest, ik heb wel heel veel helpers gehad, ik ga het zo zeggen. En heel veel mensen die zich ook over mij ontfermd hebben.
2: Oké, want wat voor gezin waren jullie?
1: Oh ja, dat is een hele ruime vraag. Zoals de meeste gezinnen, een complex gezin, denk ik. Met the good and the bad and the ugly. Maar een gezin, nevertheless. En een gezin dat ik heel graag zie, natuurlijk.
2: Ja, maar wat deden jouw ouders?
1: Als ze naar België kwamen... We mochten dus enige tijd niet werken, totdat mijn ouders een werkvergunning kregen. Maar die hebben eigenlijk alles gedaan. Mijn papa heeft een VDAB-opleiding gedaan als metselaar. Heeft daar gewerkt. Mijn mama heeft in een champignonfabriek gewerkt, als kuisvrouw gewerkt. Maar daarnaast hebben ze ook alle mogelijke jobjes gedaan. Van kranten rondbrengen, tot gaan kuisen bij mensen. Een tuin onderhouden, eigenlijk alles. Als je wilt werken, is er werk, hè?
2: Ja, want eenvoudig is dat toch niet geweest? Want uiteindelijk werkte zij in Kyrgyzije dan, of niet?
1: Ja, zeker.
2: Wat deed
1: zeker
2: ze
1: en vast. En mijn papa heeft een tijd zijn eigen garage gehad.
2: Ja.
1: En mijn mama werkte voor de overheid.
2: Oké, want als je dan hier komt, dan moet je de taal leren. Hoe was dat voor hen?
1: Ja, dat is ook zo. Mijn mama werkte in de afdeling van boekhouding en noem maar op. Maar hier, ja, hier start je weer natuurlijk van nul.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat wij het wel altijd, ondanks de negatieve dingen, want ik wil ook zo niet te ver daar ook, want ik heb het gevoel dat ik daar al zoveel in mijn leven over gebabbeld heb. En op de duur ben ik zo, ah, ze is daar weer. En ze is in de armoede geleefd. En ze is die gevlucht van een ander land. En dit en dat. En ik wil dat zo niet. Ik heb het gevoel dat dat door in de media te werken, dat ik dat zo altijd moet blijven herhalen.
2: En ben je bang om in een slachtofferrol te
1: ja, zeker
2: gezien
1: en vast
2: te worden of zo? Terwijl dat helemaal
1: niet zozeer
2: is, natuurlijk
1: gezien te worden, maar op den duur, los van de perceptie dat mensen hebben van mij, als je het zelf keer op keer herhaalt, wordt dat wel sowieso automatisch een deel van je identiteit, denk ik.
2: Mm-hmm.
1: En ik heb het gevoel dat ik dat voor een deel ook al een beetje verteld heb, maar om erop terug te komen van mijn ouders, wat dat zij gedaan hebben, of wat dat, ik weet niet meer wat de vraag was.
2: En wat dat voor hen niet simpel was om effectief.
1: Nee, het is nooit simpel, maar we hebben het wel altijd, of zij hebben het toch altijd, ondanks de moeilijkheden en dingen die minder waren, waar ik niet te veel over wil uitbreiden, gewoon het feit van de migratie en een nieuwe kans krijgen, die hebben dat echt ook, en die hebben dat bij ons, en mijn broer, die is hier geboren, die is een jaar achter dat wij naar België kwamen geboren, die hebben dat er echt ingestampt bij ons, want wij zijn echt heel dankbaar dat wij een nieuwe kans krijgen, en hier is er echt een goede gezondheidszorg, en er is een opvang net voor mensen en die het nodig hebben. Gelijke kansen voor man en vrouw, noem maar op. Je kunt gaan werken, het is hier proper. Dus allee, in heel veel opzichten is er altijd heel veel dankbaarheid geweest. En ook omdat wij zo goed opgevangen zijn geweest, dat is er bij ons ook zo echt ingestampt geweest van, we zijn hier wel niet voor te profiteren. Nee. We gaan hier altijd werken, bijdragen, ons best doen. Het is belangrijk om de taal te leren en te kunnen en dus die hebben dat altijd al gezien als een soort van reset.
2: Maar die druk was wel groot dan op jou?
1: Ja, ik denk dat voor veel migrantenkinderen wel is. Omdat je zelf ook zo wat die overlevingsschuld meedraagt. Van, oké, we zijn verhuisd voor jouw goede toekomst. En jij moet het waarmaken.
2: Spraak ze dat op die manier uit ook?
1: Ja. Maar ja, ik zeg het, ik wil daar ook niet opnieuw nog een keer over passeren. Het is ook, nee. Mijn papa is er intussen ook niet meer. Mijn mama die is ook aan het struggelen met een aantal gezondheidsdingen. Dus ik probeer dat nu een beetje, probeer die een beetje grace te geven. Allee, ik geef ze heel veel grace, maar het is ook, ik wil het niet altijd opnieuw blijven opraken.
2: Nee, begrijp ik. Maar jouw moeder is toch trots op jou intussen?
1: Ja, tuurlijk. En inderdaad, ik heb er veel over gebabbeld. En dat is ook belangrijk om over die dingen te babbelen. Want het is ook een perspectief dat mensen niet vaak zien. En dat is dat ik ook belangrijk vind om daarover te babbelen vanuit een punt van veerkracht. En ook een beetje naar andere mensen toe. Omdat ik zie, allee, als ik rond mee kijk en in de wereld van, het is heel gemakkelijk voor je koppeke te laten hangen. En daarin denk ik van, allee, kom, heb een beetje peper in de poep. En bij mij is het ook gelukt en bij jou gaat het ook wel lukken. Dus vanuit dat perspectief wil ik er zeker over babbelen. Maar op den duur wordt dat ook zo, Anastasia, met haar miserie show.
3: Radio 2.
4: Peter van der Veire en de Zandloper.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Tot over een paar jaar had er niemand van Anastasia Chernouk gehoord. Intussen is ze overal. En ze weet zeer goed wat ze wil. Altijd al. Mensen hadden verwachtingen van haar. En dat deed haar compleet andere dingen doen.
1: Ik ben altijd gestuurd geweest in de richting van je moet een serieus meisje zijn. Ja, als hij de Russische literatuur ooit tot u hebt genomen, dan weet je, dat is ook heel met heel veel smart en heel zwaarmoedig en noem maar op. En je moet serieus zijn. En ik ben altijd, ja... ze noemen dat in het Russisch een pustasmeshka geweest. Dat is een leeglachertje. Dat is zo iemand die lacht om niks. Maar ik vind het soms ook allemaal voor mee te lachen. En op den duur, ja, moet je wel lachen, want anders is het voor te blijven. Dus dat mocht allemaal niet. En dat is een beetje nadelig voor mij geweest, dat ik heel snel de taal kon. En ik mocht eventueel een jaar overslaan en ik wou dat niet. En dan zeiden die ook van, die kan Latijn aan, die moet Latijn doen. En in de grote stad, waar dat er heel veel snops en zo natuurlijk ook waren. En ook vanuit de leerkrachten. En daar is het zo aan misgelopen. Ik wil er ook niet te ver over uitweiden, maar de bottom line is... Ik ben vrij in verkeerde richting geduwd. Maar ik heb altijd geweten wie dat ik ben. Echt al van kind af. Ik heb altijd heel goed geweten wie dat ik ben. En ik heb ook altijd... mij verkeerd in de verkeerde richting geduwd gevoeld. En ik kan nu ook heel moeilijk om met mensen die mij zeggen wat dat moet doen. Ben ik beginnen bloggen en doen. En ik heb me enorm verdiend. Ik vond dat fantastisch, zo alles dat mid-century is. Zo die post-wartime kapsels en hoe dat mensen zo opleven in de oorlog, in Amerika. En zo pin-ups, glamour, burlesque, muziek. Ik vond dat allemaal fantastisch. Zo het levensverhaal van een Ella Fitzgerald. Ik vond dat allemaal subliem. Dus eigenlijk vanaf dat er een computer is en de ouders beseffen niet wat dat hun kind dan toen is, ja, creëerde eigenlijk een eigen wereld. Hé. Daar is er nu veel meer toezicht op. Hé. Wat dat uw kind op het internet dan toen is.
0: Ah ja, want
1: hebben het nieuw, hè. Denk ik al dat ik kwelde.
0: Ja, want je hebt intussen ook een zoon.
1: Ja.
0: Hou je die dan meer in de gaten? Of...
1: Tuurlijk, ja. Het is ook niet eerlijk om mij te vergelijken met mijn ouders, want het is een andere tijd en het is eigenlijk op de valkuilen van de vroege dagen van het internet dat we daar... Ach, ik ga even moeten niezen.
0: Doe maar.
1: Ja.
0: Het is ook de eerste keer dat er iemand niest tijdens de zandloper, maar...
1: Ach, kijk, ja.
0: Het is oké. Okay.
1: Voor alles de eerste keer.
0: Begin van het internet en zo, ja.
1: Wel, dus... In dat opzicht heb ik een beetje geleerd op de fouten van de vorige generaties. En ik vind, die mag uiteraard op de iPad. En dat is ook nu al een beetje een gamer. Hè? Maar dat is ook een beetje... Mijn man is wat, heeft altijd gegamed. Mijn broer, mijn vader in der tijd.
0: Die is 7.
1: Ja, die wordt 7 in december pas. Dus die is eigenlijk nog volop.
0: En nu al aan het gamen?
1: Maar ja, zo dingen bouwen in Minecraft. Mm-hmm. En dan kijk ik van, dan zoek ik dat volledig uit. Van oké, je kunt daar met niemand chatten. Je kunt daar niet dit of dat doen. Dat is ook niet met geweld. Want je hebt ook een geweldige, gewelddadige Minecraft. Het is ding bouwen en strategie. Dan pees ik, ja, dat komt nog van pas. Dat wordt misschien nog een ingenieur.
0: Sowieso, ja. Maar je wil hem niet in een bepaalde richting doen.
1: Nee. Je mag hem hun metsen, mag hem ook.
0: Zo. Mag je ook. We gaan even naar een belangrijk moment in jouw leven. Ik kan daarvoor iets magisch. Ik kan de tijd stilzetten, Anastasia.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Is dat dan op zijn ziekant? Ah, kijk.
0: Belangrijk moment in jouw leven, Anastasia. Waar zitten we en wat zien we?
1: Belangrijk moment. Ik zou zeggen september 2022.
0: Mm-hmm.
1: September vind ik sowieso al een heerlijke maand. Ik ben jarig in september, 1 september. En ik vind in september loopt het al goed. Dat is echt, ik vind dat ook... Het is also ook niet meer te warm. Je hebt zo like de zomer nog, maar hebt ook, ik heb vrij graag zo Halloween, Kerstmis, al die goede shit. En in september 22 heb ik mijn eerste, en voorlopig ook enige, want ik heb geen tijd, kunstexpositie gedaan.
0: Oké, okay, we weten waar we zitten. We gaan de tijd laten verder lopen. Kunst, want dat doe je ook nog, kunstexpositie. Neem ons even mee voor de mensen die het niet kennen. Wat voor kunst maak je?
1: Eigenlijk echt van alles. Vooral mixed media.
0: Beschrijf eens.
1: Een deel geïnspireerd op pop art, maar ook heel veel abstracte dingen. Van olieverf tot acryl, tot ding met een element van street art, graffiti. Het is al heel lang geleden dat ik iets gemaakt heb, omdat ik nu ook gewoon super druk ben met andere dingen. Mm-hmm. Maar dat was voor mij wel belangrijk en dat was voor mij een kantelpunt, want omdat ik natuurlijk altijd een heel serieus kind moest zijn. En in het Russisch zeggen ze ook Godorznik at slovo goede. Dus een Godorznik is een tekenaar. Mm-hmm. En ik heb altijd heel veel getekend en ik tekende altijd heel graag. En ik was ook altijd zo... Ik was graag me gerust gelaten als kind. Als je mij gewoon een beetje in de tuin of in mijn kamer laat spelen, ik kan tekenen, ik kan schilderen, ik kan een broodsel maken, ik kan zo al die witchy shit. Ik ben ook altijd zo heel witchy geweest als kind. Laat me gewoon zien. Maar dat is Godorznik at slovo goede en dat betekent eigenlijk tekenaar van het woord armoe. Maar tekenaar en armoe lijkt een beetje op elkaar in het Russisch. En dat is een beetje van, ja, al die artistieke dingen, al die creatieve dingen, laat dat maar achterwege. Er valt daar geen geld mee te verdienen. Moet je ook zien in de context van mensen die generationeel ook in, ja, generationele trauma hebben, die in armoede hebben geleefd, die bij de Sovjet hebben meegemaakt. Dat was ook allemaal niet plezant. Dus je moet intelligent zijn, je moet hard werken, dadadadada. Dus dat was al heel waar. Ik wilde vrij graag naar de kunstacademie gaan. Mijn ouders zeiden, nee, dat ligt vol met heroïne al. Je gaat niet naar de kunstacademie. Dus hebben er een aantal mensen bevestigd dat dat wel effectief wel zo is. Ik veronderstel niet elke kunstacademie.
2: Nee, dingen niet, nee.
1: Ja. Soms een keer, ja. Ja. De ene is artistieker of de ander. In ieder geval, voor mij het feit dat ik op een moment besefte van ik ben oud genoeg om eigenlijk mijn tijd zelf in te delen. Dus ik heb heel lang ook serieus gewerkt. Ik heb niet meer verder gestudeerd achter de humaniora, maar ik was al 18 jaar, ik was in bijberoep. Ik had toen een webshop en ik werkte als mode- en luxe- en reisjournalist. Waarvoor dat ik soms weg mocht van school, wat mij ook niet in dank werd afgenomen. En dan had ik eigenlijk, want dat was ook de opkomst van social media, een marketingbureau opgestart. En ik dacht altijd, dat is creatief, maar eigenlijk is dat niet creatief, omdat je dan eigenlijk nog altijd werkt voor iemand anders. En het blijft ook altijd een commercieel iets. Mm-hmm. Een commercieel gegeven en gemaakt ook nog altijd iemand anders en hun business beter met jouw ideeën. En you don't make things for the sake of making. En dan denk ik, dat is toch ook waar dat wij als mens, los van inderdaad de belasting betalen en het werken en noem maar op en de kindjes rondvoeren en eten geven, wat we ook voor op deze planeet zijn, denk ik, voor een beetje ding te maken. En ik denk dat ik in 2022 echt ook de stap heb genomen van, weet je wat, ik ga gewoon wat dingen maken, in eerste instantie voor mezelf, maar dan echt om de expo te doen en te zien dat er daar mensen op afkwamen en dat verkocht ook heel goed en dat mensen dat ook echt verstonden. En dat heeft voor mij zowel de klik gemaakt van, ik kan ook nuttig zijn op deze wereld, zonder dat ik een of andere dokter, advocaat of tolk moet zijn. VRT
3: Radio 2. Peter van de Verre en de Zandloper.
4: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Waarom wou Anastasia Sjernoek haar man absoluut niet dat een kind in 2020 werd geboren? En wat kocht ze met haar eerste geld? En hoe belangrijk is dat geld voor haar? Is geld belangrijk voor jou?
1: Zeer. Zeer. Ik vind geld zeer belangrijk. En ook vooral omdat ik een vrouw ben. Omdat ik ook de eerste generatie vrouw ben die op een toffe manier geld kan verdienen. Die ook correct vergoed wordt voor haar tijd en energie en inzet. En omdat geld voor mij ook synoniem staat, ook als vrouw. Maar ook sowieso als mens, voor vrijheid, comfort. Ik ben ook een luxe pony. Ik zie... unfortunately heel graag de mooie dingen in dit leven. En ik ben ook echt de overtuiging toegedaan dat iedereen die denkt van oh, geld is slecht of onbelangrijk, lustert, als je de wereld wilt veranderen, hij haalt courage.
0: En niet lukken.
1: Nee, dat gaat niet gaan.
0: Wat is het duurste dat je gekocht hebt?
1: Het duurste dat ik gekocht heb? Oh, dat, ik ben eigenlijk niet zo bezig met exact dingen bij te houden.
0: Maar weet je nog, want ik kan me voorstellen ook, want je zegt, ik kom van die Sovjet-Unie, dat was zeker een plezant, armoede... Weet je nog wat het eerste was wat je kocht met je eigen geld?
1: Ah ja, dat wel. En dat was inderdaad wel duur. Dus het eerste dat ik gekocht heb, en ik moet dan, ik denk 20 of... Ik denk dat ik toen dat mijn 21ste verjaardag was, maar ik ben het niet zeker. En ik heb heel hard gespaard daarvoor, dat waren Louboutins. En ik heb daar de trein voor gepakt, naar Brussel, naar die winkel. Die madame was dan nog niet vriendelijk ook. Pezen, godverdorie ze. Zit hier niet met mijn geld. Had die schoen het dan? Ik heb dan de schoen dat ik wilde, waren er dan niet. Ik heb dan andere gekocht, maar ik ging er komen.
0: Heb je ze nog altijd?
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en dat vind ik wel belangrijk. Allee, ik ben, in dat opzicht ben ik echt een hele trotse materialist. Ik hou van spullen. Niet om dat tentoon te stellen of wat de andere mensen denken van mij. Integendeel, ik denk moest ik een beetje minder extravagant zijn dat mensen mij sympathieker zouden vinden zelfs. Maar ja, I do love my stuff. En ik vind dat heel leuk om een meisje te zijn. Of een vrouw te zijn. En ook zo, die schoenen en zo. I love it. Ik word daar massa's gelukkig van. Ik draag ook echt zorg voor mijn spul. Dat gaat generaties meegaan, die schoen.
0: En vind je dat belangrijk, dat mensen jou sympathiek vinden?
1: Nee, maar het helpt natuurlijk wel, hè. Ik merk dat wel, want het is omdat ik nooit echt geaccepteerd ben geweest. Of door de grootste groep mensen niet geaccepteerd ben geweest. Uiteraard zijn er altijd mensen die het toch ergens het wel hebben voor u. Maar ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Nee, ik ben nog altijd jong. Later leeftijd, omdat ik de tijd heb gehad. Eerst en vooral om... niet leuk gevonden te worden. Dus dat is echt een blessing in disguise. Van een beetje miserie mee te maken. En daardoor gaat eigenlijk of dat je mij niet leuk vindt of wel leuk vindt, down the same drain. Ook in de grotere scheme of things, in de grotere context van ja, ben je een vrouw in Afghanistan? Wat is het eerste dat ik ga krijgen dat er iemand zegt, oh, je bent een dikke trut op het internet? Ja, lustert.
0: Is dat het ergste wat ze ooit gezegd hebben?
1: Maar nee, tuurlijk niet. Er zijn nog harder dingen. Maar even, het is echt, it goes down the drain. Dus ik ben niet zo gevoelig, zowel aan kritiek als aan vleierijen. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad, en zeker zo wat in het begin van mijn 20s, om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Mm-hmm. En dat ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik.
0: Ja, met Louboutin is het al.
1: Ah, maar kun je er ver op lopen, hè.
0: Spreek je soms mensen aan op het internet als ze lelijke dingen zeggen?
1: Voor mijn eigen plezier.
0: Hoezo?
1: Omdat ik dat zelf ook grappig vind soms. Als er mensen het was, dan denk ik... Ah, herlindetje. Plezier, wat? En kan ik hem in een bril aan doen? Kan ik je lezen wat hij zegt? Dat is eigenlijk puur voor mijn eigen entertainment. Ja. Ik vind dat ook... er is een ergere ding. Allee, ik spaar mijn... mijn vuur en mijn kwaadheid en mijn rancune voor dingen die er werkelijk toe doen. Het is inderdaad, ja, soms als je ziet wat dat men... Maar ja, ik moet zeggen dat bij mij al bij al echt wel goed meevalt. Maar ik vind wel bijvoorbeeld dat dingen online door bijvoorbeeld kranten of whatever of bedrijven, dat wel een beetje gemodereerd moet worden, de reacties. Maar bij mij, lelijke dingen... Als dat een keer iets lelijk is, maar funny lelijk, hak ik daar wel een keer op in... voor te lachen. Of soms... En ik doe dat niet veel, maar dan denk ik... Kijk, ik ga het je een keer uitleggen. En dan verstaan ze het meestal. Dan denk ik, kijk, ik weer een goede daad gedaan.
0: En wat
1: weer,
0: zeg je dan tegen karma.
1: tegen haar leunen. Maar het is niet wat ze zegt. Het is iedere dag wat anders. Ik kan daar echt geen voorbeeld van geven.
0: Nee, maar bijvoorbeeld, jouw zoon die gaat ook ouder worden. Komt op een bepaald moment ook op dat internet terecht. Allee, het is al een beetje aan het minecraften, zeg maar. Zit je daarmee in dat die dan plots bagger gaat krijgen? Hoe ga je hem daar tegen wapenen?
1: Ja, die gaat niet snel op het internet terechtkomen. En het is ook wel zo... weet je, ik heb daar heel veel over nagedacht. Maar het is ook wel van ja... Ja, je hebt ook kinderen, hé. Als je geboren bent bij het circus, zit je bij het circus. En je kunt daar... Ik denk dat het enige dat je kan doen, dat is je kind daar een beetje tegen wapenen. Weten dat je een veilig warm nest bent, een safe space. En ik denk dat het ook echt onze job is. En ik heb daar heel veel vertrouwen in. In ons als mediafiguurouders. Dat wij in onze opvoeding, in onze uitleg, in het kaderen van de ding, dat we onze kinderen daar wel heel goed tegen kunnen wapenen en ook gewoon fysiek ook voor een deel van kunnen afschermen.
0: Jouw zoon is net niet van 2020.
1: Nee.
0: Hoe komt dat?
1: Hey, dat is mijn vent, dat is René. Want iedereen denkt dat mijn man dat iemand is die, dat ik zo een extravagante ruil. Ik vind mijn eigen nu niet per se extravagant, maar dat wordt zo gepercipieerd.
0: Jawel.
1: Dat ik zo een luide whatever vrouw ben en dat René zo een heel klein stil muizeke is, maar dat is gewoon omdat hem bevalt allemaal. Want als het hem niet bevalt, weet je het ook, dat is een hele koppige mens. En net ook met de zwangerschap, René wilde heel graag een kind. Heel graag een kind. En dat kind, je weet dat zelf ook, dat duurt 9 maanden tegen dat eruit komt.
0: Zwaar.
1: En René vond dat lang. Die vond dat veel te lang duurde. En achter een eind hebben we er alles gedaan. Die kinderkamer. Die kadermenten van giraffen op de muur. Die stomme geboortelijst. Al die dingen. En dat, ja. Ze zei hem, Anna, ik kan dat niet meer aan. Die werd daar agressief van. Ik moet nu zien hoe dat kind eruit ziet. En iedere keer dat we naar de gynaecoloog gingen en die datum veranderde iedere keer. Dus dat was dan eerst met kerst 19. En dat schoof iedere keer op en dan kwam ik iedere keer verder en verder. En die gynaecoloog zegt, maar dat is niet erg. Dat komt wanneer dat komt. Maar we hadden natuurlijk ook heel veel vrienden. René had 2 vrienden op dat moment die ook een zwangere vrouw hadden. En die juist bevallen waren in oktober en november. En René zegt, dat kan niet zijn. Waarom zie ik nu dat kind eruit ziet? En dan eigenlijk, lekker of dat hij het gemanifesteerd heeft, zei de gynaecoloog begin december, Anastasia, je zit hier een beetje op het randje van zwangerschapsverheftiging. En je kindje is eigenlijk al goed volgroeid, alles. Als je wilt, kunnen we het misschien een beetje beginnen inleiden. Oh, dat moest je René geen 2 keer zeggen. Nee? Dus 16 december, zo gezegd, zo gedaan, binnengaan in het ziekenhuis. Ik weet ook niet meer exact dat allemaal eraan toe gaat, maar dat is niet echt zo voor inleiden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze frutsel naar alle keer, maar niet volledig.
0: Zo wat?
1: Ja, ik weet het al. Ik ken me eigenlijk, ik kon eigenlijk aan dissociëren heel die dag. En dan is het water toch nog half natuurlijk gebroken. En zo is Donald geboren in 19. En dat bewijst dat mijn man echt een hele goede intuïtie heeft. Want dankzij René, zijn ongeduld, zitten we niet met een COVID-baby.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: VRT Radio 2. Peter van de Veire en de Zandloper.

0: Anastasia Tsjernoek wil nog zoveel meer. Een theatershow bijvoorbeeld. Maar terug naar haar geboorteland Kirgizië, dat ligt erg moeilijk. Ben je ooit terug geweest naar Kirgizië?
1: Nee. En de reden daarvoor is, ik zou dat misschien wel een keer ooit willen doen in mijn leven, maar de reden dat ik dat niet wil doen, dat is omdat ik was zelf bijna gestorven bij mijn geboorte door de slechte healthcare. Ik heb ook geen grootouders meer. Ik ben ontzettend bang, want dat is wel een prachtige natuur. Dat is echt Kirgizië zit nu echt ook in de opmars qua voor van die avonturiers, voor van die backpackers, voor op, met de paarden in de bergen. Prachtige natuur, maar de healthcare is zo slecht. Je hebt daar ook hondsdolheid en noem maar op. Als je daar van dat paard valt en je tanden liggen eruit, ja, courage. Dat is een beetje mijn trauma. Dus ik wil niet mezelf in een onveilige positie. Ik wil echt alleen gaan naar bestemmingen dat ik weet van, op een kilometer is hier een ziekenhuis.
0: Maar want stel dat jij in Kirgizië was gebleven, of jullie in Kirgizië waren gebleven, wat was er nu van jou geworden?
1: Maar waar ik al te voet weggetrokken. Dat is de zijderoute.
0: Sowieso,
1: met paard en kar, zeer weg.
0: Je had al kind als door van, hier wil ik echt niet blijven.
1: Nee, en ook zo, wij hadden dat wel bijvoorbeeld op televisie, al wat videoclips. Ik kan er nu niet exact iets exact voor de geest halen, maar ik heb altijd, als ik zo televisie keek van, zo mooie mevrouwtjes. En die hebben een leuke outfit en schminkies en alles. En dan kijk je buiten in de micro-rayon in Bishkek-Peje. Dat is hier niet. Dus ik ben altijd wel een beetje aangetrokken geweest naar zo de crackpots. De melting pots in de wereld.
0: Het is voorbestemd geweest.
1: Ja.
0: Maar je doet veel op dit moment. Je hebt die podcast De Moeties, Slimste Mens gezeten, Masterchef gewonnen, die reality-reeks. Boeken geschreven, kunst gemaakt. Wat wil je nog doen?
1: Eigenlijk gewoon, dat is heel cliché, maar gezond zijn. Dat is toch echt, ja, dat is nu heel cliché. Maar ja, ik ben ook een hele ambitieuze bitch. Maar tegelijkertijd besef ik ook wel van, we willen niet Icarus zijn, niet. We willen niet te dicht bij de zonne vliegen, niet. En gezondheid is het belangrijkste. En af en toe een keer een beetje rust, ja, dat is moeilijk. Hé. Ik geloof ook niet aan balans. Dat is ook misschien omdat ik een chaotisch persoon ben voor een deel. Maar het is altijd een beetje te veel of te weinig van het ander. Maar ik zie het ook echt als, ik mag werken en ik mag leuk werken. En ik heb ook, dat vind ik eigenlijk het allerleukste aan televisie. Dat is, je wordt een beetje op een platform gezet. En het is al hij. Maar ja, hoeveel voorbereidend werk dat er al geweest is. Hoeveel mensen dat er aan een productie meewerken. Kijk naar Masterchef. Ja, dat is echt, het eerste dat wij kunnen doen is eruit van slecht koken en ga je naar huis. Maar ze betaalt voor een dag alles. Als die een klankman iets er niet goed op heeft gezet, ja, die is wel echt fucked, hé. Dus in dat opzicht vind ik dat wel leuk om met hele getalenteerde en hardwerkende en competente mensen te werken.
0: Wat wil je zeker nog doen voor het allemaal gedaan is?
1: Wat ik zeker nog wil doen? Ik wil wel een keer, ik denk dat ik wel nog een theatershow wil doen. Maar ik ga dat niet mogen zeggen, nee, want iedereen, want ik word daar heel veel voor gevraagd, maar ik vind dat, weet je wat het is? Ik wil niet zo de persoon zijn van, ik sta in de belangstelling, dus weet je wat ik ga doen? Op 2 jaar dit alles maar doen dat er maar bestaat en overal een keer aan de kassa passeren, maar het is allemaal super slecht. Dat wil ik niet, dus ik wil daar mijn tijd voor nemen en dan zie ik het in mijn hoofd zoals zo'n beetje Meryl Streep in Death Becomes Her en dan wil ik dansen in een champagneglas. Dat wil ik doen.
0: Maar wacht, is die theatershows, heb je er al voor gevraagd, zeg je?
1: Ja, ik ben al voor van alles gevraagd.
0: Ja.
1: Maar ik doe alles op mijn eigen tempo, mijn eigen tijd en mijn eigen manier.
0: Is veel allemaal. En je klinkt ook heel dankbaar voor al de dingen die je mag doen. Maar ben je soms zo'n krankeneus?
1: Ja, ik ben wel sowieso iemand die heel snel... ik ben... Als mensen goed zijn voor mij, ga ik echt dat in veelvoud teruggeven. Maar als ik zie dat mensen gemeen zijn of wat dan ook, of dat er daar zo een kantje in zit van slechte intenties of zo, kan ik daar ook heel snel zo... Ik doe ook heel snel de deur dicht. Als het niet de vibe is, dan denk ik, daar hak ik geen energie in. Maar ik ben met veel dingen bezig. Ik kan dan ook geen energie steken in dingen die niet belangrijk zijn. En ik kan ook wel... dat is zoals met kraaien. Die kunnen echt een wrok jaren bijhouden. En ze zeggen dat dat niet goed is voor u, maar ik heb het gevoel dat dat wel werkt voor mij.
0: Dat vreet toch energie, Anastasia?
1: Maar ja, nee. Als dat zo... Het wrokken, het wrok. Als dat echt verdrietige wrok is, moet je dat loslaten. Maar soms kun je daar ook iets van... Ach, ik haat iets of iemand met een passie. En dat fret niet aan mij. Maar dat is omdat ik een Slavische vrouw ben. Nee, we zijn de winterlatinas.
0: De winterlatinas?
1: Ja.
0: Ik vind dat mooi om af te sluiten, want ja, jouw leven is even voorbij.
1: Is op.
0: Dankjewel, Anastasia.
1: Ja, jij bedankt.
0: Wil je het verhaal van Anastasia Sjernoek opnieuw horen? Of de andere gesprekken bij De Zandloper? Dan zit je goed bij VRT Max. En vanavond kun je kijken naar het volledige gesprek bij ons op VRT1 na het journaal Laat. Volgende keer loopt De Zandloper met sterrenchef Peter Goossens.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Badde, pak maar uw valies. De kampioenen gaan op reis.
2: Oh.
1: Volgende week spelen wij tegen de ploeg van hem in de Provence.
2: Oh.
0: Op VRT 1 gaan de kampioenen op trip in de film Kampioen zijn blijft plezant. Op VRT Canvas begint de nostalgische romantische reeks Mixtape. En VRT Max zorgt voor uren spanning en avontuur met Flikken Maastricht. Tot vanavond.
3: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
4: Ja! Ja. Oh, merci, Markske! Hey.
5: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
5: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
7: Hey Sophie, alles goed?
8: Ja hoor.
7: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
8: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
7: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
8: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen, Summerdeals.
9: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
10: Wow.
9: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
10: Oh my god, zo mooi.
9: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Ik ben Like Me.
9: Nu overal verkrijgbaar.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren vannacht bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in, zegt woordvoerster Svea Daniels.
1: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
0: Voetgangers en fietsers die gewond raken bij een verkeersongeval zijn vaker dan vroeger slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Bij voetgangers gebeurde dat vorig jaar zelfs in 1 op de 4 gevallen. Het aantal stijgt, zegt Verkeersinstituut FIAS, terwijl de meeste daders uiteindelijk wel gevonden worden. Er staan ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op een vluchtmisdrijf. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de derde van de 4 reactoren al afgeschakeld en de 4e volgt later op de dag. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. Door de waterschaarste is er intussen ook een gebrek aan drinkwater voor de Hongaren, zegt correspondent Stefan van Bos vanuit de hoofdstad Budapest.
2: Hier vlakbij, daar ligt de plaats Szentendre. Daar zijn al duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger is aan het toe. Die hebben inmiddels ook duizenden waterzakken verspreid. Er zijn ook militaire watertanks daar neergezet om die mensen te helpen. Het gaat langzamerhand weer wat beter. Maar de premier die heeft al gezegd, gebruik niet te veel water.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Meestal zonnig vandaag, alleen in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan piek je tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 Kickstart.
4: Benjamin Scholaert.
5: Ja. Goedemorgen. Zeg, denk al eens na welke plaat jij graag op Radio 2 wil. En vraag ze maar aan, hè. Het kan via de app van Radio 2 of via VRT.

Zondagochtend. Ja, en Take That heeft denk ik plannen om deze ochtend ook naar de mis te gaan, want je kreeg zijn Radio 2 kickstart met Pray. Ja, goedemorgen. Dit is dus Radio 2 Kickstart. Hè. Jij kiest de muziek uit. Welk nummer kan ik voor jou draaien? Dat is de cruciale vraag. Dus welke song is ideaal voor jou om aan die zomerse zondag te beginnen? Laat dat maar weten via de app van Radio 2. Of je kan dat ook laten weten via onze pagina op VRT Max. Die pagina van Radio 2. Daar zie je dan de knop bericht. En daar kan je mij dan een bericht sturen. Laat maar komen. En Marie Seyna, die heeft dat al gedaan. Die zag die film over het leven van Michael Jackson. En sindsdien staat de muziek van Michael op repeat. Piet bij haar. Ze pakt ons mee naar de tijd toen het nog Michael Ke was. Samen met zijn broers, met de Jacksons. Dit is I Want You Back. Een goeiemorgen.

Maar make no promises, dus niet te veel beloven. Dat is eigenlijk de boodschap nu, hè? Promises van Calvin Harris en Sam Smith. Jouw favoriete nummers voor een ideale start van deze zomerse zondag, dat kan je ook gewoon hier natuurlijk in Blankenbergen in onze studio komen aanvragen. Je vindt ons op de dijk ter hoogte van de pier. Stap even binnen en dat komt allemaal in orde. Laura Arnouds, die heeft een bericht gestuurd. Die gaat vandaag meedoen met een loopwedstrijd en ze zien dat er allemaal zeer goed zitten, want ze gaan voor niet minder dan goud. Golden van Mika, dat is de keuze.

0: dat is er. Dus die lat is zeer hoog, hè, voor Lara Arnouts. Zij vroeg dit aan vandaag, een loopwedstrijd. En ze gaan voor de eerste plaats voor goud. Alsjeblieft. Dat is ambitie hebben in het leven, hoor. Ik kreeg We Are Golden van Mika en zometeen de koningin, de keizerin van Zomerhit. En dat is natuurlijk maar één iemand, dat is Belle Peres.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
4: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Het is en het blijft toch nog altijd de koningin van zomerritten, deze hier. Hoeveel keer heeft ze gewonnen in der tijd? 5 keer, alsjeblieft. Belle Perez in Radio 2 Kickstart met Enamorada Boom Boom. En overmorgen, dinsdag 4 augustus en woensdag 5 augustus... zijn er weer opnames van de tv-shows van VRT Zomerhit. Dat gebeurt hier op het strand in Blankenbergen. En Belle Perez heeft beloofd om komende dinsdag langs te komen. Dan zal zij Ave Maria nog eens zingen. Dat was exact 20 jaar geleden, de Zomerhit. Zullen ook nog komen. Dinsdag Camille, de Romeo's, Maxime en Babette. En ook Sanneken, Rak, Goris zal erbij zijn. De opnames die zijn gratis, dus ja, kom af. Maar je kan er ook bij zijn als Zomerhit VIP. En dan sta je helemaal vooraan aan dat podium, sta je heel dicht bij Niels en Siska en ook bij al die artiesten. Nu, die kaartjes voor de VIP van Zomerhit, die kan je bestellen via de Radio 2 pagina op VRT Max. Je klikt dan beter op Kom naar een opname en daar kan je dus alles gaan bestellen en dan ben je erbij, helemaal vooraan, komende dinsdag of woensdag bij die opnames van VRT Zomerhit. Ook de volgende is een van die genomineerden voor Zomerhit. Het is uitgekozen door Xavier Peters. Het is Meteor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: kon je op VRT heen kijken naar de eerste show van VRT Zomerhit. Is nu te herbekijken natuurlijk op VRT Max. En deze was er ook bij gisteravond. Meteor met Nooduitgang. Ja, en het is gedaan hoor, voor Jan Bosselaars uit Mechelen. En dan heb ik het natuurlijk over zijn vakantie, want hij heeft een bericht gestuurd in de app van Radio 2. Benjamin, we zijn onderweg naar huis van vakantie en ik wil graag een nummer aanvragen om toch nog een beetje in die leuke vibe van vakantie te blijven. Het is ook meteen speciaal voor zijn vrouw en hij gaat voor Good Vibrations van The Beach Boys.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert. Ah.

0: klinken alsof ze klaar zijn om vandaag te gaan surfen hier in Blankenbergen. Keuze van Jan Bosselaars uit Mechelen. De Beach Boys met Good Vibrations. Dan zo meteen de keuze van Lander Moons. Die is gisteren met zijn maten op stap geweest. Stuurt in daar van Radio 2. Hele toffe avond gehad. Zet erbij, vriendjes, dank je wel voor de ontelbare fijne momenten die wij al gehad hebben. En dat gaat voor Shaboozy.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

nummer heet Barson Tipsy. Dus ik probeer mij aan de hand van dit nummer ook al iets voor te stellen bij die vriendschap van Londer Moons en zijn maten. Keuze vanochtend in Radio 2 Kickstart was Shaboozy. En dan gaan we samen naar Dirk Verstraeten uit Zinghem. Die schrijft: Benjamin, gisteren heb ik gekeken naar die tv-show van VRT Zomerhit. Kan je nog altijd trouwens herbekijken op VRT Max. En hij gaat voor een artiest die er gisteravond ook bij was. Het gaat om Justin De Wild met Cheerio.

door. Ik ben met de Dance the Night. Het is op dit moment, even kijken, 6:56. En het wordt een mooie dag hoor, hier in Blankenberge. Het is intussen al 21 graden, maar er komt nog veel bij. En straks na 1 uur dan hoor je Anja Daams. En om 4 uur is Michael Joosens er ook bij. En Sport Vlaanderen is hier ook vandaag. Je kan hier vandaag een initiatie golfen komen, komen meevolgen. En deze is 2 keer aangevraagd vanochtend. Keertje door Anita Wouters uit Rotselaar. Man is trouwens iemand die langskomt op 11 augustus. Geeft hij een live set hier. En ook Martin Andries gaat voor deze Jo Valli met Genieten.

Ik zou het eigenlijk niet beter kunnen zeggen hoor dan Jo van. Het is er ook gewoon puur genieten hier in Blankenbergen. En op 11 augustus staat hij op onze zomerhitpodium. Hier één verdieping hoger op het dak van onze Radio 2 studio. Trouwens, morgen opnieuw twee artiesten. Om 3:30 Laura Tessore en om 7:30 komt Antoon langs. Volgende wordt aangevraagd door Edwig uit Medelbeke. Oh, maar dat is plezant, zie. Edwig gaat voor Love. Met You're the Greatest Lover.

De keuze van Edwig uit Merelbeke. Ja, die heeft hij daar gevraagd. Voor iedereen die een opkikkertje kan gebruiken. Wel, Edwig, 10 op 10 hoor deze. Uit de jaren 70 kwam dit Love met The Greatest Lover. En dan gaan we naar 1990. Dat is de keuze van Gino Lotens. Dit was toen onze zomerhit. Onze Radio 2 zomerhit toen. De Kreuners met Ik wil je.

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

augustus. En dat festivalseizoen dat is volop aan het draaien, hoor. De Lokerse feesten bijvoorbeeld, die zijn op dit moment bezig. En dan is er ook nog Reggae Gale, dat is net afgelopen. En het was dus Marie-Thérèse Hulsmans die Bob Marley aanvroeg met Could You Be Loved, omdat zij natuurlijk zelf ook in Geel woont. Volgende is een keuze van Francis Adjabeke. En hij vraagt dit aan, en vind ik eigenlijk wel heel tof, voor de collega's van Radio 2, hè Francis? Want hij staat hier net in de studio. Hij gaat voor Master KG met Nocebo en Jerusalem. Maar dankjewel, hè Francis.

0: Het zal toch voor altijd en eeuwig blijven vasthangen aan die verschrikkelijke coronaperiode, hè, dit hier? Master KG samen met Nocebo en Jerusalemma. Volgende, dat is een keuze van Bob Verschaven uit Aardrijken. En die gaat voor Gers Pardoel met bagagedrager.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert. Breng maar achter.

Fietsen gaan we vandaag niet doen hier bij Radio 2 in Blankenbergen. Maar we gaan wel iets anders doen samen met Sport Vlaanderen. Want je kan hier een initiatie golfen komen volgen. Is goed tegen die balletjes meppen met zo'n golfstick. Heel plezant. Kan je deze namiddag doen. En ik denk dat Anja Daams ook wel zal te vangen zijn voor een partijtje golf. Straks na 1 uur is dat hier bij Radio 2 aan zee natuurlijk. Je vindt ons op de dijk van Blankenbergen ter hoogte van de pier. Kom eens af, kom ook eens zwaaien hier. We zijn op dit moment ook op televisie te bekijken op VRT Canvas. Je kreeg Gers Pardoel met bagagedrager. De volgende, dat is een keuze van Chris Schakens uit Aflichem. Gaat voor een nummer van Ace of Base. Omdat het lang geleden is dat we dat nummer nog eens gedraaid hebben. Life is a Flower.

0: Avicii was, is misschien wel die grootste hit geweest voor Ace of Base. Dit is van een paar jaar later en mag er ook wel zijn. Life is a Flower, de keuze van Chris Schaukes was dit. Chris uit Afrikaan.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Met Radio 2 Kickstart nog tot 1 uur. Dus jouw verzoek, je kan er misschien ook nog bij. Stuur het even door via de app van Radio 2 of via onze pagina op VRT Max. Nu krijg je het niet.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt nu veel meer meldingen binnen over blauwalgen in het water dan in dezelfde periode vorig jaar. Zwemmen en watersporten zijn op plaatsen met blauwalgen verboden. Die bacteriën kleuren het water groen en bij warm en droog weer nemen ze toe. Als ze afbreken in het water, komen er giftige stoffen vrij en die kunnen gevaarlijk zijn, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
1: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
0: In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen door de snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden in de staat Washington, die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. Door de aanhoudende droogte en de sterke wind zijn de branden erg moeilijk te blussen. Nu al spreekt de overheid van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door de extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
2: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Het is meestal zonnig vandaag en we halen tot 25 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw die 25 graden aan de kust en dan tot 36 graden in het binnenland. Tegen de avond of de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Ja, en als het goed is, dan mogen we het ook zeggen. Op dit moment geen problemen gemeld op onze wegen.

Christina Aguilera met Candyman. Het is vandaag 2 augustus en het is vandaag verjaardag van een grote meneer. Zo groot dat hij zelfs keizer is. De keizer van het Vlaams lied. Want Wiltura, die wordt vandaag 86. En dat wordt gevierd op Radio Bene met de Wiltura 86. Dat zijn dus 86 liedjes van Tura na elkaar op dit moment bij de vrienden van Radio Bene. Ja, en er wordt vanochtend ook ontzettend vaak aangevraagd om die reden in Radio 2 Kickstart. Door Karim Builen bijvoorbeeld, uit Locristi. Ook door Monique van Hoeken, door Lieve Surmont ook. En dit is hem, Wiltura. Gelukkige verjaardag, Wil. Eenzaam zonder jou.

moment kan je dus op Radio BNE luisteren naar die Wildtour aan 86. Met Vanessa van Hoven en Lars de Grote. Allemaal dus naar aanleiding van die verjaardag van Wildtura vandaag op deze 2e augustus. Trouwens is nog een artiest hoor, die vandaag verjaart. Bart Kael, die werd gisteren dan weer gevierd op Radio Bene. We gaan naar Zonnebeke, naar Arthur. Arthur is 11 jaar en wil heel graag een liedje aanvragen voor zijn zusje Clara. En hij gaat voor die genomineerde van zomerhit K3 met De Zomer van Oh Ja Lele.

gisteravond ook bij tijdens die tv-show van VRT Zomerhit. VRT 1 en kan je nu herbekijken als je dat zou willen op VRT Max. Ja, trouwens een van die genomineerden, hè. Is dit jouw favoriet voor de VRT Zomerhit? Dan kan je er natuurlijk op stemmen op K3 met die zomer van Oh Ja Lele. Ik heb een bericht gekregen van Jo Evans. Die schrijft: Benjamin, er mag een beetje schwung in. Dat is zeker mogelijk, beste Yves. Tegen schwung zijn we absoluut niet tegen in Radio 2 Kickstart. En dan zit je natuurlijk goed bij die volgende keuze van Jo. Pakt ons mee naar de 70s. Heerlijk nummer van toen. Gaat voor de Tramps met Disco Inferno. Welk nummer wil jij graag horen? Stuur het even door in de app van Radio 2 of via VRT Max.

0: keuze van Yo Evans. De Tramps met Disco Inferno. En zometeen is het in Spaans te doen in Radio 2 Kickstart met Carol G.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.
4: Estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Carol G met Si antes tu hubiera conocido. Begot geen idee wat dat allemaal wil zeggen. Intussen is het 7 minuten voor 11:30 en ik heb bezoek gekregen hier in onze Radio 2-studio. Goedemorgen, hoe heet jij?
1: Julie.
0: Dag Julie, goedemorgen. Van waar ben je ergens?
1: Van Geel.
0: Van Geel, en ben je hier met familie op vakantie?
1: Ja, met mijn mama en papa.
0: En je dacht van, ik ga eens een plaatje aanvragen bij Radio 2. Welk liedje zou je graag horen, Julie?
1: Mag ik bij jou van Claudia de Breye.
0: En is dat voor iemand bijzonder?
1: Ja, voor mijn moeken en fokken.
0: Voor moeken en fokken, voor jouw grootouders eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja, oké. En zijn dat heel lieve mensen? Ben je veel bij hen?
1: Ja, ik ben niet heel veel bij hun, maar het zijn wel echt lieve mensen.
0: Ze zijn heel lieve mensen, dus dat plaatje dat is helemaal op zijn plaats natuurlijk. Julie, nog een fijne dag hier in Blankenbergen. Wat ga je nog doen vandaag?
1: Ik ga nog winkelen en naar het strand.
0: Voilà, nog een beetje shoppen en nog een beetje zonnen. Die twee dingen, dat ga jij doen. Maar eerst luisteren naar jouw verzoekje. Mag ik dan bij jou van Claudia erbij. Nog een fijne dag, hè?
1: Ja.
2: Radio 2 Kickstart.
3: Radio 2. Benjamin Scholaert.

avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als het einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan...
1: Speciaal dus voor de liefste moeken en vokken van de hele wereld. En dat zijn de moeken en de vokken van Jolie natuurlijk. Uit Geel is zij hier komen aanvragen. Hier in onze Radio 2-studio, Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou. Dan gaan we naar Klaartje de Potter. Die is naar die nieuwste Toy Story film gaan kijken. Ze schrijft: Benjamin, zo goed, zo leuk om die film te zien. En dit hoort erbij, hè? Taylor Swift met I Know It, I Knew You.

0: Er is één regel bij Taylor Swift. Als er ergens aankomt, dan is het meteen goud. Het is van hetzelfde bij dit, hier bij die soundtrack van Toy Story, de vijfde film. I knew it, I knew you. Het is intussen 11:30 en door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gesloten. De problemen kunnen er nog een hele dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum, of ook van de veerboot. Dan zijn er ook files naar Antwerpen. Op D17 een kwartier vanaf Kruijbeke door een eerder ongeval aan de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

Hugo Matthijssen met Blankenbergen, Blankenbergen, parel aan de kust. En ik kan dat alleen maar bevestigen dat Blankenbergen een parel aan de kust is. Je vindt ons op de dijk van Blankenbergen met Radio 2. Ter hoogte van de pier was de keuze van Leen Mertens. Volgende wordt aangevraagd, ook hier in Radio 2 Kickstart. Het is Helene Fischer met Ademloos Doeg die Nacht.

van Mark Izewijn uit Hamme. Ja, want Mark die is op dit moment in Duitsland. Zit daar ergens op een of andere snelweg. Onderweg naar Oostenrijk. En dan zit je natuurlijk goed bij dit soort muziek. Hè? Uit Duitsland, Helene Fischer met Ademloos door die nacht. Trouwens, Mark, fijne vakantie daar in Oostenrijk. Hè? Volgende is een keuze van Philip Gielen hier in Radio 2 Kickstart. It's a Beautiful Day van Michael Bublé.

0: It's a beautiful day, Davis, maar zeker vooral ook op de dijk in Blankenbergen hier. Intussen al lekker gezellig. Je hoorde Michael Bublé en we gaan vandaag naar, zou toch moeten lukken, 30 graden.
1: Radio Bene, de Red Pack.
0: Tja, maar laat het ons eens hebben over een periode waarin we het met toch zeker 20 graden minder zullen moeten doen. En dan gaat het over de Red Pack in concert, de Christmas Edition. Dat is opnieuw op 8 november is dat, kan je dat gaan bekijken, gaan beleven, allemaal in de Koningin Elisabethzaal. Dus de Radio Bene Red Pack live in concert, Best of Christmas. Hele mooie namen hoor, op de affiche al. Jawel, Helmoet Lotti, Lies, Yannick Bouvy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Nu, als je daar heel graag bij wil zijn, we hebben kaartjes hè, daarvoor. En daarvoor moet je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar kan je die gaan bestellen.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert.

Kato met 1, 2, 3, 4. Bericht van Irene uit Lummen. Die schrijft Benjamin graag een liedje van Kate Bush voor onze goede vriend Walter uit Mol. Want ja, de Walter is blijkbaar aan het sukkelen met zijn knie. Moet ook geopereerd worden. Maar ja, na die operatie zal het natuurlijk normaal gezien wel allemaal veel beter gaan met die knie. In ieder geval, veel goede moed voor Walter van Irene en Fernand. En dit is de keuze. Babushka.

de Walter hem. De Walter uit Mol met de zere knie die binnenkort onder het mes moet en toch alle moed wel kan gebruiken, want dat zijn natuurlijk geen fijne vooruitzichten. Werd aangevraagd hier Kate Bush met Babushka. Ja, en we zitten zo'n beetje in de ziekenhuissfeer, ook bij de volgende. Tenminste, de volgende die is er al uit. Dat is Daniel. En de plaat wordt aangevraagd door zijn vrouw, door Nicole Aerts uit Meeuwen-Kruidrode. Ja, het valt eigenlijk niet mee hoor voor Daniel, want hij moet revalideren en hij moet zich kalm houden en dat is blijkbaar zeer moeilijk. Ze gaat voor Moby met Porcelain in Radio 2 Kickstart.

0: rustig plaatje aangevraagd in Radio 2 Kickstart. Voor Daniel, die moet revalideren en die zich eigenlijk ook wel rustig moet houden. Nog 5 weken lang alsjeblieft, maar dat Jan toch niet zo heel hard allemaal ziet zitten en van alle dingen wil gaan doen. Maar hij mag niet, hij mag niet, hij mag niet. Moby met Porcelain. Ik heb opnieuw bezoek in onze studio. Goedemorgen. Pak de micro maar hoor. Hou me goed dicht tegen je mond. Hoe heet jij?
1: Fien.
0: Dag Fien, goedemorgen. Je wil een plaat komen aanvragen hier bij mij op Radio 2. Welk liedje zou je graag horen?
1: Engelbewaarder voor mijn moeke

0: Pompa, omdat die dit jaar 65 jaar getrouwd zijn.
1: 65 jaar getrouwd al? Amai, amai, amai. En dat zijn de liefste mensen van de wereld, denk ik, hè? Ja, Fien?
0: Ja.
1: Oké, voilà. Dus we gaan dat plaatje draaien voor hen. Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Wat ga je trouwens vandaag nog doen? Nog leuke dingen hier in Blankenbergen?
0: Ik denk dat we nog naar een beachbar gaan.
1: Ja, iets lekkers drinken, hè? En een beetje op strand zitten. Heel fijn, heel tof. Ook zwemmen in de zee, zit dat er ook bij vandaag?
0: Ik denk het nog niet.
1: Nee, oké. Goed, maar we beginnen dus met eerst naar dat plaatje van jou te luisteren dat jij hebt aangevraagd. Engelbewaarder, fijne dag nog, hè?
0: Dank je.
2: Radio 2 Kickstart.
3: Radio 2. Benjamin Scholaert.

De keuze van Fien vanochtend in Radio 2. Ik start Marco Schuitmaker met de Engelbewaarder. En voor de volgende mag er een gitaar bij, hoor. Hier in Blankenbergen op de dijk. De keuze is het van Yves Ooms. Die ging onlangs naar Vorst Nationaal, naar dat concert van ZZ Top. En hij schrijft: Benjamin, dat was, ja, ZZ Top was ook top. Gaat voor Sharp Dressed Man in Kickstart.

0: Wie is er op dit moment luchtgitaar aan het spelen, op dit nummer? Ik heb me toch serieus moeten inhouden, hoor. Ja, ja. Bij deze sharp-dressed man van ZZ Top, de keuze van Yves Ooms.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
2: Like Me.
1: Nu overal verkrijgbaar.
3: Hey Sophie, alles goed?
4: Ja hoor.
3: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
4: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
3: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
4: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen Summer Deals.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
5: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde. Deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: We gaan er nog één uurtje Radio 2 Kickstart bijduwen met verzoekjes. Welke plaat wil jij nog horen voor één uur? Stuur het even door in de app van Radio 2 of via VRT Max.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen en Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amaury de Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
9: B2, 2x6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
10: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
11: Zie hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeg, en daar zie je van alles dat erop drijft.
10: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
12: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
13: Dat is goed zo. Goed die benen gebruiken.
10: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
14: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
10: Nee, nee. Meteen de douche in en ook die boot nog even onder handen nemen.
15: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
8: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak van het lek is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. Maar er kunnen ook problemen zijn voor de drinkwatervoorziening op linkeroever, zegt Wouter Bruins van de politie.
16: Vanmorgen is een heel dikke waterbuis lek gegaan. En dat heeft een grote impact op de fietserstunnel. Het water stroomt letterlijk naar beneden. Dus we hebben die tunnel moeten afsluiten. Het is een heel dikke buis. Dus die voorziet ook een groot stuk van linkeroever van drinkwater. Nu, Waterlink is hier ter plaatse om te kijken wat de eventuele impact is. Maar zij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat niemand van de bewoners daar hinder van heeft.
8: De problemen zouden nog lang kunnen duren. In Blankenbergen heeft een Nederlandse man zich vanmorgen met zijn auto vastgereden op een historische trap vlakbij de Zeedijk. De man had de Waze-app gebruikt om zijn weg te vinden en had niet door dat hij de trappen in de Kerkstraat opreed. Jan Maartens van de politie van Blankenbergen.
17: Dat was een Nederlandse man van 74 jaar die Waze aan het volgen was en die vermoedelijk verstrooid was, waardoor dat hij eigenlijk van de trappen gereden is in plaats van even verder te rijden en de volgende helling dan af te rijden. Dat is een zeer vreemde situatie en dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
8: De wagen werd getakeld en de schade bleef beperkt. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kithairon-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk en ze worden geholpen door vrijwilligers. En er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen, ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden en die hebben samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Ook dat heeft met hitte en droogte te maken. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
18: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
8: Het aantal mensen dat is omgekomen bij een poging tot oversteek aan de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen donderdag plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meeste zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa zouden raken. Mieke Strings, jij bent nog in Ceuta. Zie je daar nog veel migranten?
19: Wat lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden. Maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Je hoort misschien, ik zit hier op een plek waar er nog wel wat zijn. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen. De politie achter hem aan. Hij verloor zijn beide schoenen, twee verschillende pantoffels. Maar dat zie je hier dus vaker. Migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen. Veel mensen slapen ook nog op straat of op het strand en klagen over een gebrek aan eten en drinken. Maar uiteindelijk hopen ze toch naar Europa te kunnen geraken, op zoek naar een beter leven meestal, maar soms ook om heel persoonlijke redenen. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand die zijn zieke ouder wil bezoeken of die een kind daar heeft moeten achterlaten.
8: Dankjewel, Mieke. Vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten, van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte toe dan tot 36 graden in het binnenland. Alleen de kust blijft gespaard, daar rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel. En dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Sophie. Je kon dit nieuws al horen, ze zitten met een waterlek in Antwerpen en door dat waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gesloten. Problemen kunnen er nog een hele dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot. Files ook naar Antwerpen. Op D17 een kwartier vanaf Kruijbeke en op D40 naar de kust een kwartier file rijden van Zwijnaarden tot Nevelen. Op de buitenring rond Brussel is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen.

0: We gaan nog door tot 1 uur en daarna is het aan Jan Daams hier bij Radio 2. Zeer goedemiddag, Dieter Dragon uit Avelgem. Dag Dieter.
1: Alles goed?
0: Alles goed, alles goed. Zeg Dieter, vooral met jou alles goed, niet te veel stress, want er staat heel wat te gebeuren, hè, bij jou.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We zijn volop bezig met de opbouw van het Dranouter Festival.
0: Mm-hmm. Oké, en wat doe jij precies daar? Wat zijn jouw taken daar?
1: Ik help mee met de logistiek. Dus alles van het terrein op het terrein brengen en tentjes aanzetten en allerhande.
0: En is er nog heel veel werk, Dieter, of is het einde toch zo stilaan al een beetje in zicht?
1: Maar het valt mee, er komen nog 2 pittige dagen aan met de standen die toekomen. Ja. Maar het grootste werk, bijvoorbeeld de grootste tenten, de vloeren, dat ligt al allemaal. De douches zijn geïnstalleerd, dus daar zijn we al goed mee op schema.
0: Oké, nog een beetje de details eigenlijk en dan zijn jullie volledig klaar. Wanneer begint het trouwens, Dieter, het festival?
1: Het begint met een pre-partyavond donderdagavond. Mm-hmm. En vrijdag start dan het festival.
0: Oké, en jij vraagt een van de artiesten aan die ook op de affiche zal staan, hè, dit jaar. Vertel eens.
1: En, inderdaad, Bart Peters, hè, dat is mijn grote held. En ik ben zeer blij dat ik kom spelen dit jaar op Dranouter. En ik heb Heist aan Zee aangevraagd. Omdat ik het toepasselijk vond dat hij hier speelt.
0: Ah wel, Dieter, ik ga er iets aan toevoegen. Ik heb zelfs de live versie van Heist aan Zee van op Dranouter van een aantal jaren geleden.
1: Oh, dat is fantastisch.
0: Dan kunnen we wel eens vooruitblikken naar wat het dit weekend allemaal zal geven daar bij jullie. In ieder geval, veel succes. Veel succes. Hopelijk valt het allemaal mee. En geniet nu van Bart Peters met Hij staan ze. Fijne dag nog, Dieter. Bye-bye.
1: Dank je wel, bij
2: Radio 2 Kickstart. Radio 2. Benjamin Schoolaert.

En zo zal het dus ongeveer klinken, hè, dit weekend. Bart Peters op Dranouter. Dit is een opname van intussen ook al enkele jaren geleden van zijn Hijst aan Zee hier in Radio 2 Kickstart. Trouwens, komende dinsdag en woensdag ook, dan zijn er weer opnames van VRT Zomerhit hier op het grote podium op het strand hier in Blankenbergen. En dinsdag komt Bart Peters ook langs. Andere artiesten op de affiche zijn onder andere Camille, de Romeo's, Maxime en Babette. En Sam Goris ook. Je kan erbij zijn, het is helemaal gratis. Maar als je helemaal vooraan wil staan, ja, dan kan je een Zomerhit VIP-ticket gaan bestellen. En dat doe je via VRT Max natuurlijk. Ga je door naar de Radio 2-pagina VRT Max en dan klik je daarop. Kom naar een opname en dan sta je echt... Dan sta je echt volledig vooraan, hè, op het podium. Goed, dus VRT Max, dat is de plek waar je moet zijn. De volgende is aangevraagd door Lien de Grauwe. Zij gaat voor Justin Bieber met Sorry.

0: Justin Bieber in Radio 2 Kickstart. Met de Sorry en zometeen is het aan Agnes en Release Me.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Radio 2.
1: Radio 2.

0: Lopez met Release Me.
1: De volgende wordt hier vanochtend al een paar keer aangevraagd in Radio 2 Kickstart. Onder andere door Carol Thijs uit Ternat. Het liedje waar ze heel gelukkig van wordt. Het is ook de keuze van Heidi Lambrecht uit Hemiksem. Vakantie is bijna voorbij, dus ik wil hem toch nog met dit nummer een beetje gaan verlengen. Het is ook de keuze van Guy Douwers uit Aalst. En op het nummer gaat het dan wel om dit hier. Sous les soleils tropiques van Gilbert Montagnier. Hele fijne middag.

0: vandaag 3 augustus. En dan zeggen wij gelukkige verjaardag, Bart Kael. 66 wordt hij vandaag al. Zou je ook niet zeggen, hè, van Bart? Je kreeg hem met Zot Verliefd. Dat is de keuze van Stientje Leenknecht uit Kortrijk. Is trouwens ook genomineerd voor Zomerhit. En als je op hem wil stemmen, dan kan dat natuurlijk via VRT Max. Zometeen Joe Cockers in Radio 2. Kickstart met Summer in the City. Door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gesloten. De problemen kunnen er nog de hele dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel is bij Zaventem een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je schuift 10 minuten aan vanaf Wezenbeek. Verderop is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen. In Brussel staat aan het eind van de Kruidtuintunnel richting Zuid een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Summer in the City, ook absoluut hier in Blankenbergen-Noord op de dijk. Lekker gezellig, lekker in het zonnetje allemaal. Goedemiddag mensen. Geniet ervan, hè, van die fijne dag hier aan zee. Je hoorde Joe Cocker met Summer in the City. Dan gaan we naar Antwerpen, naar Karim Krawels. Een paar jaar geleden heeft hij meegedaan met de dodentocht. Ja, moet je natuurlijk eerst heel hard gaan trainen. En zat zo'n afspeellijst bij die trainingen. En ze heeft de nummers eruit gepikt dat toen in die afspeellijst stond. Was Calvin Harris samen met Rag & Bone Man en Giant.

Bij Karin Kraals uit Antwerpen. Een paar jaar geleden meegedaan met die dodentocht. Eerst veel moeten trainen natuurlijk. Veel moeten gaan stappen om er klaar voor te zijn voor die 100 kilometer op 24 uur. Ja, en dit was een van die liedjes die op haar afspeellijst stonden als ze ging trainen. Giant van Calvin Harris en Rag & Bone Man. Dit is nog tot 1 uur Radio 2 Kickstart. Straks om 1 uur is dan Anja Daams. En om 4 uur hoor je Michael Joses hier bij Radio 2. En er wordt vanmiddag ook weer gesport hier op de dijk. Je kan een initiatie golfen komen volgen bij de vrienden van Sport Vlaanderen. Dit is de keuze van Cindy Lemaire. Ze gaat voor Juanes met La Camisa Negra.

komt uit Duitsland, deze man. De afgelopen week was hij op bezoek hier bij Radio 2. En de reden was dat hij natuurlijk ook in die VRT Zomerhit Show zit. Die is opgenomen en dat is de show die je volgende zaterdag zal kunnen bekijken op VRT 1 en op VRT Max. Net na FC De Kampioenen zal dat zijn. Je hoorde Kamrad met Be Mine hier in Radio 2 Kickstart. We gaan naar Vosselaar, naar Nadia Meiskes. Nadia schrijft: goedemorgen Benjamin, of goedemiddag. Ik zou heel graag een liedje aanvragen van Jean Thomas en je mag zelf kiezen welk nummer dat is. Ah, wel, dat doe ik dan met veel plezier, hè, Nadia. We gaan voor dit hier. Mij en mijn gitaar.

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.

kussen van Nadia Meiskens. Zij ging voor Jean Thomas, voor mij en mijn gitaar. Dan gaan we meteen door naar Nicole Verdik, die woont in Brecht. En die wil graag celebrations van Cool en de Gang aanvragen. Want ze hebben ook iets te vieren, dat is voor de MSKK Modelspoorclub. Want die bestaan 45 jaar. Dat is met de treintjes rondrijden, hè. Celebration, Cool en de Gang.

George Michael met The Funky. Het is bijna 1 uur. Straks uiteraard het nieuws van 1. En daarna is het aan Anja Daams hier bij Radio 2 live op de dijk in Blankenbergen. Je kan ze straks eens komen bezoeken, hè. Je vindt ze ter hoogte van de pier, is dat. En ze gaat straks ook weer gaan sporten. Oh, het is vandaag golf. Jawel, samen met de vrienden van Sport Vlaanderen kan je hier ook een balletje komen slaan. Dit is de laatste van Teddy Swims.

0: Stripverhaalmaker.
1: Ja. Ja! Oh, merci, Markske!
2: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
3: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
2: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Niet meer op aanvraag zo meteen hier op Radio 2, maar ik heb wel fantastische muziek voor je klaar. Tussen nu en 4 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen. En Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amory de Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
1: B2, 2 keer 6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
2: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
3: Zie je hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeg, en daar zie je van alles dat erop drijft.
2: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
4: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
5: Dat is goed zo. Goed die benen gebruiken.
2: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
6: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
2: Nee, meteen de douche in en ook die boot nog even onder handen nemen.
7: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
0: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietsertunnel, die naast de Kennedy-tunnel loopt, afgesloten. Het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van watermaatschappij Waterlink.
8: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
0: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Burgt. Maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kiaron-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk. Ze worden geholpen door vrijwilligers en er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. En in de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen, ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. En nog door de hitte en de droogte gaat Hongarije zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
9: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen, hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
0: In het noorden van Ethiopië zijn de gevechten tussen het regeringsleger en een rebellengroep voorlopig gestopt. Gisteren hebben de twee elkaar de hele dag met zware wapens bestookt. Hoeveel slachtoffers daarbij gevallen zijn, is niet duidelijk. Nu is er een gespannen rust. Er wordt nog altijd gevreesd dat de burgeroorlog in Ethiopië heropflakkert. 2 jaar geleden zijn daarbij zeker 600.000 doden gevallen. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is intussen opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen de voorbije dagen plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meesten zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa raakten. Mieke Strings is in Ceuta en vertelt wat ze ziet.
10: Het lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden, maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen, de politie achter hem aan. Maar dat zie je hier dus vaker, migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen.
0: Weer vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen nog meer hitte dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer dan rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel en dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer op vrtnieuws.be.
11: Door een waterlek is de Kennedy fietstunnel in Antwerpen dus gesloten. De problemen die kunnen er nog een hele dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot. En op de A12 richting Brussel staat in Wilrijk een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is bij Zaventem de weg weer vrij. Je schuift nog 10 minuten aan vanaf Wezenbeek. En verder is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen.
12: Radio 2 Zomerhit Backstage.
11: Anja Daams. Hoera vandaag voor Bart KL, ook hoera voor Wiltura. Die laatste wordt 86 en straks misschien hoera voor jou als jij tickets wint voor het concert van Christophe met allemaal muziek van Wiltura. VRT Radio 2. Ja, ja, we weten ons wel bezig te houden deze namiddag. Zeer goedemiddag trouwens. Dit is Michael Jackson.

Hier, voilà. Ik wou te zeggen, voor het helemaal eng wordt, onderbreek je deze Thriller van Michael Jackson. Helemaal niks eng deze namiddag in Blankenbergen, alleen maar gezelligheid. Sporten die je kan weer komen uitproberen. Gisteren stonden hier nog plankjes door te slaan, elkaar op de grond te leggen voor de studio. Tijdens een initiatie jiu-jitsu, vandaag een heel andere sport die je kan komen uitproberen. Namelijk golf. En Andries, die weet daar alles over.

0: Radio 2, Zomerhit Backstage. Van Olivia Dien naar Annick Denies van Golf Vlaanderen. Goedemiddag, Annick.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de stress?
1: Dat gaat.
0: Zenuwachtig om naar de studio te komen, dat is helemaal niet nodig. Babbelen is gemakkelijker dan golfspelen, denk ik. Want golven kan je vandaag komen uitproberen hier in Blankenbergen. Nu, golf, dat doet mij denken aan Schotse ruiten, aan de heuvels van Engeland. Maar bij ons is het ook meer en meer populair aan het worden, hè?
1: Ja, zeker. En golf is ook heel toegankelijk geworden. Daarom zijn we hier ook vandaag in Blankenbergen om de mensen te laten kennismaken met hoe leuk golf is. En je hebt echt geen ervaring nodig. Met een paar tips en tricks die kan je zo plezier beleven aan een golfswing.
0: Ah, hoe ben jij ermee begonnen?
1: Goh, heel toevallig eigenlijk. Er was tijdens een etentje een vriend van mij die vroeg om mee te doen aan de start-to-golf-sessies. Want dat gebeurt in elke golfclub in Vlaanderen. Jaarlijks kan je dat doen, dat is gratis. En dat is heel leuk. En ja, toen was ik verkocht, hè.
0: Ja, want wat is er zo leuk aan golven?
1: Oh, voor mij is het eigenlijk de combinatie tussen beweging, ontspanning en uitdaging.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Ja.
0: Ja, je beweegt, je wandelt.
1: Ja, bijna als je een volwaardige ronde doet, dan wandel je bijna 8 tot 10 kilometer.
0: Oh, dat is goed, ja.
1: Daarnaast, je bent ook altijd buiten, in de natuur, heel ontspannend.
0: Ja.
1: Maar voor mij is er ook een ander aspect die zeer ontspannend is. Namelijk, als je goed wil golfen, moet je je heel hard concentreren. En dat betekent dat je geen ruimte hebt om aan andere dingen te denken.
0: Ah, dan aan dat balletje dat in dat kleine gaatje moet.
1: Ja.
0: Is het ook een sociale sport?
1: Zeker, zeker en vast. Het is ook een uitdagende sport, want je daagt jezelf altijd uit om nog beter te slaan, nog beter te swingen en nog beter te kunnen golfen.
0: Okay.
1: Dus dat ook. Maar het is absoluut een sociale sport, want je golft zelden alleen. Je doet dat altijd met andere mensen, ook mensen die je vaak niet kent, en die leer je dan kennen. En dat is heel fijn.
0: Ja, maar ik heb zo de indruk dat het wel een sport is voor mensen van een iets rijpere leeftijd, zal ik zeggen. Als ze jong zijn, gaan ze tennissen en dan wat ouder beginnen ze met golven te spelen. Of heb ik dat fout?
1: Het kan een beetje anders, want heel veel.
0: Want ten eerste, dat is niet waar.
1: Nee, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, die kunnen allemaal golfen. Je kan het van kinds af aan al leren en het is ook heel fijn door een handicapsysteem, maar daar gaan we nu niet dieper op ingaan, die kan je ook tegen elkaar spelen.
0: Dus
1: ook het niveau. Die speelt daarin een rol.
0: Dat is goed dat ik het vraag, want ik heb hier zo een jonkie rondlopen, backstage. Mijn collega Michael Joosters, en die wil eens heel graag leren golfen. Mag hij straks eens langskomen?
1: Zeker, met veel plezier. Iedereen is hier trouwens welkom op onze stand. En voor de luisteraars thuis, wie hier vandaag niet kan zijn, we staan ook op 13 augustus hier en op 20 augustus in Knokken.
0: Oké, voilà. Maar allemaal welkom deze namiddag ook hier in Blankenbergen.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Anja Daams. Radio 2. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: de passie van Clouseau. Welk van onze genomineerden zingt met het meeste passie? Met andere woorden, voor wie heb jij gestemd bij de VRT Zomerhit? Nathalie, die mag het zo meteen vertellen.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Dit Backstage.
1: Nice to meet you, zingt Miles Smith. En nice to meet you, zou ik meteen ook kunnen zeggen aan Nathalie Otte uit Dendermonde. Alhoewel, het is te zeggen, Nathalie. We hebben elkaar gemist hier zeker, hè, in Blankenbergen. Want je bent hier geweest.
2: Ja, inderdaad. Goedemiddag, Anja.
1: Goedemiddag.
2: Ja, ik kom juist op vakantie uit Blankenbergen.
1: Ah, okay. En je bent hier langs geweest?
2: Ja, ja, sowieso.
1: Okay. En concerten meegemaakt?
2: Ja, de eerste opname van Zomerhit.
1: Oh, een lekkere warme avond.
2: Ja, zeker en vast.
1: Ja, en wat was het hoogtepuntje voor jou?
2: Ja, eigenlijk veel. Ik vond het heel goed. Dus.
1: De hele avond meemaken.
2: De hele avond was fantastisch, ja.
1: Voilà. Heb je een paar van jouw favorieten zien optreden?
2: Ja, toch wel. We hebben Milkink gezien en K3.
1: Ah, voilà. Want die staan in jouw top 3. Hè. We zullen het meteen eens overlopen. Wie staat er op 3?
2: K3.
1: Met, de zomer, ja. Van Oya Lele. Ja.
2: Ja, het is een beetje een nostalgisch nummer.
1: Dat is waar.
2: Maar geremaked.
1: Dat is waar. Ja, ja. En wie is jouw tweede favoriet?
2: Milkink.
1: Milkink met Madison. Wie mag dus op 29 augustus voor jou winnen?
2: Camille.
1: Oh.
2: Sowieso.
1: En is dat voor jou of is dat voor de hele familie?
2: Eigenlijk voor de hele familie. We zijn allemaal wel Camille-fan.
1: Voilà, ja. Dat is fantastisch. 29 augustus, dan weten we het. Dan wordt het allemaal live uitgezonden op VRT1. Aan het werk terug in augustus?
2: Ja, ja, sowieso.
1: Oké, maar wij houden je heel graag gezelschap hier vanuit Blankenbergen.
2: Super.
1: Oké, dag Nathalie. Dada.
2: Dag Anja. Dag.

0: goede herinneringen maken. Dat is exact wat wij hier aan het doen zijn. Dit waren de herinneringen van Wim Soetaar. Door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gesloten. De problemen die kunnen nog een hele dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Nederland ook 10 minuten erbij tussen Meer en de grens. Op de A12 richting Brussel staat in Wilrijk een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de buitenring rond Brussel is de oprit Expo afgesloten door branden. De vrachtwagens.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: De 99 Luftballons van Nena. Gisteren trouwens naar VRT Zomerhit gekeken op televisie. Sandra Kim was erbij, hè? We gaan er zo meteen nog eens naar luisteren.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2.

0: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Flemming in Amsterdam. Ik heb eens gekeken, daar is het ook warm. Veel beter aan het zeetje, waar toch een klein windje is. Trouwens, dinsdag en woensdag komen Niels de Stadsbader en Siska Schoeters ook weer naar zee voor de volgende opnames van VRT Zomerhit. Gisteren werd de eerste uitgezonden op televisie. Ik hoop dat je gekeken hebt. Het was heel mooi, met de bloemetjes van Margriet allemaal op televisie. Ja, er waren optredens van genomineerden, zoals Stan van Samang, Maroka 3. Maar ook Sandra Kim was erbij, met heel fijn nieuws. Niet over een nominatie, meteen al over een prijs. Want eind van het jaar wordt J'aime la vie opgenomen in de eregalerij van Radio 2. En haar versie klonk gisteren zo.
0: Radio 2. Zomerhit.
2: Backstage.
0: Anja Daams.

Geweldige. 21 oktober krijgt het nummer dus een plaats in de eregalerij van Radio 2. Groot applaus dus voor Sandra Kim. Ik zei het net al, nu dinsdag en woensdag de twee laatste opnames van VRT Zomerhit voor de finale op 29 augustus, die natuurlijk live wordt uitgezonden. Maar nu volgende week komen onder andere Laura Tesoro, Bart Peters, Belle Perez, de Romeo's naar de kust. De hele line-up die vind je natuurlijk op VRT Max. Je kan het allemaal komen bijwonen op het strand hier, zelfs als zomervip. Daar heb je wel tickets voor nodig. En die kan je dan weer te pakken krijgen, ook via VRT Max. En dan kan je de volgende van heel dichtbij zien. Want hij komt dinsdag langs, helemaal uit Nederland. Deze Antoon.

maandag en dinsdag is hij aan de Belgische kust hier. Dinsdag is hij hier voor de televisieopnames van VRT Zomerrit. Maar maandag om 19:30, dan staat hij weer live hier op het podium van Radio 2. Misschien wel Prins Antoon binnenkort, hè? Want hij wordt toch gelinkt aan de Nederlandse prinses Alexia. David zal daar wel subtiel naar polsen volgende maandag.

Het feestje van Pink, Get This Party Started, zegt hij ze op veel plaatsen. Feest in Vlaanderen. Als ik het zo lees, niet alleen een feestje maken wij er hiervan in Blankenbergen, natuurlijk. Charisse laat ook weten, hoera voor Annie Geraert, die vandaag 100 wordt. De bomma uit familie is jarig vandaag. Bart Kael is jarig vandaag. Hoe oud zou hij worden? Dat weet ik eigenlijk niet. Ergens in de 60. En dan is er natuurlijk nog een belangrijk verjaardagsfeestje. Wiltura, die wordt vandaag 86 jaar, wordt op dit moment uitgebreid gevierd op Radio Bene. Lees ik in de app van Radio 2. Maar niet alleen op Radio Bene, een feestje voor hem. Ik heb straks ook nog iets heel speciaals. Ik mag je namelijk in het najaar uitnodigen op een groot concert met allemaal nummers van Wiltura. Maar dat is voor straks.

0: Ah, super bedankt om het te laten weten in de app van Radio 2. Bart KL wordt 66 vandaag. Maar dit waren The Killers en Human.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ook bijzondere dag voor Wiltura. Hij wordt 86. Hou je van zijn muziek? Zeker blijven luisteren. Want van hem heb ik een cadeautje.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in zowat het hele land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden, zegt weerman Bram Verbrugge.
4: De temperaturen die gaan crescendo. Vandaag halen we in het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maar vooral morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor alle provincies behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar blijven ze wellicht net onder die 35 graden zitten. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
3: En door het warme en droge weer van de voorbije weken krijgt de Vlaamse Milieumaatschappij veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende waterlopen en rivieren in Vlaanderen kleuren helemaal groen. Daardoor mag je er niet zwemmen, surfen, duiken en waterskiën. Want als blauwalgen afbreken in het water komen er ook giftige stoffen vrij, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
5: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
3: Blauwalgen zijn een bacterie en komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor en stikstof. In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. Het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van Watermaatschappij Waterlink.
6: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
3: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Brugt. Maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. Het weer vanmiddag blijft het zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. En Bram zei het al, morgen neemt de hitte toe tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het dan aangenamer en koeler rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Allemaal naar de kust komen morgen. Hè. Op de N19 richting Nederland. 20 minuten file rijden tussen Minderhout en de grens. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen nog steeds afgesloten.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Bryan Adams en Mel C hebben het al over een afscheid. Maar nee, dat is pas voor eind augustus, hè, wanneer de winnaar van VRT Zomerrit bekend is gemaakt. Trouwens, er staan ook volgende week weer een paar genomineerden op het podium van Radio 2. Zoals bijvoorbeeld Laura Tesoro.
1: Radio 2 Zomerrit.
2: Backstage. Radio 2.
0: En donderdag bezoek van Line de Douw.

0: Belangrijk dat je dat nummer goed kent, hè? Ja, voor als je eens iemand zijn leven moet redden, hè? Of is het ondertussen al een ander muziekje geworden dan de Bee Gees en Staying Alive? Zeer goeiemiddag. Christine van Rentergem uit Kroos-Kruishoutem.
1: Goedemiddag, Anja.
0: Goedemiddag, zeg Christine. Je hebt goede vooruitzichten.
1: Inderdaad.
0: Vertel.
1: Dinsdag gaan we naar Zomerrit in Blankenberg met een aantal vriendinnen.
0: Maar hoe fijn is dat, zeg. Ja, de vakantie zit er al op, maar dat is zo een uitlopertje.
1: Inderdaad, dat klopt helemaal. Dus net op vakantie geweest en dat is nog een mooie afsluiter zullen we met de Zomerrit.
0: Ja, laten we hopen dat het een mooie zomeravond ook nog wordt. We gaan eens kijken of jouw top 3 volgende dinsdag dan ook op het podium zal staan. Hè? Want wie heb jij op 3 gezet?
1: Dat zijn de Romeo's.
0: Dat zijn de Romeo's. UPA, check, die zullen erbij zijn dinsdagavond voor de televisieopnames. Dus dat is goed, hè?
1: Ja, zeker. In orde, inderdaad.
0: Wie is jouw nummer 2?
1: 2 is Bas.
0: Ah, die zal er woensdag bij zijn. Zal je woensdag moeten terugkomen?
1: Nee. Woensdagmiddag keren we terug naar huis. Helaas, we kunnen niet langer blijven.
0: Voilà, en wie is jouw nummer 1?
1: Dat is dan Hart en James.
0: Ah, die zijn al geweest.
1: Ja, maar kun je alles mee pikken natuurlijk.
0: Voilà. Een mens kan niet alles hebben in het leven, maar tevreden zijn met wat je hebt, dat is al veel, hè?
1: Dat is zeker dat. En uiteindelijk, het zijn allemaal mooie nummers en goede nummers, hè.
0: Voilà. En dus, ik heb nog een extraatje voor jou, want jouw nummer 2 die staat hier toch wel niet klaar, zeker? We gaan er eens van genieten.
1: Ja, kijk, voilà, dan gaan we zeker eens luisteren.
0: Voilà, Bas Sarah en All Because of You. Hé, hey, dankjewel om te stemmen, hè.
1: Graag gedaan.
0: Tada.
1: Veel succes. Dag.
0: Dank u.

0: Ja, populair in de stemming. Bas, Sarah en All Because of You. Woensdag komt hij zijn nominatie zingen tijdens de tv-opnames. Wil je dinsdag of woensdag als VIP naar Blankenbergen komen, dan kan je tickets bestellen en dat gaat via VRT Max.
1: Radio 2 Zomerhit.
2: Backstage. Radio 2.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Hey, hallo allemaal!
7: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: Love is a Stranger, daar hebben ze wel eens gelijk in, hè? Die van de Eurythmics.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Vandaag toch wel een bijzondere dag voor een paar mensen die jarig zijn, zoals onder andere Wiltura. Hij wordt 86 vandaag. Dat wordt op Radio Bene gevierd met de Radio Bene Wiltura 86. 86 van zijn beste nummers. Heeft hij andere nummers? Maar goed, zijn beste nummers achter elkaar. Christophe, die heeft ook zijn beste nummers van Wiltura gebundeld in een programma. 8 november gaat hij zijn show brengen in de Lotto Arena in Antwerpen. En weet je wat nu zo geweldig speciaal is? Ik mag vandaag voor die show VIP-arrangementen weggeven. Wat houdt dat in? Wij voorzien een parking voor jou, een ontvangst in een speciale ruimte met hapjes en champagne voor de pauze of voor het concert. In de pauze natuurlijk het concert dat je ook mag bijwonen. Wat moet je daar straks voor doen? Wel even bewijzen dat je een echte Tura-kenner bent. Dus gewoon blijven luisteren tot 4 uur. Hè. Het volgende nummer gaat Christophe die namiddag niet zingen. Ah nee, dat is zijn eigen nieuwe zomersingle.

0: Tom Grennan met A Little Bit of Love. En ik heb A Little Bit of Verkeersinformatie. Op de E19 richting Nederland. Een half uur file rijden namelijk tussen Loenhout en Meer. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen nog steeds afgesloten. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Grenade van Bruno Mars. En ik wil je ook heel graag nog iets vertellen over de najaarsplannen van Radio 2. 8 november bijvoorbeeld in de Koningin Elisabethzaal, zowel op de middag als 's avonds, is er de Radio Bene, de Ratchback live in concert, Best of Christmas. Allemaal crooners die daar gezongen worden. Ik ben er vorig jaar naartoe geweest. Echt zo sfeervol. Echt allemaal geweldige nummers die je daar kan horen. Het is de allerlaatste keer. Dus niet twijfelen om er naartoe te gaan. Wil jij er naast Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex ook bij zijn? Dan kan je nu al tickets bestellen. En die tickets die krijg je te pakken via Radio Bene op VRT Max. En nu, Enrique Iglesias.

0: destination. WhatsApp van de Foreign Ambulance. Ik zal u...
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Meteen vertellen, what's up hier bij Radio 2. Gisteren stonden er nog krijgers voor het podium van Radio 2. Mensen die jiu-jitsu kwamen doen, vandaag een heel andere sport. In mijn fantasie draagt hij nu een polohemdje of een ruitjeshemd. Want Michael Joosses, jij gaat... proberen golfen.
2: Ja, aan, ja. Ik sta op dit moment voor onze Radio 2-studio met een golfstick in mijn handen. Met voor mij een soort springkasteel zonder bodem. Het ziet er zeer bijzonder uit. Daar moet ik dus zometeen een balletje in kloppen. Ze hebben het niet te moeilijk gemaakt, denk ik, voor een beginner zoals mij. Dat is fijn. Patrick, een goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag ook zo.
2: Patrick, wat zijn de eigenschappen van een goede golfer? Vertel eens.
3: Het begint met concentratievermogen. En ik denk, like bij alle sporten, uithouding, dat je niet te rap afgeeft, opgeeft en dat je blijft volhouden eigenlijk, ja.
2: Ja, ik heb nog nooit in mijn leven gegolfd, Patrick. Mm-hmm. Hoe ga ik nu te werk?
3: Zal ik het eerst voordoen voor jou, anders?
2: Ja, misschien wel. Doe het even voor, anders. Kijk, dus Patrick heeft zijn golfstick vast aan je en nu gaat het gebeuren, hè?
3: Ja, maar dat is dus echt kindermateriaal. Dat voor te leren heet Snack, Start New at Golf. Mm-hmm. En dan gaan we eerst, als je bent rechtshandig.
2: Ja.
3: Ja. Pak je linkerhand eerst, zet je die duim op die gele bloemetjes. En dan gaan we de rechterhand erover plaatsen en dan zetten we die duim op de rode bloemen. Ja? Dan is het doel dat we eigenlijk die bal hier mooi in het midden van de clubhoofd, van het clubhoofd raken.
2: Ja, de stok zo, ja.
3: En dan hebben we hier zo'n roos geconstrueerd. Dat is echt maar voor hier, voor de mensen te laten mee kennis maken.
2: Ja, dus er hoort Anja echt een bepaalde techniek bij om die stick correct vast te pakken.
0: Ja,
2: de club. Ja. Ik ga het een keer proberen anders, hè, Patrick.
3: Is het goed? Ga ik het direct laten doen?
2: Ja, dat is goed. Ja, voilà.
3: Ga jij het direct doen?
2: Okay. Voilà. Ik ga hier één slag doen, Anja. En dan geef je de meisjes van K3 maar even. En dan zal ik even oefenen. Is het goed?
0: Oké, dat is goed. Tot zo meteen.
2: Jo.

0: Veel beweging voor het podium vandaag. Er wordt hier gedanst op de zomerhit van 1999. Die Hey Ya Mama van K3. En er wordt hier ook gejuicht. Zie ik in ons, hoe noemde jij het weer, springkasteel zonder bodem. Michael, waar je vandaag kan golven. Hey, maar het ging goed precies, hoorde ik van afstand.
1: Ik denk dat mijn witte sokken geluk hebben gebracht vanmorgen. Ik had even vragen aan Patrick. Patrick, hoe heb ik het ervan afgebracht daarnet?
2: Heel goed, vond ik. Ik zei juist net dat het doorzettingsvermogen belangrijk was. En je bent blijven doordoen. En de concentratie was belangrijk. Totdat je de roos geraakt hebt. En je hebt dat heel goed gedaan. Dus een echt talent.
1: Allee, kijk.
2: Het talent van Radio 2.
1: Oh, my, zeg. Bedankt, Patrick. Zeg maar, dit was nu natuurlijk om even te oefenen. Ja. Maar na hoeveel tijd ben ik klaar voor het echte werk om echt op een echt golfterrein te staan?
2: Ik zeg altijd, golven is niet moeilijk. Het zijn de eerste 25 jaar die nogal tegenvallen.
1: Oké, okay, ja.
2: Nee, dat is een grapje. Maar we hebben dikwijls die start-to-golf-programma. En dan kan je een aantal maanden, eigenlijk 3 maanden, dat je dan kan beginnen. En dan gaat dat aan een gunstig tarief zijn. En dan kan je merken van, bevalt.
1: Op het terrein te staan?
2: Ik zeg altijd, golven is niet moeilijk. Het zijn de eerste 25 jaar die nogal tegenvallen.
1: Oké, okay, ja.
2: Nee, dat is een grapje. Maar we hebben dikwijls die start-to-golf-programma. En dan kan je een aantal maanden, eigenlijk 3 maanden, dat je dan kan beginnen. En dan

0: Je bent getalenteerd.
1: Allee, bedankt.
2: Ja, ik heb daar straks van Aniek, zijn collega, gehoord dat de 19e hole de interessantste is. En weet je welke dat is?
1: Nee.
2: Dat zijn de pintenpakken.
1: Ah, okay. Maar ik drink geen bier.
2: Ah, oké. Okay. Dus maar een waterje is ook goed, hè.
1: Oké,
2: ja. Oké, nog veel plezier, Ginder. En tot straks op de radio.
1: Yes. Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio 2. Precies.
3: Anja Daams.

Ze stond op haar socials op alle trouwfoto's van Natalia. Ah, natuurlijk, hè. Natalia en Anastasia, beste vriendinnen. Hè. En dit is Alex Warren.

Passenger van Alex Warren. Charlotte van Houten die laat ondertussen weten dat ze aan de radio gekluisterd zit. Ah ja, Charlotte, er komt dan ook iets heel speciaals aan, hè? Wat? Dat vertel ik zo meteen.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Klaar voor straks, dan mag je je Wiltura-kennis laten blijken. Tenminste, als je graag naar het concert van Christophe gaat. Met allemaal covers van Wiltura.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven nadat er brand is uitgebroken in een Seveso-bedrijf. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Uitleg door Frank Renaud.
7: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrange, waar een opslagloods staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren. De 30.000 bewoners van 5 gemeenten in de directe omgeving is daarom gevraagd binnen te blijven en de ramen te sluiten. Meer dan 100 brandweermensen bevinden zich ter plekke en het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Er worden luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Het is nog niet bekend welke chemische stoffen zich op het terrein bevinden en of er ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen.
6: Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in zowat het hele land, niet in Oost- en West-Vlaanderen. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden, zegt weerman Bram Verbrugge.
8: De temperaturen die gaan crescendo. Vandaag halen we in het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maar vooral morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor alle provincies behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar blijven ze wellicht net onder die 35 graden zitten. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
6: In het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. Hij werd met Club 2 keer landskampioen en won ook de beker van België. Bij Frankfurt wordt Rafael Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. En op het EK roeien in Varese in Italië is Tristan van den Bussche 5e geworden in de skiff. Dat is een lange, smalle, eenpersoonsroeiboot. Hij eindigde op meer dan 15 seconden van de Duitse winnaar. En ook in de skiff bij de vrouwen was er een 5e plaats voor landgenote Mazarin Guibert. Ze kwam nooit in de buurt van het podium. De zege daar ging naar de Britse Lauren Henry. Vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. We halen tot 25 graden aan de kust en tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het dus warmer, dan halen we tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer en koeler, daar rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan wel onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E19 richting Nederland 10 minuten file rijden tussen Minderhout en Meer. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
10: Anja Daap.

Een beetje regen mag misschien wel, maar dan alleen 's nachts. When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson. Vandaag dus de verjaardag van Wiltura. En om dat te vieren heb ik toch wel geen klein cadeautje, zeker. 8 november geeft Christophe in de Lotto Arena in Antwerpen een concert met allemaal nummers van zijn grote idool. En ik heb tickets, VIP-tickets nog wel. Zometeen na Shakira.

Het nummer van het WK voetbal, hè. Daar zorgde Shakira voor. Rudy laat ondertussen in FA Radio 2 weten dat hij er ook helemaal klaar voor is. Want ik had het dus over dat concert van Christophe, 8 november in de Lotto Arena in Antwerpen. Die namiddag zingt hij allemaal nummers van zijn grote idool Wiltura. Ja, en omdat Wiltura vandaag jarig is, omdat hij 86 wordt, heb ik ook een heel speciaal cadeautje voor jou. Ik kan er namelijk voor zorgen dat je die namiddag als VIP kan bijwonen. Wat voorzien wij allemaal? Een parkeerplaats aan de Afwasdome, aan de Lotto Arena, maar ook hapjes, champagne voor de show, tijdens de pauze en natuurlijk ook goede stoeltjes voor het concert. Dat is heel belangrijk. Wat moet je daarvoor doen? Wel, ik heb een paar nummers van Wiltura door de mangel gedraaid. Ik word er helemaal turalura van, bij manier van spreken. Welke nummers herken je hier? Voor de echte Wiltura-kenners misschien niet heel moeilijk. Maar toch, misschien ook niet echt heel gemakkelijk. Welke drie nummers van Wiltura heb jij hier herkend? Laat het mij weten via de app van Radio 2.

0: En of het a beautiful day is, niet alleen voor you too natuurlijk. En zeker als jij zo meteen misschien wel de VIP-tickets wint voor dat concert van Christophe met allemaal nummers van Wiltura. Christel Danau, die zegt me net te laat. Maar nee, Christel, ik zal het nog eens laten horen. Ook omdat ik wil zeggen dat er 3 nummers door de mangel zijn gehaald. 3 nummers, het is niet echt gemakkelijk, ik weet het. Maar ja, het is dan ook een geweldig ticket. Hè. Het is te zeggen 2 tickets, 2 VIP-tickets die je kan winnen. Dus daarom nog 1 keer de opgave. Luister goed dus. Maak het stil in huis, in de auto of waar je ook bent. Want hier komt de opgave.
1: Ja, nu. Het is een goed

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go yellow!
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: vreugdedansjes tot daartoe. Maar van die dead dances, daar zijn we nog lang niet aan toe. Dat was Lady Gaga.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: In de zomerrit Backstage kan je nog wel eens wat winnen. Misschien toch? Ik liet daarnet drie nummers van Wiltura horen die helemaal door de mangel zijn gehaald, waar ik helemaal turalura van werd. Aan jou om te ontrafelen over welke nummers het ging. Veel mensen hebben gereageerd in de app van Radio 2. Een van hen is Tiffany Blijs uit Sint-Niklaas. Goedemiddag, Tiffany.
2: Goedemiddag. Dag, Anja.
0: Hela, wat was je allemaal aan het doen naast luisteren naar de radio? Natuurlijk.
2: Ja, in de auto. We zijn op weg naar Breda Ikea voor een kastje voor ons dochter.
0: Oh.
2: Dus we dachten, we gaan eens meespelen. Dus,
0: Maar keigoed. Zeg Tiffany, en welke nummers denk jij gehoord te hebben in de mangel?
2: Ik denk Eenzaam zonder jou, ja? Movent toch en In mijn caravan.
0: We gaan eens luisteren, hè.
3: In mijn caravan.
0: Dat is al een goeieke.
3: Ik ben zo eenzaam zonder jou.
0: Dat is ook een goeieke. Haha.
4: Momento.
0: Hey, was dat?
2: Radio 2. Ja, my wow.
0: Yeah. Helemaal goed. Was niet gemakkelijk, hè, zeg.
2: Nee, want ik had het niet geweten, maar joh, die wist het wel. Ja, hij is wel fan van Wiltura, dus.
0: Amai, dat is geweldig. En wie is Jo?
2: Mijn vriend.
0: Ah, jouw vriend. Wel, dan mag je aan Jo vertellen wat dit arrangement allemaal inhoudt. Wij voorzien dus parking voor
2: jullie. Ja, we hebben het gehoord.
0: Ah, je hebt het gehoord.
2: Ja.
0: Ik ga het nog eens zeggen voor de mensen dan, hè, om iedereen een beetje jaloers te maken. Hè. Dus parking voorzien, hapjes voorzien, champagne à volonté, het concert meemaken. 8 november in de namiddag in de Lotto Arena. Christophe, die dus de beste nummers van Wiltura zingt. Maak er een geweldige avond van.
2: Ja, dankjewel.
0: En nu goed
2: Superleuk.
0: Kiezen in de Ikea.
2: Ja, dat gaan we zeker
4: okay.
2: doen.
0: Dag Tiffany, dag
4: Jo.
2: Dag,
4: dag. Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio
0: 2. Ja, en als je tickets weggeeft, moet je de grootmeester zelf natuurlijk ook laten horen. Dit is Wiltura.

0: zal er zeker wel bij zijn, hè? 8 november. Als Christophe al zijn lievelingsnummers van Wiltura zingt in de Lotto Arena. Hoop doet leven van Wiltura. Op de E19 richting Nederland 10 minuten file rijden tussen Minderhout en Meer. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten extra van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Antwerpen is bij Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: collegaatje bij Radio Beni, hè? Deze Yannick Bouvy en Faithful Friend. Oh, Christine Danau zegt, verdoeme. Weer geen geluk wat die tickets van het concert van Christophe betreft. Ja, Christophe die allemaal nummers van Wiltura gaat zingen. Hè? Maar zal ik het zomaar zeggen, Christel? Geen geluk in het spel is geluk in de liefde, hoop ik voor jou. En ik kan je wat vertellen, we hebben er nog. Maar dat is voor vanaf september, hier bij Radio 2.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen, doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: De helft van mij, van Suzanne en Freek.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Gisteren, na de allereerste televisieuitzending van VRT Zomerhit, gekeken op televisie. Het was tof, hè? Genomineerden die langskwamen, zoals Stan van Samang, de meisjes van K3 waren er. Ook Sandra Kim is langsgekomen, want J'aime la vie wordt in het najaar opgenomen in de eregalerij van Radio 2. En natuurlijk hebben we het nummer dan nog eens met z'n allen meegezongen. Maar heb je ook de bloemen zien verschijnen? De M die staat nog altijd in de studio hier van Radio 2. Maar we hadden natuurlijk alle letters van de naam van Margriet bekleed met margrietjes. En die margrieten die kwamen gisteren zo mooi in beeld.
1: Radio 2, zomerhit.
2: Backstage.
1: Anja Daams.
0: Trouwens, Céline Hermans die was er gisteren ook bij om een nummer te zingen van haar mama. En dat zong ze helemaal niet alleen. Ze kreeg versterking uit toch wel onverwachte hoek van Niels de Stadsbader. Oké, we wisten dat hij goed kon zingen. Maar ook van Siska Schoeters en van Zita Wouders. En dat nummer, dat fantastische nummer, dat klonk zo...

Goedemorgen, Céline Helmans. Gisteren op VRT 1 tijdens VRT Zomerrit. Samen met de presentatoren van VRT Zomerrit. Trouwens, nu dinsdag en woensdag ben je weer welkom op het strand van Blankenbergen voor de twee volgende opnames. Wie wanneer langskomt, dat vind je op VRT Max.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

paasdag te bewonderen op het strand in Blankenbergen. Hier wegens erbij zijn voor de tv-opnames van VRT Zomerhit. Genomineerd natuurlijk ook, hè, de Romeo's. Trouwens, wil je voor hen stemmen? Kan via VRT Max.

0: I need a man, zingt Grace Jones. En als Grace Jones iets wil, dan krijgt ze het natuurlijk. Micha Joosens is er tot, Joosens is er tot 8 uur. En joepie, ik begin aan mijn vakantie. Yay. Tot in september.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Ah, het is een zondag zoals een zondag eigenlijk moet zijn. Niet te veel gedoe, maar vooral goede muziek live vanuit Blankenbergen met zometeen de mannen van Aha, Take On Me, zometeen.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Vier uur, goedemiddag, 14 nieuws met Iris van Impen. In Spanje zijn twee nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in de provincie Cáceres in het zuidwesten van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen sloegen over op een nabijgelegen struikgewas. Meer dan 800 inwoners zijn er geëvacueerd. In Griekenland zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van één helikopter is ongedeerd, maar die van de tweede wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven nadat er brand is uitgebroken in een Seveso-bedrijf. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Uitleg door Frank Renaud.
5: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrans, waar een opslagloods staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren. De 30.000 bewoners van 5 gemeenten in de directe omgeving is daarom gevraagd binnen te blijven en de ramen te sluiten. Meer dan 100 brandweermensen bevinden zich ter plekke en het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Er worden luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Het is nog niet bekend welke chemische stoffen zich op het terrein bevinden en of er ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen.
4: Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja. Hij was met 9 andere alpinisten omgekomen bij het beklimmen van een berg in Pakistan op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze waren gegrepen door een lawine. 7 lichamen werden intussen teruggevonden. De Nepalees Nirmal Purja werd in 2019 wereldberoemd door in 6 maanden en 6 dagen alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter te beklimmen. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purja is 43 jaar geworden. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. Hij werd met club 2 keer landskampioen en won ook de Beker van België. Het is zonnig vanmiddag met een paar stapelwolken in het oosten. We halen tot 25 graden aan de kust en tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het nog warmer dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het koeler, rond 26 graden. De loop van de avond en de nacht kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Oké, dankjewel. Er is 3 over 4. We gaan toch nog even de weg op, want op de A12 richting Antwerpen is bij Aartselaar de weg vrijgemaakt. Dat is goed nieuws. En op de E313 richting Lummen staat bij Herentals West een defect voertuig op de weg daar.
6: Radio 2. Radio 2 aan zee.
0: Michael Joosens.
2: En ik heb hier speciaal mijn mooiste short aangetrokken voor jou om maar te zeggen, ik ben er klaar voor. En veel zin in. Zeer welkom.

En ook dat is het weekend van Radio 2 natuurlijk. Hè. Gewoon schaamteloos meebrullen met AHA. En Take On Me, het is trouwens vandaag dag 3 voor mij in Blankenberg. Het was een toffe dag vandaag. Ik heb hier een initiatie golf gekregen rond 2:30 in de namiddag. En ik dacht eerlijk gezegd, dat is iets voor oudere mensen of voor de iets rijkeren zo gaan golven. Maar nee, het tegendeel is echt vandaag bewezen hier in Blankenbergen. Het is voor iedereen, het is ontspannend. Ik heb het letterlijk en figuurlijk getest met de mensen van Sport Vlaanderen hier. Dus bon, het was echt een heerlijke zondag voor mij, 2 augustus. En ik hoop dat die van jou ook tof was. Ik ben wel eens benieuwd wat jij trouwens op dit moment aan het uitsteken bent op zo'n zondagnamiddag met Radio 2 erbij. Misschien ben je wel onderweg naar Blankenbergen. Of misschien nog aan het werken, dat kan ook. Alleszins, wat ben jij nu aan het uitspoken op zo'n zondagnamiddag met Radio 2 op de achtergrond? Laat me dat eens even weten in de app van Radio 2. Jouw plannen zijn daar meer dan welkom nu.

Ja, letterlijk heel de wereld. Kijk, twee weken geleden naar Robbie Williams tijdens de pauze van de finale van het WK voetbal natuurlijk. Maar er was iets gek met Robbie Williams, want er hing iets aan de lippen van Robbie Williams, iets wit. En heel het internet ging meteen los. Mensen dachten, ja, Robbie Williams zit aan de drugs of zo, aan de cocaïne. En nu heeft hij in een interview gezegd, nee, daar klopt niks van, geen drugs. Het was eigenlijk gewoon een simpele nicotine-tablet. Dus met andere woorden, ja, Robbie Williams is gezond bezig en probeert dus te stoppen met roken. Zeer goed bezig. Je kreeg hem nog eens met Angels. En dit zijn de Kreuners.

0: Fantastisch.
1: Ik dacht vandaag, een zondag. Dat is een dag om niets te doen, maar nee, die app van Radio 2, ja, die loopt vol met activiteiten, tof om te lezen. Onder andere een berichtje van Erik uit Zemst, op dit moment trouwens aan het fietsen, of aan het rusten vooral, na een fietstocht in de Provence. Het is daar 38 graden, jongens, op dit moment. Dan is het hier in Blankenbergen net ietsje beter qua temperatuur, maar goed. Veel succes, Erik, met de fietstochten. En laat ook gerust even weten wat jij aan het uitspoken bent op deze zondagnamiddag. Je weet me te vinden, de app van Radio 2.
2: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
2: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
3: Maak het live.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow.

0: vandaag een beetje te warm in Blankenbergen voor een discobroek. En in short gaat dat dan ook perfect even los gaan losdansen op de Gibson Brothers natuurlijk. En dan gaan we even naar Fran Spleers uit Waregem. Fran, een goede namiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Dag Fran, hoe is jouw vakantie al geweest?
1: Goed. We zijn net terug van een race in Schotland. En het was fantastisch. We hebben daar ook super goed weer gehad.
0: Ja, heb je het monster van Loch Ness in het echt gezien, Fran?
1: Net niet, nee.
0: Oké, ja, dat staat echt op mijn bucketlist om ook eens in Schotland te doen. Maar nu vooral, sta je volgens mij in jouw keuken, want er moet gewerkt worden, Fran, deze zondagnamiddag. Je bent ijs aan het maken, maar geen gewoon ijs, hè? Vertel eens.
1: Ja, wel. We hebben veel citroenen, omdat we graag een graag citroentje erbij hebben. Uh-huh. En zo hadden we een overschot. En met het warme weer dacht ik van, ik ga ze verwerken in een sorbet. Dus vandaar kwam het idee om er ijs van te maken.
0: Oh, sorbet, dat is een van de lekkerste ijsjes die ik zelf persoonlijk eet. Is dat moeilijk om te maken eigenlijk, Fran?
1: Nee, op zich niet. Allee, wij hebben een thermomix en we moeten daar eigenlijk onze citroen in doen. Water en suiker. En die thermomix maakt dan voor ons het mengsel dat we kunnen invriezen.
0: Ja, zo'n thermomix dat is eigenlijk zoals een soepmaker toch, hè, Fran? Dus je kan er van alles induwen. Je duwt op start en dat ding maakt alles eigenlijk, toch?
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een programmaatje instaan en dat is heel gemakkelijk.
0: Allee, voilà, kijk, sorbet. Dus het is niet moeilijk om te maken. Zeg, over ijsjes gesproken, we hebben hier trouwens ook in Blankenberg een spel waarmee je Gigi-ijsjes kan winnen. Dat zijn, ik heb ze net geproefd trouwens, superlekkere ijsjes. Het is een combinatie van groenten en fruit. Supergezond dus. Echt waar. Moet je eens komen proeven in Blankenbergen.
1: Ja, dat gaan we zeker nog een keer doen.
0: Voilà, kijk. Fran, geniet er nog van je weekend. Succes ook met het ijsbrouwen. En we zien u graag een keer komen in Blankenbergen, hè? Goed.
1: Ja, dank u wel.
0: Bye-bye.

0: vind het leuk. Die nieuwe song van Sabine Teels en Tegen Polen. Morgen vroeg om 9 uur opnieuw Daan op je radio. Daan is opnieuw uit vakantie. En Anne of Daan krijgen deze zomer hulp van Nancy uit thuis. Want Nancy uit thuis is sinds kort postbode. En verstopt elke week 5 B-boxen ergens in Vlaanderen. Met 5 prachtige prijzen daarin verstopt. Dat kunnen tickets zijn, dat kunnen ook leuke uitstapjes zijn. Alles kan. Alleen, jij moet uitzoeken welke B-box en welke code vooral. En jij moet dan vooral die code van zo'n B-box gaan kraken. Morgen vroeg krijg je nieuwe tips bij Daan. Maar je kan ook naar Radio 2 gaan op VRT Max. En dan weet je misschien waar je nu vrijdag moet zijn om kans te maken op een van die prijzen. Want vrijdag, alleen vrijdag tussen 9 en 12, gaan 1 van die B-boxen open ergens in Vlaanderen. Dus het is aan jou om die code te kraken. Veel succes alvast.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box. Van B-Post.

voyage. Over voyage, voyage gesproken. Heel wat luisteraars op dit moment op vakantie vertrokken of gewoon aan het genieten van Radio 2 in de tuin natuurlijk. Ja, het is prachtig weer. Het hoeft niet altijd naar het buitenland natuurlijk. Hè. Zoals Thomas uit Denderleeuw, die is op weg naar een weekendje Ardennen met zijn twee beste vrienden, laat hij weten in de app van Radio 2. Ah ja. En mijn lieve collega Anja Daams, die vertrekt ook op vakantie. Die gaat ook aan haar vakantie beginnen. Die gaat naar Portugal. Dus ja, geniet ervan, lieve Anja Daams. En dit is Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Het moet volgens mij de meest gestelde vraag zijn vandaag hier in Blankenbergen. Welke artiesten komen er spelen dit weekend? Wel, in het weekend zijn er geen optredens. Dan kan je wel komen spotten natuurlijk. Ik heb vandaag leren golven bijvoorbeeld. Dat is tof. Maar morgen opnieuw optredens op ons dak van de studio van Radio 2. En ja, dat zijn niet de minste. Onder andere morgen om 19:30 de man die op dit moment aan het daten is met prinses Alexia uit Nederland. Maar ook vooral een echte superster is in Nederland op dit moment. Ik heb het over Anton natuurlijk.

0: momenteel in Nederland een van de grote supersterren daar. En jij gaat hem ook leren kennen morgen dus om 7:30 op het dak van de studio van Radio 2. En om 16:30, ja, dan maken wij het podium proper voor de enige echte Laura Tesoro. Die komt ook morgen.
1: Radio 2 aan zee.
2: Hey. Michael Josens. Radio

morgen, maar goed op tijd misschien, hè? Ja, het gaat wel druk worden hier, hè? Voor onze studio. Morgen om 19:30, Laura Tesoro helemaal live hier in Blankenbergen. Wat zeg ik, 19:30? 04:30 gaat ze hier zijn.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: mag misschien niet super partijdig zijn, maar ik ga toch eerlijk zijn. Die zomersong van Gert en James, die staat absoluut in mijn top 3 voor die VRT Zomerhit, hoor.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
0: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: En ik heb hier een zonnecrème vol goede songs, echt waar. Met zometeen Berre met zijn nieuwe song. En ook Blondie, die gaat hier met de kerkklokken zwieren in Blankenbergen, hoor.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op van wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
8: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
7: In Griekenland zijn bij een blusoperatie 2 blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van 1 helikopter is ongedeerd. Naar die van de tweede wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En ook in Spanje woeden de bosbranden voort. Er zijn intussen 2 nieuwe branden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En door de aanhoudende droogte in heel Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
9: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Peter Magyar. Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
10: Voor 1 groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
9: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
7: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van Drogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberale forser dan de regering van premier De Wever.
11: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
7: Dankjewel, Michaël. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang, nog altijd op Zwitsers grondgebied. Jonas Maas, wat is de situatie daar?
2: Wel, het is voorlopig het traditionele beeld, Iris, van een etappe die naar een massaspurt lijkt te gaan. Er zijn nog enkele vluchters die een goede minuut voor het peloton uitrijden, waar het vooral SD Works is, de ploeg van Lotto Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, die daar het tempo bepaalt. Ze hebben nog een kleine 50 kilometer om de vluchters te grijpen. Intussen is het belangrijkste nieuws dat er al enkele Belgische opgaves zijn. Marieke Meert en Sterre Vervloed van de Lotto Intermarché ploeg zijn er al niet meer bij. Ook de Estse Ebras heeft het daar al moeten opgeven. Dus de Belgische ploeg is er nog maar met 4 in koers om kopvrouw Sandrine Tas straks te lanceren in de sprint in Genève, waar gele truidraagster Lorena Wiebes heel graag een tweede overwinning op een rij zal boeken.
7: Dankjewel, Jonas. En Wout van Aert is eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. Vanavond en vannacht zacht weer met minimaal tussen 15 en 22 graden. Het is licht bewolkt. Morgen wordt het zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. Door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren. En moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 2.
13: Radio 2 aan zee.
12: Michaël Josef.
14: Van Zee, goedemiddag.

Intussen is ze 81 jaar, maar van pensioen nog lang geen sprake hoor bij deze Debbie Harry van Blondie. Dat is op dit moment bezig aan een film samen met Pamela Anderson. Dus ja, benieuwd of ze op haar 81 ook de zee uitkomt, zoals Pamela Anderson in Baywatch. We gaan het wel zien natuurlijk binnenkort. Hè. Zeg, onze Berre, die bekijkt het hier gewoon dag per dag hè, deze zomer. Yesterday, today, tomorrow.

zeer benieuwd trouwens of ze hun watersloefjes gaan meenemen naar de AB in Brussel. De mannen van de Waterboys, want ze komen naar ons land. Hè. Gaat zijn op 1 september op de allereerste schooldag. En er zijn nog tickets, ben net even gaan kijken voor jou. Dus de Waterboys in de AB in Brussel. En dit dan is Gary Hagger. Beter dan goed.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, je kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Radio 2.

0: Ja, niet alleen mooie luisteraars hier voor onze studio vandaag gezien in Blankenbergen. Ook prachtige honden, mooie exemplaren gezien. Ik heb ze daar straks rond 2 uur was het ongeveer een commodore gezien. Ik had dat nog nooit gezien. En je moet dat eens even googlen. Zo'n commodore, dat lijkt op een dweil, een gigantische dweil. Maar dan met een hond onder. Het was mooi om te zien hoor.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Michael Joosens.

0: geweldige Steve Miller Band. Abracadabra. En mocht hij kunnen toveren, ik zou de files in Vlaanderen wegtoveren, maar dat gaat niet op een zondagnamiddag, want toch nog wel 3 problemen gespot op dit moment. We beginnen op de E40 richting Jabbeke, daar vertraag je 10 minuten van Gistel tot Oudenburg. Dan eens kijken op de E313 richting Antwerpen, ook 10 minuten aanschuiven vanaf Wommelgem. Dan nog eentje op de buitenring rond Brussel, 10 erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Gisteren was het genieten, hè, op VRT1, want de allereerste televisieshow was er gisteren op tv.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Met onder andere Meteor. Milk Inc. heb je ook gezien. K3, een paar van de genomineerden zijn dit nog maar natuurlijk. Want ja, die andere genomineerden die ga je ook nog zien in zo'n televisieshow natuurlijk. En nu dinsdag is er opnieuw een opname voor VRT Zomerhit. Met onder andere Cammy, de Romeo's, Maxime en Babette en Sammeke Gori. Ze gaat er ook zijn met zijn rak. Tickets die kan jij nu gratis scoren trouwens via VRT Max. Maar je kan de show ook los van op de eerste rij meemaken vlak voor het podium. Als je denkt, dat is tof, ik wil graag de parfum van de artiesten in kwestie reiken, dan moet je nu vooral even naar VRT Max gaan en daar kan jij tickets scoren als zomervip. Kan je zomervip worden als je dus de concerten van op de eerste rij wil meemaken. Dus VRT Max, daar moet je nu naartoe surfen om zo'n VRT zomervip te zijn. Dinsdag of woensdag dus. Want er zijn er twee nieuwe opnames natuurlijk. Hè. De presentator van dienst, dat is Niels de Stadsbader natuurlijk, ook genomineerd. Met deze prachtige vuur en vlam.
2: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet...

0: Het is ook zeker eens de moeite om eens langs te komen naar onze studio van Radio 2 in Blankenbergen tijdens het weekend. Nu in het weekend zijn er geen artiesten te vinden op het dak van onze studio, maar... Radio 2. Kan wel komen sporten elke weekend. Dan kan je samen met de mensen van Sport Vlaanderen iets komen uittesten. Gisteren heeft onze Anja Daams gejujutsuut. Dat is geen correct werkwoord. Je kon hier komen jujutsuën. Nu vandaag kon je komen golven. Een golfinitiatie heb ik zelf ook gekregen van de mensen van de golf hier. Dat was super, super fijn. Maar vanaf morgen maandag, een nieuwe week, nieuwe artiesten hier op het dak van onze podium. Met onder andere, ik ga er even door volgende week, Samson en Marie onder andere, Jeremy Vrielink, Jean Thomas ook. En morgen ook vooral om 16:30 Laura Tesoro. Absoluut. En om 19:30 ja, een superster uit Nederland. En dat is niet de minste hoor. Want dit is Antoon, zo heet hij, Antoon. Dat is op dit moment de meest gestreamde artiest in Nederland. Is daar super, super populair met deze. De enige, dat ze zijn grote hit op dit moment. En komt die ook live brengen morgen op het dak van onze studio. Dus morgen maar 19:30 zeker zien dat je op tijd bent. Want ja, het gaat hier zeer druk zijn voor die Antoon, hoor, denk ik.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan zee.

0: is een weekend voor iets, dus eigenlijk, ja, je gaat je eigen weg maar. Maar de weg richting Blankenbergen, dat is altijd een goed plan natuurlijk. Krijg je net een berichtje van Kelly. Kelly is onderweg richting Blankenbergen om even te komen zwaaien aan onze studio van Radio 2. Dat mag, dat kan. Ik zit hier nog tot 8 uur vanavond met Radio 2 aan zee. Dus meer dan welkom, absoluut. En het is hier genieten hoor. Je hebt hier ook een ballenbad aan de studio. Als je met de kinderen langskomt, je kan daar even in dat ballenbad springen. En ook iets winnen had ik begrepen, dus dat is ook altijd van fijn natuurlijk. Hè. Zeg, erover genieten gesproken, die nieuwe song van Jo Valli, dat is ook genieten. Ah ja, zo heet hij ook gewoon, kijk eens. Niet.
1: Dit was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
2: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.

0: Shepherd en Geronimo. En we zouden het bijna vergeten, maar twee belangrijke jarigen vandaag in de Vlaamse muziek natuurlijk. Wil Tura is vandaag 86 geworden. En Bart KL is vandaag 66 geworden.
1: Ik ben zo verliefd op jou.
0: En die is natuurlijk genomineerd voor zo'n VRT-zomerhit met deze Zot Verliefd. Daar kan je ook nog op stemmen. Maar goed, ik dacht, het is wel leuk, denk ik. Bart KL is vandaag jarig, 66 jaar wordt hij. Om misschien ja, de favoriete Bart KL van jou is te draaien na 6 uur. Dus welke Bart KL kunnen wij draaien na 6 uur? Denk erover na en duw het nu vooral even door in de app van Radio 2. Dan ga ik straks na 6 uur de meest aangevraagde Bart KL even draaien voor jou. Dus... lijkt me wel een goed plan voor de verjaardag van Bart KL vandaag, 66 jaar. Dus die favoriete Bart KL's, duw ze maar door in de app van Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: En Bart Kael, ja, die viert vandaag liever zijn verjaardag, wordt 66. En wat is jouw favoriete song van Bart Kael? Ja, duw hem nog even door in de app van Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Vijf uur, of liever zes uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
4: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
3: Bij de crash van twee blushelikopters in Griekenland zijn twee bemanningsleden omgekomen. Bij een blusoperatie botsten ze tegen elkaar. De bemanning van één helikopter bleef ongedeerd. De twee bemanningsleden van de andere zijn overleden. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En door de aanhoudende droogte in Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
5: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Peter Magyar. Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
6: Voor één groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
5: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
3: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete of kapmes. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te vinden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van der Hogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberalen forser dan de regering van premier De Wever.
7: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
3: Dankjewel, Michael. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang met aankomst in Genève. Jonas Maas, wordt het een massasprint?
8: Wel, Iris, het wedstrijdscenario leidt inderdaad naar die voorspelde massaspurt. We hadden 5 vluchters vandaag die al op 50 kilometer van de finish zijn gegrepen. Daarna waren er nog enkele pogingen en eentje is nog kunnen wegraken. De Nederlandse Rianne Marcus, Ze rijdt nog altijd 30 seconden wel uit voor het peloton, waar de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, het tempo bepaalt. Maar met nog maar een kleine 6 kilometer te rijden, wijst alles wel op een massaspurt zo meteen aan het meer van Genève. En dus een uitgelezen kans voor Wiebes om een tweede overwinning op een rij te pakken.
3: Dankjewel. En dankjewel, Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit vandaag in de massasprint. Van Aert eindigde vanmiddag buiten de top 10, maar is blij dat hij heel huids over de finish kwam en zo ook de eindzege pakte.
9: Ik voel me wel een beetje opgelucht. Je moet toch altijd veilig weer afronden vandaag. Het is altijd een gevaarlijke rit en... Ja, blij dat het nu helemaal binnen is. Zeker geen makkelijke wedstrijd. Ja, het waren 5 lastige dagen waarbij we constant de koers ook onder controle moesten houden als ploeg. Dus ja, ik denk dat de prikkel is die ik zeker kan gebruiken. En ja, dan zullen we ze nog weer een beetje beter gaan maken.
3: Vanavond en vannacht blijft het zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Het is dan licht bewolkt. Morgen zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog heet tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. Door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren en moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be.
1: Oké, dankjewel Iris. 6 over 6 heeft de weg op. 2 problemen gespot op dit moment. Op de E40 richting Gent. 20 minuten filegolven tussen Middelkerken tot Aalter. En nog eentje op de buitenring rond Brussel. 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
0: Radio 2 aan zee. Michael.

We zitten met een jarige vandaag. En niet zomaar een jarige. Bart KL is jarig vandaag. En die wordt 66 jaar. En dat kunnen we natuurlijk niet zomaar laten passeren. Daarom dacht ik, wat is jouw absolute favoriete Bart KL-song? Duw die vooral even door in de app van Radio 2. En daar zijn heel wat dingen op binnengekomen. Waaronder deze hier. Ja, kan niet ontbreken natuurlijk in die shortlist van de favoriete songs van Bart KL. Volgens jou in de app van Radio 2. 1000 terrassen in Rome zou kunnen, maar deze kwam ook heel vaak binnen hoor. La Mamma Dora van Bart KL natuurlijk. Ja, die komt heel vaak binnen in de app van Radio 2. Maar goed, ik heb even mijn rekenmachine erbij gehaald. En er is toch één song ja, die er echt uitvloept uit het meeste uitkomt in al die stemmen voor jou. Of tenminste bericht in de app van Radio 2. Want ja, we zitten aan de zee natuurlijk in Blankenbergen. Aan de Noordzee. Dus ja, we gaan dat ook even laten voelen door de radio natuurlijk in het binnenland. Dit is jouw song, absoluut. De

Helm horen, absoluut. Voor de verjaardag van Bart KL. En meer, ze gaat dwars door de woeste orkaan. Vandaag is 66 jaar. En de huilende wind gaat weer wild keer. Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan. En bij deze nog eens een dikke proficiat aan onze Bart KL natuurlijk. De Marie-Louise.

0: En dit is ook 100% zomer. Hè. Toch? Wes en Alani. En zometeen de madame die een paar maanden geleden alle servers deed crashen wereldwijd omdat iedereen tickets moest en zou scoren voor haar concerten in september binnenkort. VRT
1: Radio 2. Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen. Radio
1: 2. Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: basis volle bak aan sporten. Deze Céline Dion. En dat is ook nodig natuurlijk, want ja... In september komen die shows daaraan. Dat zijn best wel wat shows in Parijs. Dus ja, die conditie van Céline Dion die moet op en top zijn. Maar misschien kan ze toch eens langskomen in het weekend richting Blankenbergen. Want in het weekend kan je hier komen sporten. Absoluut. Dan staan de mensen van Sport Vlaanderen hier ook. En vandaag kon er gegolfd worden. En dat sprak mij echt wel aan, want ik heb nog nooit gegolfd. Maar ik wou het graag eens proberen. En dat kwam nu supergoed uit. Want in de studio vanmiddag bij Anja Daams, Annick van Golf Vlaanderen. En Annick vertelde eigenlijk... Ja, golven is best voor iedereen. Dat is toegankelijk voor jong en oud.
1: Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, die kunnen allemaal golven. Je kan het van kinds af aan al leren en het is ook heel fijn. Die kan je ook tegen elkaar spelen.
0: Voilà, dus het is niet alleen voor rijke mensen of de perceptie die er een klein beetje rondhangt. Nee, het is voor jong en oud, absoluut. En ik mocht het ook eens proberen deze middag. Ik werd geassisteerd door Patrick van Golf Vlaanderen. En blijkbaar ja, deed ik het ook nog zo slecht niet hoor.
2: Heel goed vond ik. Ik zei juist net dat het doorzettingsvermogen belangrijk was. En je bent blijven doordoen. En de concentratie was belangrijk. Totdat je de roos geraakt hebt. En je hebt dat heel goed gedaan. Dus een echt talent.
0: Kijk, als Patrick het al zegt. Hè?
3: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Ik denk dat Lily Allen geen zin heeft in die nieuwe werkweek die eraan komt natuurlijk. Want ja, de middelvinger gaat omhoog richting die maandag. Dat is wel duidelijk. Maar goed, dan moet ze misschien toch eens naar hier komen. Richting Blankenbergen, want zelfs op een maandag is hier echt van alles te doen. Morgen om 16:30 bijvoorbeeld op ons podium Laura Tesoro. En om 19:30 op ons dak superster uit Nederland Antoon, mag je verwachten. Gaat meer dan de moeite zijn, hè. Intussen 18:30, ruim 18:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen nog op de E40 richting Gent. 20 minuten filegolven van Middelkerken tot Aalter. Dan nog eentje op de E19 richting Antwerpen. Is bij Kleine Bareel de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Zeg, en dit is eigenlijk een soort familieproject, want de tekst is geschreven door de zoon van Gunter Neefs. En Gunter heeft alles ingezongen natuurlijk.
3: Je praat groot, je speelt het hart.

En kijk even mee via VRT Max. Daar even doorklikken op Radio 2. Het was mooi om te zien. Ik denk een opa en een kleinkind was hier aan het dansen hier voor de studio. Het was schattig om te zien. Dat. Op deze Living Doll van Cliff Richard. En zet het in jouw agenda mocht dat nog niet gebeurd zijn. Zondag 8 november, dan gaan we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, dubbelpunt, Best of Christmas organiseren. Dat is een best of en ook meteen trouwens de allerlaatste keer de mooiste Red Pack Evergreens. Dus daar wil je bij zijn op zondag 8 november. Met intussen op de affiche al aangekondigd, Helmut Lotti gaat er zijn, ook Lies, maar ook Kleimans en Van Geel onder andere, Barbara Dex, Loredana, dus wil je er graag bij zijn. Nu even naar VRT Max gaan, Radio BNE opzoeken, Radio BNE kanaal, en dan kan je dus nu terecht voor tickets voor de Radio BNE, de Red Pack live in concert op zondag 8 november. Er is trouwens ook een middag- en een avondshow, dus je kan, maak je absoluut kans om een van die shows mee te maken. Trouwens, wie gaat dat presenteren? Ah wel, er is Yannick Bovy. Gaat daar ook zingen en dus presenteren. En dit is trouwens die nieuwe song van hem, hè? Faithful Friend.

0: dat is er ook gewoon één grote familie natuurlijk in Blankenbergen met al die mooie, fantastische luisteraars van Radio 2. We are family, Sister Sledge. En intussen nog een berichtje van Sophie uit Dendermonde. En Sophie is nog een klein beetje aan het nagenieten van die allereerste televisieshow gisteravond op VRT1 van VRT Zomerhit, met onder andere K3 op het podium, ook Milk Inc. En natuurlijk, hij was er ook bij, hè, Meteor. Maak dus nog kans om de VRT Zomerhit mee naar huis te nemen dit jaar. Jij kan er ook nog op stemmen natuurlijk, via VRT Max op zijn zomerhit. Nooduitgang, een straffe song, maar toch ook wel een song met een behoorlijk straffe betekenis, vertelde Joris tegen Kim de Brie vorige week.
1: Nooduitgang is eigenlijk geschreven niet per se voor mij, maar vooral vanuit de gedachtegang, omdat ik toen ergens hoor dat er mensen zijn die effectief ziekelijk op zoek zijn fysiek naar een nooduitgang overal. In een vliegtuig, ergens in een zaal of zo. Ik dacht, oh, dat is interessant. Maar wat ik dan wel herken, is wel dat je als mens soms op een plaats bent of zo en je voelt eigenlijk dat niet goed, dat je kopje in de grond, muren omhoog en je zoekt eigenlijk de weg om weg te gaan. Stel nu dat je hebt een woordwisseling met iemand of een discussie, dat je die mensen een beetje ontwijkt. Dus dan ga je ook zoeken naar een nooduitgang. Maar nog veel erger, er zijn dus mensen die dagdagelijks worden... Ja, die dagdagelijks worden geconfronteerd met hun interne zoektocht naar effectief de nooduitgang. Dat wordt nu heel donker, maar uit het leven. Dus heb ik ook mensen gekend, helaas. En die worden elke dag mee geconfronteerd. Dus wat is er nu in het liedje Nooduitgang? Zitten in de bridge, hè, het tussenstukje. Daar wordt het eigenlijk hoopvol, want daar zing ik eigenlijk van... Er zijn wel mensen die u heel graag hebben. En wie weet, dat denk ik altijd, de mensen die donkere gedachten hebben, zouden die beseffen dat er mensen zijn waarvoor zij de nooduitgang zijn.
2: Radio 2 aan Zee.
3: Michael Joosens.
2: Radio 2.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest.
3: Michael Joosens.
2: Radio 2.
4: Dit was niet wat ik wilde.

Sofie doet hier een fantastische suggestie in de app van Radio 2. Ze zegt, zou dat niet zijn om eens op het dak van de studio van Radio 2 neer te zetten? Die mannen van de Backstreet Boys. Ja, goed idee, maar het zal niet gaan, denk ik. Want die zijn heel de zomer aan het toeren in Las Vegas. Dus ja, geen tijd voor die mannen van de Backstreet Boys. Dit dan is de nieuwe song van Tom Dice.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ja, nog één uurtje vanuit Blankenbergen met zometeen de winnaar van The Voice, mag je verwachten. En ook Tina Turner komt toch langs zometeen na 7 uur met Typical Mail. Elke dag, telt voor twee.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee helikopters. De twee helikopters waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden. In de lucht raakten ze elkaar. Door de bosbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Bij ons heeft het KMI code oranje afgekondigd voor de hitte morgen in bijna heel het land. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
3: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
2: Bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is de brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning weer mogen verlaten. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze won de tweede rit met aankomst in Genève na een massasprint. Jonas Maas, Wiebes was alweer de beste.
4: Ja, het is een 2-op-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
2: Dankjewel, Jonas. En de Nederlander Jeffrey Herlings heeft in Lommel de grote prijs van Vlaanderen motocross gewonnen. Hij vergroot zijn voorsprong nog in het WK-klassement op onze landgenoot Lucas Koenen, die door een blessure niet kon deelnemen. In de MX2-klasse werd Sascha Koenen de eerste Belg op de 6e plaats. Hij blijft wel tweede in de WK-stand. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Morgen wordt het dus zeer warm tot 36 graden. Verkoeling is er aan zee, daar tot 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog warm tot 31 graden, maar ook weer onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Iris, je kan dus beter naar zee komen, naar Blankenberg. Het is altijd net ietsje frisser aan zee. Intussen 6:53, goeie avond, even kijken hoe het gaat onderweg. Wel wat problemen op de E40, gaan we beginnen richting Jabbeke. Daar schuif je op dit moment 20 minuten aan van Middelkerk tot Gistel. Komt er door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent een kwartier, file golven vanaf Jabbeke tot Aalter. Dan eens kijken op de E19 richting Antwerpen. Is bij Kleine Bareel de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar is een aanrijding gebeurd, de linkerrijstrook dicht. En dan nog eentje op de binnenring rond Brussel. Daar is bij Saventem de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je moet daar een kwartier vertragen vanaf Machelen.
5: Radio 2 aan zee.

bijna niet bij te houden, maar er zijn hier dus al heel wat mooie artiesten gepasseerd natuurlijk. De afgelopen weken op ons podium, op ons dak van Studio van Radio 2. En dat is hier nog niet gedaan hoor, mannetjes. Er komt nog best wel wat aan. De volledige line-up die ontdek je natuurlijk nog via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En is hier ook gepasseerd een tijdje geleden Bas Serra. Ja, de winnaar van The Voice, die kreeg iedereen hier stil met zijn nieuwe song All Because of You.

Walking Memphis, ik vind toch vooral dat we eens even een zondagse polonaise ingang mogen steken. Lijkt je dat ook een goed plan hier in Blankenbergen of bij jou thuis? Het gaat misschien wel eens deugd doen op zo'n zondagavond zo, hè? Wat denk je van Yves Berendsen? Gaat wel lukken, denk ik, op deze, hè? Terug in de tijd. Elke

0: Yves Berendsen. In de tijd. En het lijkt wel of die Nederlandse artiesten via de Noordzee binnenkomen gewaaid. Want ja, morgenavond op ons podium hier in Blankenbergen, Antoon, superster in Nederland. Antoon zal spelen om 19:30. En op woensdag 19 augustus, de man die hier volgens mij de langste polonaise ooit gaat trekken.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet
0: naar
1: buiten.
0: De man van de feesthit op dit moment. Deze Justin De Wild komt naar Blankenbergen op woensdag 19 augustus. Dat mag je nu al in jouw agenda duwen. Want ja, dat wordt zo'n gigantisch toffe polonaise op deze Cheerio.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 aan zee.

0: Vandaag de laatste uitzending van onze Anja Daams. Want Anja is op vakantie vertrokken, maar morgen is er iemand terug uit vakantie. Dat is onze Daan Massette, die hoor jij morgen vroeg vanaf 9 uur op Radio 2 van 9 tot 12. En afgelopen week was er dan Anne Rijben. Ik vond het wel tof, want die kwam van alles te weten tussen 9 en 12 bij onze Anne. Kwam er wat volk langs in de studio. Onder andere Sandra Plasgaard van de Stichting Tegen Kanker. En het ging over smeren. Het is belangrijk natuurlijk bij zonnig weer om jou in te smeren. Maar toch ook belangrijk om te weten wanneer je precies moet smeren. Wanneer zit er genoeg UV-stralen in de lucht of in de zon tenminste om jou te beginnen insmeren? Dat soort vragen, daar kwam ook een antwoord op van Sandra.
1: Het is niet omdat het warm is dat de UV-index daarom hoog is. En dat is zo een beetje het verraderlijke eraan. Dus op je weer-app kan je de UV-index checken. En als die hoger is dan 3, dan zoek je best eerst schaduw op. Scherm je huid met kledij, een hoed, een goede zonnebril. En als derde stap, ja, royaal insmeren met zonnecrème. Ja.
0: Voilà, dus eigenlijk vanaf UV-index 3 moet jij eigenlijk al beginnen smeren. En als je denkt, potverdek, ik heb eigenlijk geen zonnecrème bij. Wel, geen probleem hier in Blankenberg, hè. Er staat een smeerpaal aan onze studio, dus daar kan je gewoon heel de dag door zonnecrème uithalen om lekker veilig jouw stranddag te gaan beleven. Hè. Zeg, en over strand gesproken, kijk eens hier wie er nu binnenkomt.

0: is momenteel zijn Duits een beetje aan het oefenen, deze Ronan Keating. Want hij staat de komende dagen in Zwitserland en ook Duitsland op het podium. Daar gaan ze ook wel deze Life is a Roller Coaster natuurlijk meebrullen dat het geen naam heeft. Intussen ruim 7:30 even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen, 2 gespot op dit moment. Eentje op de binnenring rond Brussel. Daar is bij Zaventem de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je vertraagt daar 1/2 uur vanaf Machelen. Dan nog eentje op de E40 richting Gent. Een kwartier filegolven van Loppem tot Aalter.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Summer Undressed. Vooral mensen met kleren aangezien gisteravond. En dat is goed. Mooie mensen gezien tijdens de televisieuitzending gisteren op VRT1 van VRT Zomerhit met onder andere Meteor Live. Ook Milk Inc. hebben gezongen. De meisjes van K3 waren er ook bij. En nu dinsdag en woensdag is er opnieuw een opname van VRT Zomerhit. Dinsdag bijvoorbeeld mag je verwachten op het podium Camille. Ook de Romeo's gaan erbij zijn. Maxime en Babette en Sammeke Goris. Rak, 1, 2, 3, Rak zal er ook bij zijn. De opnames die kan jij gratis bijwonen trouwens. De tickets zijn gratis. Maar als je denkt, ik wil graag de show meemaken, maar los voor het podium, dan kan dat absoluut. Van op een paar meter in het echt, om die artiesten bijna in het echt te gaan ruiken bijvoorbeeld. Wel, dat kan. Even naar VRT Max gaan, daardoor klikken op VRT Zomerhit. En dan kan je daar nu al jouw tickets scoren om VRT Zomer VIP te worden. Dus je kan VRT Zomer VIP worden. De show, de opnames in het echt meemaken van op een paar meter in het echt, dicht bij het podium. Dus VRT Max, daar even doorklikken op VRT Zomerhit. En komt dat goed door.

0: bij het spoor. En 's nachts, oelala. Gaat het ritme door.
1: Je kan perfect met de auto richting de studio komen van Radio 2 in Blankenbergen. Of je kan de trein nemen. Het is eigenlijk niet zo ver. Dan kom je ongeveer 10 minuutjes van het station van Blankenbergen richting de studio van Radio 2. Dus ben je nog van plan om eens langs te komen de komende dagen? Neem de trein lekker makkelijk. Geen stress met de files onderweg en zo. Zeg, in het weekend kan je ook komen sporten hier. Ik heb hier vanmiddag een initiatie golf gekregen. Dat is heel tof. En volgende week zaterdag kan je hier een initiatie karate krijgen. Dus ja, vechtsport, initiatie karate volgende week zaterdag. En dit is wel zo'n song om wat oefeningen op te doen. Zo van die gevechtsmovejes in de karate sport. Kan je eens komen proberen op deze van Kiss. De mannen van Kiss zijn er ook bij. In het weekend van Radio 2 met I Was Made For Loving You.

dan de moeite zijn. Hè. Dus om 16:30 Laura Tesoro, om 19:30 Antoon hier op het dak van de studio. En zometeen dan vooral relaxen met Radio 2 Relax en Dirk Gijs vanaf 20:00. Veel plezier ermee zometeen.

je niet vergeten, is het ook weer de moeite hier in Blankenbergje. Want om 16:30 op ons podium Laura Tesoro. En om 19:30 die superster uit Nederland natuurlijk. Antoon die komt naar Blankenbergje. Dat gaat nemen.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Zij zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee blushelikopters. En die waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden daar. In de lucht raakten ze dus elkaar. Door de natuurbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En die natuurbranden die grijpen dus wild om zich heen. Veel mensen die in de getroffen regio's wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan is een Belg die nu in Griekenland is en beschrijft de verwoesting die hij ziet.
3: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
2: De bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven, nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is die brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning dus weer mogen verlaten. 2-op-2 voor Lorena Wiebes in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse won na de eerste rit gisteren, vanavond ook de tweede rit. Dat was in een massasprint in Genève. Het verslag is van Jonas Maas.
4: Het is een 2-op-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
2: En voor Wiebes is deze ritzege vooral het resultaat van het werk van haar team. Ze bedankte vooral Lotte Kopecky, zoals Jonas daarnet al zei, die had een belangrijk aandeel in de winst, en ook kopvrouw Anna van der Breggen.
5: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat het middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna, die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
2: Morgen is er de derde rit in de Tour voor vrouwen. Dan rijdt het peloton vanuit Zwitserland ook effectief Frankrijk binnen. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht ook, met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm, tot 36 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan zee bij 26 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
6: Brussel neemt over. Dankjewel, Michael in Blankenbergen. We gaan gezellig ontspannen. Ja.

0: herinner je nog de videoclip? Dat was helemaal met berenmutsen en sneeuw. In tegenstelling tot die fantastische, zwoele zomeravond die we nu hebben. Dus ja, met z'n allen genieten, hè. Doen, hè. Zeker. Elton John en Nikita. En hier is Spiritual Wally met Tourist MC Horizon.
1: Ik zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

Max met Roxette. It must have been love, but it's over now. Gelukkig heeft Olivia Dean troostende woorden voor Marie Fredriksson, want ze zingt: It's so easy to fall in love.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Kijk, en de toenadering zit in het einde. Hè. Zo mooi, die tekst. Dat nummer is 36 jaar oud, om precies te zijn. En dat heeft nog niets aan kracht ingeboet. Een echte klassieker van Stef Bos uit zijn eerste album trouwens.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.

0: Dit is muziek uit de Caraïben, uit Jamaica. En dat is de bakermat van de reggae natuurlijk. En je hoorde de uber-reggae-man, Bob Marley, met zijn Wailers en One Love, People Get Ready. En de Wailers die zijn in het land, meer nog, de Wailers die treden vanavond op de Lokerse feesten. Vonnefeesten heet het. Het is ook helemaal gratis. En straks om 11 uur beginnen ze eraan.
1: Radio 2 Relax. Dirk Gijs.

Radio 2 Relax. Dat hoeven niet allemaal slows te zijn, hè? Ah nee, ook deze uptempo Jennifer Page kan nog wel met Crush. En het weekend afsluiten kan perfect met een toepasselijke plaat van Coldplay. Dit is Him for the Weekend en Beyoncé.

0: met haar op.
1: Radio 2 met een cover van Marc Lavoine. Les yeux revolver. Je moet dat eens vertalen. Les yeux revolver. Dus ja, Bart Herman heeft dat heel goed gedaan. Die heeft ervan gemaakt. Haar ogen zijn kogels van lood.

Ja, dat is een kampvuurliedje. Heb ik nog op mijn gitaar gespeeld bij het kampvuur bij de Scouts destijds. Dus heel fijne herinneringen. Sailing, de versie van Rod Stewart. En zeilen s'nachts, dat moet ook een magische... Ik heb het nog nooit gedaan, maar dat moet ook wel een magische ervaring zijn. Dus misschien ook wel iets gevaarlijker. Dus je moet misschien toch als schipper ervaren zijn. Maar de rust en de heldere sterrenhemel. Misschien zeevonk in het water, wie weet. Of word ik nu misschien wel iets te romantisch. Het zou ook kunnen. Hier is Bart Peters. Wat nog komen zou. Ik

Hard and Alone, terwijl we ook groeten krijgen in de Radio 2-app. Christophe van der Wallen uit Blankenbergen stuurt ons. Ben onze gasten aan het verzorgen in de BNB in Montfaucon d'Argonne in Frankrijk. Vele groetjes van Christophe uit Ferme-Lafayette. Fijn dat je luistert. Bedankt daarvoor. En nu Plain White Tees. Ze hebben maar één hit gescoord, maar een hele grote. Deze Hey There Delilah.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ant in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
9: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alert Korte. Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Het gaat om de inzittende van een blushelikopter. Die stortte neer nadat hij in de lucht tegen een andere helikopter botste. Veel mensen in de getroffen regio's die er wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan, een Belg die nu in Griekenland is, beschrijft de verwoesting die jij ziet.
1: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
0: En ook andere landen blijven in de greep van het verwoestende vuur. Op dit moment lijkt er een grote brand te zijn uitgebroken, niet ver van de Franse stad Carcassonne, nabij Toulouse aan de voet van de Pyreneeën. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington. In het noordwesten is dat, niet ver van de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan er nog in lichter laaien. Bij een bomaanslag in het noorden van Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen. 22 mensen raakten gewond. En van hen zijn er nog enkele in kritieke toestand. Op het moment was er een manifestatie aan de gang. Volgens plaatselijke autoriteiten probeerde de dader een politiekantoor binnen te dringen, maar werd hem dat verhinderd door enkele agenten. Vervolgens liet hij een bomgordel ontploffen. Bij de doden zijn er zeker 8 agenten. De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. Er zijn dit jaar in Pakistan al heel wat aanslagen gepleegd. De teller van de dodelijke slachtoffers staat op dit moment op 819. Bij die slachtoffers heel wat veiligheidspersoneel. Pakistan wijst met een beschuldigende vinger naar buurland Afghanistan als dader, maar de Taliban-regering ontkent altijd elke betrokkenheid. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar 2e ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In Genève sprinten ze sneller dan de Italiaanse Balsamo en de Nederlandse Vos. Belgisch kampioene Shari Bosseit was 4e. In de laatste kilometer werd vluchtster Marcus nog gegrepen dankzij goed teamwerk van de ploeg van Wiebes. En zij bedankte dan ook haar ploeg en vooral Lotte Kopecky en kopvrouw Anna van der Breggen.
2: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
0: Lorena Wiebes behoudt ook de gele leiderstrui. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden en 26 graden aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Relax. Dirk Gij.

oorspronkelijk van John Evangelis, maar ja, het is een iets grotere hit wel geworden voor deze coverversie van Donna Summer, The State of Independence. Ik heb nog Wiltura, Ik ben een zanger. Het was de titeltrack van het gelijknamige album. En wat bijzonder was, ook de gasten van Triggerfinger, die dus heel, heel stevige rockmuziek maken, hebben ook op een liedje meegespeeld. Dus toch wel speciaal.

Hele fijne uitstraling altijd heeft deze Lisa Stansfield. Heel sympathieke hit, deze Change. En hier is Teddy Swims. Heeft al eens een Lotte Arena gevuld, stond ook op Werchter deze zomer. En op 26 en 27 maart gaat hij de AFAS Dome vullen. Er was er eigenlijk maar één aangekondigd, maar er is al een tweede concert voor Teddy Swims.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: natuurlijk ken je die melodie, want dat is van Laura Pausini, La Solitudine. En Paul de Leeuw heeft er een hele mooie Nederlandstalige versie van gemaakt. Ik wil niet dat je liegt.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Lionel Richie met Say You, Say Me. En het doet ons plezier te horen dat alles weer goed gaat. Want we hebben ons maandje geleden toch wel zorgen gemaakt. Hij was aan het concerteren, Dancing on the Ceiling. En werd toen onwel, moest gaan zitten. En is uiteindelijk van het podium gegaan, is dan opgenomen in de kliniek. Heeft een aantal concerten gecanceld, maar alles is weer in orde. Geen vuiltje aan de lucht. Hij treedt weer op, gelukkig maar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

natuurlijk vergeet je dat dit vooral bekend is van Elvis Presley. Deze Can't Help Falling in Love. Want UB40 heeft er danig een zonnige versie van gemaakt door die reggae beat. Het is ook een zonnige zomeravond, dus dat is dubbel genieten natuurlijk. Hè? Hier is Lady Gaga uit de Top Gun film Maverick. En je hoort het niet alleen in de aftiteling...

met een cover, hè, want het is oorspronkelijk van Alex Harvey en die heeft een band met ons land, want in 82 overleed hij onverwachts aan een hartstilstand gebeurde in Zeebrugge, terwijl hij na een optreden aan het wachten was op de veerboot om terug te keren naar Engeland.

Fantasy van Earth, Wind and Fire van wind gesproken. Kom eens uitwaaien aan zee. Je bent er welkom, want we bouwden daar een heel dorp aan de pier in Blankenbergen. Er zijn elke weekdag 2 optredens. Volgende week zijn er op dinsdag en woensdag bijvoorbeeld ook de tv-opnames van VRT Zomerhit. En morgen om 16:30 komt Laura Tesoro optreden. En om 19:30 zingt Antoon op ons dak. Dus zeer zeker welkom bij Radio 2 aan zee, aan de pier in Blankenbergen. Je vindt meer informatie op VRT Max. Yeah.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: 10 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is zo net weer opengesteld. Vanmorgen werd die afgesloten na een lek in de waterleiding. Dat lek is nu gedicht en de tunnel kan dus weer worden gebruikt. Maar toch nog niet helemaal, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
4: De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen. Omdat er dan, ja, voor de technische installaties schade kan optreden als daar, ja, water opkomt. Dus ja, we gaan dat nakijken, verder controleren. Wanneer die liftschacht terug droog is, ja, dan kunnen we die lift terug in dienst nemen.
3: Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Het gaat om de inzittenden van een blushelikopter. Die stortte neer na een botsing met een andere helikopter. En ook andere landen blijven in de greep van verwoestend vuur. De grote brand nabij de Zuid-Franse stad Carcassonne lijkt wel onder controle ondertussen. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington, nabij de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan nog steeds in lichterlaaien daar. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd door een tekort aan koelwater. Van aan de oevers van de Donau in Boedapest, meer uitleg door Stefan Bos.
5: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
3: Voor de kust van het Indonesische eiland Java is een veerboot in brand gevlogen. Er zijn zeker 5 doden. Nog 41 opvarenden zijn vermist. Toen de brand uitbrak waren er zo'n 270 mensen aan boord. 225 opvarenden konden gered worden. En dat lukte omdat een aantal boten en schepen in de buurt waren en zich naar de brandende ferryboot repte. De boot brandde bijna volledig uit. Wat het vuur veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. En in Turnhout hebben 2 Nederlandse zussen in alle stilte en zonder dat iemand het wist een muurschildering gemaakt als eerbetoon aan Margriet Hermans. De Turnhoutse zangeres, presentatrice en politica overleed 2 maanden geleden. De Nederlandse graffiti-kunstenaars waren in ons land op uitnodiging van de VZW Make Street Art Great Again. De eigenares van de muur, die je zo net als eerste hoort, en de buurtbewoners waren vooraf niet op de hoogte van dat project, maar het resultaat valt bij iedereen wel in de smaak.
6: We wisten er niks van. Onze buur had er ons dat tent opgemaakt. En we zijn dan gaan kijken en we vonden het heel mooi. Er stond al eens zo wat op. Graffiti, maar dat trok echt op niks. Maar deze is wel heel mooi. Dat is goed geslaagd.
7: Ik vind dat prachtig. Echt, echt. Zij verdient dat.
8: Zeer geslaagd. Het is Margriet zoals ze altijd is geweest.
3: De Nederlandse kunstenaars kenden Margriet Hermans overigens vooraf niet. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm, tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm, tot 36 graden in de Kempen. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Radio 2.

Zijn vrouw in het rood, My Lady in White. Het is niet zomaar een stukje tekst. Het is niet zomaar verzonnen, want het gaat wel degelijk over zijn vrouw. Het gaat over Diane en een onvergetelijk dan voor Chris moment. Waarin ze staat te stralen in haar rode jurk. Schoon, hè, als dat over jou geschreven wordt. Zeer zeker. Denk voor een hele generatie ook zo een openingsslow. Tuurlijk. Hier is Marco Borsato. En afscheid nemen bestaat niet. Afscheid.

stilgestaan, maar het is een beetje zwaar om de hand op deze zondagavond. We hebben twee uitvaartsongs na elkaar gehad. Hè? Marco Borsato en nu deze Eric Clapton met Tears in Heaven over ja, zijn zoontje Connor van 4 die hij verloor.

Ja, lekker scheurende gitaar van Remo van het Groenewoud en Twee meisjes op het strand. Als je meer dan twee meisjes op het strand wil zien, dan ben je altijd welkom bij Radio 2 aan Zee. Morgen vroeg bijvoorbeeld opent Daan Massette studio al om 9 uur. In de namiddag is het dan aan Kim de Brie. En om 3:30 komt Laura Tesoro optreden. En om 7:30 zingt Antoon op ons dak. Verder zijn er dinsdag en woensdag natuurlijk de opnames van VRT Zomerhit aan de Belgian Pier. De line-up vind je op VRT Max en daar kan je ook tickets kopen als je op de eerste rij wil staan. Stel dus gelijk ook je VIP-ticket op VRT Max. Radio 2 Max. Dirk Gijs.

0: En Eternal Flame, echt een mega hit. En er is een link met Like a Virgin van Madonna en True Colors van Cyndi Lauper. Want Billy Steinberg heeft die hits geschreven en heeft meegeschreven aan deze Eternal Flame. Maar Susanna Hoffs, zangeres bij de Bangles, ook natuurlijk. Is ook van haar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Beetje kampvuurromantiek op zondagavond hier bij Radio 2. Dat maakt het heel sfeervol natuurlijk. Hè? Heel mooi moment. Dit is Skyfall, Adele. En we hebben nog 20 minuten te gaan. Dus Adele, het is nog.

0: onthult André Hazes en zij gelooft in mij. Ik geloof in een goede show en daar wil ik je ook voor uitnodigen, namelijk de Radio BNE Red Pack Best of Christmas. Ik ga daar nu al voor oproepen, want dat gaat uitverkocht zijn. Het is ook de allerlaatste keer dat we het organiseren met Radio BNE. Zondag 8 november is dat in de Elisabethzaal in Antwerpen. Met topartiesten als Helmoet Lotti, met Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel komen, Loredana en ook Barbara Dex. Dus zorg dat je niet te laat bent. Het is ook de laatste editie. Koop nu al je tickets op VRT Max en ga daar naar Radio BNE. Radio 2 Max.
1: Dirk Gijs.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

ABBA met het misschien een beetje vergeten Eagle, al toch altijd fijn om eens terug te horen. Het is iets voor 11 uur geworden. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot morgenavond. Tussen 8 en 11 ben ik dan ook weer terug, hè, voor Radio 2 Relax.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 11 uur, een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens Marokko hebben zo'n 40.000 mensen de grens proberen over te steken de voorbije dagen of Ceuta via zee al zwemmend proberen te bereiken. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 11 mensen omgekomen, maar volgens officiële cijfers vanuit Ceuta en Spanje zijn er zeker 72 doden. In Spaanse media circuleert ondertussen tussen een balans van 88 doden. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is nu gedicht, voetgangers en fietsers kunnen er dus weer door. Maar er blijft wel nog een probleem met de liften, vooral dan aan de kant van de Rechterscheldeoever. Daar blijft de lift buiten gebruikt en vroegste morgen zal blijken of dat probleem opgelost geraakt. Het dance-event Festivibe in Vught bij Maasmechelen gaat door. Dat hebben de organisatoren vanavond bekendgemaakt. Daar was twijfel over na een zware brand in een loods bij een landbouwbedrijf gisteren. In die loods lag ook materiaal van het festival opgeslagen. Ondanks de grote materiële schade vindt het festival toch plaats. Dat bevestigt de organisator Iliano D'Angelo op zijn sociale media.
1: Er is een heel hoop materiaal verloren gegaan en niet alleen van de boerderij. De opslag van Festivibe was ook in deze loods. Nu krijgen we heel veel vragen van mensen. Wat gaat er gebeuren met het festival? Gaat het doorgaan? Het antwoord daarop is ja. We gaan gewoon door. We doen ons best om alles zo mooi mogelijk te maken en zo spectaculair mogelijk te krijgen. We zijn nu druk bezig met oplossingen te zoeken om onze materialen te vervangen. Maar ik garandeer dat het een knallende editie wordt.
0: Festivibe is er op 14 en 15 augustus. En in Berlijn zijn vanavond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride vorig weekend. Een bestelwagen reed toen onder meer in op een groep mensen. De geradicaliseerde dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Mede-organisator Julia Mioska sprak de honderden aanwezigen toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
2: Wir lehnen jede Form der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bij de aanslag kwam één Poolse vrouw om het leven en er vielen ook 29 gewonden. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of het zuiden van het land. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax op VRT Max.
2: Hey, hey, VRT.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan daardoor, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is gedicht, dan blijven er wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid de voorbije dagen over de rol van zijn land. Op Marokkaans grondgebied zijn er ook 11 mensen omgekomen. Aan de Spaanse kant in Ceuta zijn er meer dan 70 lichamen geborgen. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historische lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd. Van aan de boorden van de Donau in Boedapest meer uitleg door Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagt. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
0: Bij een raketaanval met drones op een rechtbank in het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. Dat was in een stad in de regio Zuid-Darfur. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Emergency Lawyers, en het zegt bewijs te hebben dat het Soedanese leger die aanval heeft uitgevoerd. Bij de doden zijn er wellicht veel burgerslachtoffers. In Brazilië zal de huidige linkse president Luiz Lula da Silva kandidaat zijn bij de verkiezingen van oktober om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst. Zijn belangrijkste uitdager wordt wellicht de rechtspopulistische Flávio Bolsonaro. De zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro, is dat. Jair werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Na zijn nipte verlies 4 jaar geleden bestormden aanhangers onder meer het parlement. In de huidige peilingen heeft Lula da Silva een voorsprong op Flávio Bolsonaro. En in Berlijn was er een herdenking voor de aanslag op de Pride daar een week geleden door een geradicaliseerde islamist. Medeorganisator Julia Mioscha sprak het aanwezige publiek toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
3: We lehnen jede vorm der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden tegen de ochtend. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. En verkoeling vind je aan zee, daar tot 26 graden. Later op de dag is er kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister op

0: Je moet door mijn leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek, nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op 14.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.

0: is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. De Marokkaanse regering heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid over de rol die de Marokkaanse regering daarin heeft gespeeld. Donderdag staken plots tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse stad. Daarbij vielen op het Marokkaanse grondgebied 11 doden. Aan de Spaanse kant in Ceuta werden meer dan 70 lichamen geborgen. De komende dag is er een spoedvergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor de bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd vanwege een tekort aan koelwater. Dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor heel wat Hongaarse bedrijven. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
0: En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.